0: Verkeersinformatie.
1: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Youn A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffjoen.nl.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI Force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde, die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI Force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De eilandenstaat Fiji heeft een nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege een acute HIV-crisis. Inmiddels is naar schatting 1 op de 60 volwassenen op de eilandengroep besmet met het virus. En die dramatische stijging wordt vooral veroorzaakt door onveilige seks en een ernstig drugsprobleem. Om de uitbraak te bestrijden deelt de overheid nu gratis sneltests, preventieve medicatie en schone spuiten uit. Volgens de HIV Task Force gaat het zeker 5 jaar duren om de epidemie op de eilandenstaat Fiji onder controle te krijgen. Politie, defensie en burgemeesters waarschuwen voor het levensgevaarlijke gebruik van cobra's door criminelen en jongeren. Tijdens een demonstratie in Riel liet de politie zien hoe die goedkope zware knallers woningen en auto's vernielen en zwaar letsel veroorzaken. De politie benadrukt dat het om echte bommen gaat die ook steeds vaker tegen hulpverleners worden ingezet. De korpsen gaan de komende tijd strenger controleren op de illegale handel en pleiten voor een Europees verbod van die cobra's. Politieke partijen van links tot rechts reageren allemaal woedend op de antisemitische rellen tijdens de demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Kamerleden en ministers spreken van walgelijk extremisme nadat betogers Hitler groeten brachten, antisemitische leuzen riepen en geweld gebruikten tegen de politie. Zowel oppositie als kabinet roepen op tot een snoeiharde aanpak van de relschoppers. Die rellen versterken bovendien de roep om veel strengere maatregelen bij ordeverstorende demonstraties, zoals deze. En de Amerikaanse president Trump heeft journalisten van CNN, Politico en MS Now de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Volgens experts probeert Trump met het innemen van de perskaarten vooral de kritische berichtgeving over zijn binnen- en buitenlandse beleid te beteugelen. De getroffen media noemen het een vorm van intimidatie en stappen naar de rechter. En analisten verwachten dat de persblokkade van Trump weinig effect zal hebben op de journalistieke verslaggeving van zijn daden. Het weer wisselend bewolkt met kans op lichte regen en later buien. Het kwik zakt naar zo'n 15 graden bij een matige aan de kust tot krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon met ook een paar buien bij 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Een lange dag.
3: 40 jaar.
2: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft in het Caribisch gebied weer een schip aangevallen dat volgens hen verdovende middelen probeerde te smokkelen. Hierbij vielen 4 dodelijke slachtoffers. Onder president Trump heeft de VS dit jaar al bijna 70 aanvallen uitgevoerd in het gebied, waarbij 227 slachtoffers vielen. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen, omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. De Duitse politie heeft een 13-jarige jongen gearresteerd nadat deze met de auto van zijn vader meedeed aan een verboden autorace en na het tanken zonder betalen en zonder kentekenplaten van een tankstation was weggereden. Toen de politie hem wilde aanhouden, sloeg hij op de vlucht. Na een achtervolging waarbij ook een drone werd ingezet, werd hij uiteindelijk bij het noordoostelijke Neubrandenburg klemgereden en samen met zijn 16-jarige bijrijder ingerekend. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: 생각만 해보면 슬아 좀 이따 소개하러 찾아올게.
1: I don't care.
0: Yo, you just test it.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. De Amerikaanse president Trump is onverwacht een dag eerder teruggekomen naar het Witte Huis na een weekend op Camp David. Waarom hij zijn verblijf plotseling heeft ingekort is niet bekendgemaakt. Wel is dit weekend door de Houthis in Jemen een raket op de Saoedische hoofdstad Riyadh afgeschoten en heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken een veiligheidswaarschuwing afgegeven vanwege de kans op een onvoorziene escalatie. De Nigeriaanse regering heeft een onafhankelijke commissie ingesteld om de dood van 37 mannen in een gevangenis te onderzoeken. De mannen overleden donderdag in een overvolle cel in Minna na een arrestatie wegens illegale mijnbouw. Volgens overlevenden raakten ze verstikt nadat er een prikkelende stof in de cel werd gespoten, waarna de deur werd gesloten. De tragedie leidde tot hevige protesten in de stad. Bij de opening van zijn concert in het Amerikaanse Philadelphia heeft de zanger Ed Sheeran excuses aangeboden voor zijn houding in de affaire rond het vanwege diens pro-Palestijnse uitingen schrappen van de rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. De zanger noemde de situatie in Gaza catastrofaal en zei dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran had eerder geen afstand van het cancelen van de rapper genomen, omdat hij zich politiek neutraal wilde opstellen. Het weer, bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De voorlopige uitslag wordt vannacht verwacht. Bij een droneaanval op Moskou zijn zeker 2 doden gevallen en is een olieraffinaderij geraakt. Er zouden volgens de Russische autoriteiten zo'n 250 drones uit de lucht zijn geschoten. De brokstukken kwamen neer in woonwijken. In een plaats in de buurt van Moskou moesten 400 mensen uit een appartementencomplex worden geëvacueerd vanwege een inslag van een drone. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Voor zover bekend zijn er geen mensen in het pand aanwezig. Door de uitslaande vlammen komt veel rook vrij en omwonenden uit de verre omtrek worden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brand in de bowlingbaan aan het Kalverdijkje brak om 3:45 vannacht uit. De brandweer is met groot materieel ter plaatse. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
4: Ik luister ook naar Mart Radio.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Goedemorgen. Dit is Mart Radio op de 102.9 FM. U zult denken, wat een vreemde stem, inderdaad. De heer Rufus is vanochtend afwezig. En daarom is mij gevraagd om zijn uitzending vanochtend te verzorgen. Mijn naam is Henk. Ik hoop dat u mij vergeeft, want ik heb nog nooit achter de knoppen gezeten voor het programma van Rufus. Dus als het een en ander misgaat, mijn excuses daarvoor. Ik weet ook niet precies hoe het allemaal in zijn werk gaat. Ik heb wel begrepen dat mevrouw Mathilda inbelt en mevrouw Talita. Maar even kijken. Ja, ik weet dus de tijdstippen niet dat men inbelt en hoe men inbelt, maar

Ook heb ik begrepen dat er verzoekjes tijdens deze uurtjes worden afgedraaid. En ik heb dus verder geen informatie. Dus als u een verzoekje heeft, zoals gewoonlijk bij het programma van Rufus, belt u maar in. Het nummer is wel bekend bij u, 020-471-4291.

deze uitzending zal ik dus samen met u doen. Ik probeer gewoon wat het een en ander voor elkaar te krijgen. Ik begin daarom met deze.

0: Mart Radio, goedemorgen.
1: Goedemorgen met Talita.
0: Goedemorgen Talita.
1: Ja, ik heb de naam niet onthouden.
0: Henk, heel makkelijk Henk.
1: Ja. Ja, zeker. Zal ik ook voor te houden.
0: Ja, ik val ook voor het eerst in voor Rufus, hoor. Dus een,
1: ja, dat hoor ik wel, dat dat voor het eerst is. Maar ja, een mooie uitnodiging heb je gedaan, dus ik voel me uitgenodigd.
0: Okay.
1: Om het woord te richten naar onze broeders en zusters.
0: Okay, prima. Gaat uw gang.
1: In ons dagelijk leven, broeders en zusters, leven we vaak meegesleept door drukte van werk. Verplichtingen en ambitie. We streven naar meer succes, bezit, erkenning, maar vergeten vaak waar het werkelijk om draait. In dit vers wil ik even doorgeven. Beter is een handvol rust dan beide vuisten vol zoeken en najagen van wind. Dus wat heeft het voor zin om eindeloos te zoeken als we daarbij onze vrede verliezen? Van de week zag ik iemand helemaal stom dronken, denk ik van, waarom zoveel drank? Drank maakt kapot.
0: Ja, klopt.
1: Te vaak vullen we onze handen met bezigheden, terwijl ons hart leeg blijft. Broeders en zusters, God wil niet dat we onopgebrand raken in het jacht, maar naar aardse dingen, aardse goederen. Hij nodigt ons uit om te rusten, om vooral tevreden te zijn met wat we hebben, om vreugde te vinden in het moment en in alles wat wij doen. Een tevreden leven willen wij. Wil hij ons schenken. Waarbij rust en zegen in ons is in geen zwakte. Het is geen teken van luiheid, broeders en zusters. Maar van wijsheid om op tijd stil te staan. Zoeken zonder het doel is een leegte. Want werken is goed. Maar wanneer werk ons beheert, dan raken we gevangen in het eindeloze cirkel. Het is belangrijk te weten dat we de ware vrede van God, dat de ware vrede van God komt in mij, in u. Niet uit materiële overvloed ontvang uw vrede, maar uit het vertrouwen dat God voor u, zorgt. Ja, hij zorgt voor mij, voor jongeren, voor iedereen, iedereen die het ook nodig heeft. Is een kans van opnieuw te kiezen. Blijven we rennen achter de wind op openen van onze handen. En verheffen wij onze harten om Gods vrede is ontvangen. Laat los wat zwaar voelt. Adem u de vrede in die God u wil geven. Want één hand gevuld met rust is meer waard dan twee handen gevuld met zorgen. Ik zing een lied. Een lied is ook bidden. Het is lezen, maar ook bidden. En dan zing ik, even kijken welke lied ik. Oh wanneer zal ik zijn bij mijn Heer? Mijn ziel is vol verlangen en voor eeuwig te ontvangen. Hem te brengen, dank en eer. Dat was het.
0: Nou, bedankt Talita.
1: Ja, nog een keer uw naam.
0: Henk is de naam.
1: Henk.
0: Ja, klopt.
1: Henk,
0: ja.
1: Oké, dag Henk. Ja. Bless you day, morgenvaar. En ik wens iedereen die naar de kerk gaat of waar dan ook, heel veel zegen. En zij die bedroefd zijn, kracht van de God, de Vader, de Zoon, Heilige Geest.
0: Ja. Dank u. En u ook een gezegende dag.
1: Graag gedaan.
0: Oké, ja, dag. Ik heb nog een beller onder de knoppen. Goedemorgen.
2: Ben ik in de uitzending?
0: Ja, u bent al in de uitzending.
2: Goedemorgen meneer, ik geloof u heet Henk, hè?
0: Ja, dat klopt helemaal.
2: Nou, ik wens u een goede uitzending en welkom.
0: Dank u wel.
2: Ik ben Marta.
0: Oké.
2: Ik wil even een paar mensen een gezegende dag toewensen.
0: Gaat u gang.
2: En ik begin eerst bij de jarigen van de afgelopen week. Het zijn alleen maar 80-jarigen geweest.
0: Oké.
2: Jeanette Stengel. Yeah. Die is 83 geworden. Yeah. Ik feliciteer haar alsnog met haar en haar dochter Svetlana ook en de familie. Meneer Etje Bakboord is ook jarig geweest, ook een 80er.
0: Yeah.
2: Romeo Hoos, die is 80 jaar geworden.
0: Oké.
2: Okay. Al deze mensen wens ik een goede, goede gezondheid. En vandaag is er landelijke Dinari Day van de Surinaamse aflegverenigingen in Nederland.
0: Ja.
2: En ik wens alle verenigingen een harmonieuze, respectvolle, liefdevolle Dinari Day. En ik wens de organiserende vereniging Sion heel veel zegen, liefde, succes en respect en lobby. En ik zeg tegen alle dienaren van vandaag, Odi, Odi, ala rokoman, Tanja, na je post getrouwd. En ik zal zeggen tegen alle luisteraars, zieken, word gauw weer de ouder en bedroefden heel veel sterkte en overige jarigen, alsnog gefeliciteerd, een goede gezondheid. En ik wens een ieder een gezegend, liefdevolle, gezonde zondag toe. Bedankt dat ik dit mocht doen en ik groet alle luisteraars, stille en vaste luisteraars.
0: Ja.
2: Gezegende zondag aan u allen.
0: Ja, u ook.
2: Ja.
0: Fijne dag verder.
2: Doei.
0: Ja. Ik heb er nog een beller onder de knoppen, als die er nog is. Beller,
3: ja,
0: goedemorgen,
3: ja.
0: Zegt u het maar.
3: Ja, goedemorgen meneer Henk. U spreekt met mevrouw Elfriede van Engel.
0: Goedemorgen, mevrouw Elfriede.
3: Ja, ik hoor dat u Rufus vervangt. Hartstikke leuk.
0: Ja, ja, ja, ja. Moet kunnen, hè.
3: Dat is zeker de ochtend voor u.
0: Ja, voor u ook.
3: Ja, en ik wil Rufus een fijne vakantie toewensen.
0: Oké. Okay.
3: Want wij zijn de vaste bellers die elke zondag met hem een gebedje doen.
0: Ja, klopt.
3: Dus ik zal even een gezegende ochtend aan iedereen toewensen, aan u en uw gezin.
0: Dank u.
3: En voor mij, mijn gezin en mijn familie. En ik wil alle jarigen wil ik feliciteren. En ze een mooie nieuwjaar toewensen. En ik wil iedereen die iemand verloren heeft, wil ik heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke dagen. En ik wil mensen die ziek zijn, wil ik heel veel sterkte toewensen. Meneer Creton en meneer Banasi, die ziek zijn. Ik hoop dat ze gauw weer beter zijn.
0: Ja, klopt.
3: En ik wens ook een gezegende zondag. En dat doe ik een kort gebedje, meneer Henk.
0: Ja,
3: want daar ben
0: maar.
3: Ik voor.
0: Ja.
3: Barmhartige God, uw erbarmer herkennen wij in de hoop van degenen die lijden, in de kracht van de armen die op u vertrouwen, in de onbaatzuchtige inzet van de velen die getuigen van uw barmhartigheid. Uw erbarmen willen wij prijzen, van uw goedheid vertellen, doorgeven wat u ons beloofd hebt.

0: die hun hart openen voor de armen, zullen de gaven van uw barmhartigheid ontvangen. En iedereen die goed leeft met een ander, die zal ook een zegen ontvangen en ook de kracht van God krijgen om verder te gaan en verder te geven. Dat was het, broeder Henk.
1: Okay.
0: Ik wil iedereen die op luisteren is ook een gezegende dag toewensen. Ik hoorde mevrouw Martha Koenders de groetjes.
1: Dat klopt.
0: Ellie R., Tante Loes, familie Vrij en alle luisteraars van Radio Maart, ook de stille luisteraars. Dat was het. Ja. En bedankt, meneer Henk.
1: Oké, okay. Graag gedaan.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, alsjeblieft. Ja.

0: Beller, goeiemorgen. Zegt u maar. U breekt tot de Martradio. Hallo? Bent u daar nog? Hallo, Beller? Nee, die is volgens mij weg. Wilt u het alsjeblieft nog eens een keertje... Oh, wacht even.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Martradio,
1: goedemorgen. Goedemorgen, Lobby Brada Henk, hoort u mij?
0: Ja, nu hoor ik u wel. Ik had even een verkeerd knopje, een keer de schuifoefening.
1: Dit goede kan gebeuren.
0: Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lobby Brada Henk.
0: Goedemorgen.
1: Blij uw stem te horen en welkom.
0: Ja, kijk, zo doen we het bij Mart. Hè. Als de een niet kan, dan moet er nog een ander zijn die een natuurlijke vervang.
1: Eenvoud. Juist. No time to lose.
0: Nee, klopt.
1: En u doet dat heel goed, hoor. U doet dat heel goed.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou.
1: U heeft van mij een 8.
0: Oké. Nou.
1: Juist.
0: Nou, dan zal ik ervoor werken om nog en twee puntjes erbij te versieren.
1: Jawel. U doet uw best.
0: Ja,
1: God doet de rest.
0: Yes.
1: Ja, Odinalate.
0: Ja.
1: Want gewoonlijk is een kater er en een... Hoe heet ze ook alweer?
0: Peggy, hè?
1: Ja, Peggy. Maar die zijn ook op vakantie.
0: Ja, klopt. Helemaal. Ja.
1: Juist. Maar u doet dat goed.
0: Okay.
1: En verder doe ik Rufus ook de groeten. Rufus, geniet ze waar je ook mag zijn. Je verdient het en je hebt die rust ook nodig. En Kater en een Peggy, die hebben die rust ook nodig. Odinala C. Lobby Brada Henk, ik neem u mee in mijn gebed.
0: Dank u.
1: Ja, uw gezin en uw family. Ja, ik neem mij en mijn gezin ook mee.
0: Klopt.
1: In mijn gebed,
0: okay,
1: want ik heb het ook nodig.
0: Ja, helemaal.
1: Abrabasi en crew neem ik ook mee. Imi Beggy, ja, de zieken die daar ook zowel in Atoso, ook toen ik mee, Imi Beggy. En niet te vergeten de senioren, huis Asiana, huis Albertina, huis Mayela, Korenhorst, de Drecht, Wispo De, met ik allemaal mee, Imi Beggy. Bikasi Lobby Brada Henk, Teewaka in Atoso, dat is kijk gro, Fushi van Noutu, Lek Noutu. Let no to lie in a toso.
0: Ja, klopt.
1: Da ondi da doro say, da toch unma libi, wa let fasi, nanga usrevi, magado eshi alasani, anote samano demoro, da wolong, sofu ek, leiswa her bebel, meka rasma na elibiteng, no wati te gado karing.
0: Okay.
1: Ja?
0: Ja, prima.
1: Om een kabane manier dat hij de goede niet aangesproken. Lobby Brada, ik heb een de boonkop met me, ook toen met ik mee in mijn baggy. Moeder O'Neil, moeder Zeedorf, moeder Lynch, ja, moeder Dap. Lobby Brada Rufus, ook toen met ik mee in mijn baggy. Lobby Brada Kater en Sisa Peggy. Ja. Ik heb een gebed en een lied.
0: Oké, gaat uw gang maar.
1: Ja, en niet te vergeten de jarigen. Ed is ook jarig geweest, neem ik ook mee in mijn biggie.
0: Ja.
1: En mijn schoonzus, Sisa Willy Limburg.
0: Oké.
1: Wie tata na hemel. Je nemu de santa. Je kondre mu kong. Je wani mu godoro na grond tapu. Zo lekker naar hemel.

0: masseurs maar niet bekker is ook jarig geweest. Okay. Dat is een leuke rij. Ik heb lekker gegeten en gedronken.
1: Oké.
0: Okay. Lobby
1: gefeliciteerd.
0: Salam ochtend.
1: Ja.
0: Bedankt voor alles.
1: Oké.
0: Okay. Thanks for all. God bless you. En voor straks wel thuis.
1: Ja, ja, dank
0: en tussen lobby.
1: Ja, oké. Okay. Dank u. Ik heb nog een beller onder de knop. Kijken als die er nog is. Beller, goedemorgen zeg ik tegen u. Hallo? Oh, hallo? Nee, die hoor ik niet meer. Hallo? Nee. Even kijken. Oh, ja, ik zie de telefoon overgaan, maar hij komt even niet op mijn paneel. Ja, daar is hij daar. Ik zeg van harte welkom. Goedemorgen.
2: Met Tante Loes.
1: Tante Loes, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen u allen die eerder al gebeld hebben. Goedemorgen, meneer Norman van Gom. Wat bent u toch rijk aan kinderen. U kunt kinderen in de zender halen. U kunt kinderen laten vervangen. Maar nu realiseer ik mij, Henk. We kunnen maar één moeder hebben. We kunnen maar één vader hebben.
1: Ja, dat klopt.
2: Hoe dankbaar mogen wij niet zijn die thuis passief zijn. De zon. De zon, de zon, de zon, de zon. Het was bijna verlaten. Maar God verlaat ons niet. Die naar idee. Je moet eerst leven om te sterven. Je moet eerst leven om dood te gaan. Om te praten over dinari. De mens werd God beschikt. We zijn in een grote wereld. Radio Maart is dicht bij ons hart. En u, Rufus, zou het kielzog willen zijn achter het varenschip. Maar dat zal mij nooit lukken, want zwemmen kan ik niet. Ik ben zo blij dat de stilte doorbroken is. Omdat jij er bent. Je zei, als ik nog 2 punten bij krijg, dan heb ik behaald wat ik eigenlijk zou willen. Want de ochtendgroet, de dooddroppels op de bladeren, heb je allemaal gezien. In alle stilte onderweg.
1: Ja, klopt.
2: Naar Radio Maart.
1: Ja, klopt.
2: Ik ben binnen. En vraag om zegeningen, zegeningen, zegeningen. Voor ieder kind die onze lieve Heer geschapen heeft. Want wij blijven kinderen Gods. Ik stuur liefde, liefde, liefde, liefde, liefde. Naar 2 mensen. Dicht bij mijn hart. Die het misschien eind van de week. Of misschien nog langer niet meer zullen halen. Het doet me pijn, want de leegte komt. Ik voel het nu al het gemis. Maar moeder, nu besef ik wat u mij leerde. Bidden. Beminnen, winnen en verliezen. En nu weet ik, we hebben gewonnen. Vroeger op school heb ik nooit opgelet. Ik kreeg van de meester een 0 voor mijn les. Henk. 10 punt. Dankjewel, Tante Loes.
1: Tante Loes, ook voor u een gezegende dag.
2: Zeker, het is goed begonnen, dankjewel.
1: Ja, oké, fijne dag verder.

En ieder die gebeld heeft natuurlijk. En natuurlijk ook de trouwe luisteraars van dit programma. Zeg ik hartstikke bedankt.

En ik ben natuurlijk heel blij dat de marktluisteraars mij bijstaan in dit moment. Want meestal op de zondagochtend luister ik wel naar Rufus, maar dan lig ik nog op een half oortje. Dus ik volg niet alles. Maar inderdaad, ik zal heel veel mijn best doen om u deze ochtend een plezierige ochtend te bezorgen. En natuurlijk ook zij die gebeld hebben en voor de bemoedigende woorden. Ik denk dat ik spreek namens alle luisteraars. Hartstikke bedankt.

0: dit nummer eventjes onderbreken, want ik heb weer een beller. Beller, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ik spreek met mevrouw D.
0: Mevrouw D, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Wat een genot om zo'n dans te horen.
0: Okay.
1: Het dans gaat zo door je. Echt om wakker te worden met de stem van deze vrouw. Zalig is het.
0: Ja,
1: en
0: ja, klopt.
1: Je bent hartstikke goed in het zingen.
0: Ja, klopt.
1: Dank je. Laat niemand je volgen. We kennen jou alleen. Jij zingt prachtig. Bij deze wil ik alle dinari een fijne dag toewensen. En ik wil mevrouw Tempico van harte feliciteren met haar 70ste verjaardag. En Sine Japayou ook feliciteren bij deze. En ik feliciteer mijn eigen ook met mijn verjaardag bij deze. De crew van Reigersbos, jullie allemaal van harte gefeliciteerd. Wat Hens, je mag weer zingen. Doei doei, dank je Henk.
0: Ja, mevrouw D, namens de Martcrew zeg ik dan ook van harte gefeliciteerd.
1: Dank u wel, dank u wel. En ik moet Maart ook bedanken voor mijn kaartje.
0: Oké.
1: Bij deze, dank u wel. Dank het hele crew van Radio Maart, dank u wel.
0: Ja, oké, fijne dag.

0: Veel daar.
1: Ja. Ik heb nog een beller. Even kijken als die er nog is. Beller, goedemorgen zeg ik.
2: Hele goedemorgen Henk.
1: Goedemorgen.
2: Meneer Bakbord.
1: Meneer Bakbord.
2: Vaste beller.
1: Ja, dat weet ik.
2: Wat kan ik met Misha deed?
1: Ja, helemaal.
2: Jij ook?
1: Ja.
2: De Sofia symbolisch?
1: Ja, tuurlijk.
2: De Sofia symbolisch, want ik ben ver vorige week.
1: Ja, dat heb ik ook begrepen, ja.
2: En dat het je maar ik mag hem in breed, want alleen met het dat het je wanneer deed.
1: Ja.
2: En dat die zakbacht vorige week, was ik weer. Zondag.
1: Ja, klopt.
2: Ja, dat ben vier met een paar jaar, maar ik heb dat een tak te gebleven.
1: Ja.
2: Dus ik heb heel veel meer met mijn boete.
1: Ja.
2: Ik had het niet meer liberte.
1: Ja, klopt helemaal.
2: Ja, dat ben mijn breedje kon zijn in de studie. Net voor mijn vrouw Loes, dat ik goed omhoog heb, vrouw Loes.
1: Ja.
2: Dat ik een maat heb gehoord.
1: Ja.
2: Ik wil van de weg even voordat we het over.
1: Over, ja natuurlijk.
2: En ik ben hier vandaag.
1: Maar dat zou moest je op Makandra toch?
2: Altijd. Boven dat het is wichtig dat ik aan radio zo'n populaire radio.
1: Ja toch.
2: En Olamai, als ik door de meneer van Gamp voor de morgen.
1: Ja.
2: Gezegende zondag en gezegende doe ik straks voor jou. Hij zit daar zo mooi op mijn breed hanging.
1: Ja.
2: En alle door die knap neer bakken.
1: Ja, klopt ja.
2: Ja man. Ik begroet iedereen met elkaar en zo voeren. Ja, wat gaan we toe? Die op luisteren zit nu bij Radio Maart. En we hebben allemaal een Odi. Amoe is in september.
1: Ja.
2: Wat los van Fiari. Mijn Fiari. En mijn nek Fiari. Mijn tien Fiari is er.
1: Oh, oké. Gefeliciteerd.
2: En mijn nek Fiari. Mijn tien Fiari is er. En die heeft ook klas FD.
1: Ja.
2: En mijn nek Fiari ook door afgelopen donderdag, vrijdag. Alle hele week is maar mijn Fiari naar moeder zien.
1: Oh.
2: Ik ben een rijke, ik heb een rijke familie.
1: Oké.
2: Alleen rijke amonie gewoon, alles heeft ik gewoon, ja, ik heb ook die. Dus dan, alles was aan Fiari, mijn versterling. Pip,
1: hoeré!
2: Ja, maar zij komt morgen contra Wiki. Dus een beetje besteden zij komt contra Wiki.
1: Oké.
2: Maar Henk, ik ben blij met jou dat ik op studio ben gekomen voor Jude en de mooie pokus in het rijtje, zodat ik bang ga op de spit voor meneer Polaro.
1: Ja. Ja, maar
2: het
1: is zo...
2: heel leuk voor jou vervangen, het is heel leuk.
1: Ja, maar zo moest Biging, zo moest Biging alle dingen aan blijdschap, toch?
2: Blijdschap heb ik, met vijf jaar daarvan, ik zie me op mijn eye. Ja, met mijn lappen.
1: Ja, klopt.
2: Ik zeg, dankjewel, heer.
1: Ja.
2: Ik heb mijn ogen op u, heer, voor waar mijn hulp komen.
1: Ja.
2: Mijn hulp kwam van u, heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Jongen, mijn lappen, die hebben we een riepje water op die water.
1: Ja.
2: Dan denk maar dan aan die man, met lorobaka.
1: Ja, toch.
2: Wat een keertje gaat het stoppen, maar wanneer weet ik niet.
1: Nee, klopt. Nee, klopt.
2: Dus, maar ja, ik kan niet meer, ik kan gewoon maken. Maar goed, dan wil ik maar eens dat niet.
1: Ja, prima.
2: Ja, okay. En maar zomaar als we lopen aan de donkere dagen, die zien.
1: Ja.
2: Sterren hierin. En mevrouw, vrienden van Lekker, ik heb je gehoord, goedemorgen. En dan helemaal naar de Obrema, goedemorgen allemaal. Aan de Loes, goedemorgen. Meneer Vrij, goedemorgen. Alles goed met u? Oké. En ik ben wel voor luisteren, want dadelijk met dat toestelling dat was, maar daar kan ik ook altijd aan gaan telefoon.
1: Ja,
2: okay. Dus ik ben wel voor luisteren. Meneer Henk, bedankt.
1: Ja,
2: en voor
1: zegenen
2: voor jou.
1: Ja, gezegd.
2: Bedankt.
1: Ja, oké. Okay. Ja, prima. Ja. Nog een beller. Goedemorgen, zeg ik een beller. Goedemorgen. Hallo.
3: Goedemorgen, lobby brada Henk.
1: Goedemorgen.
3: Daar ben ik even weer.
1: Ja, goedemorgen.
3: Ja, Sisa Hortans.
1: Ja.
3: Odi nala say. De brada nasa in a gadam. Ook to me tek me imi begi. En niet te vergeten, Dendi la swalo biwang. Ja, sterkte allen in deze donkere dagen. En de afleggersvereniging. Ook to me tek me imi begi. Ja?
1: Ja.
3: Ik heb nog een baksis. En niet te vergeten, lobby sisa, mevrouw D, ik heb u gehoord. Ja, door God gegeven. Ja, ik zou niet meedoen, maar ik voelde mij geroepen. Ik voelde mij geroepen, wat nou was maar sapo en trouwen en opo. Anders zullen we brada Henk.
1: Ja, helemaal.
3: Juist.
1: Helemaal.
3: Ik dacht de mensen door Arki. Ik kan mijn ego bellen. Ik was aan het opo. En doe wat je moet doen. En ik heb het ook gedaan. Want ik ben gehoorzaam.
1: Maar anders kan je vieren, je hebt mijn body in de studio.
3: Skin Fury! En ook toen, mijn het om bak sis. Of sis, mevrouw B. Ik kan niet. Dit is naar je pa.
1: Ja, klopt.
3: En daar ben ik weer. Ja, want de tijd dringt.
1: Ja, klopt.
3: Ja, lobby brada roepers.
1: Oké.
3: We take you mee, because je verdient aan rust. Aan rust, aan rust. Je verdienen en take you rust. Thanks en krachtie.
1: Oké.
3: Zo zal lobby en God bless.
1: Ja, prima. Dank u.
3: Zo.

Cántala, me con, zoals ik ben.

0: Alsjeblieft, laat me brengen. Ja. Ik weet van eten. Van mij is die 20 punten.
1: Oké, dank u wel.
0: Ja, welkom en ja. Straks wel thuis. Ja.
1: Oké, dank u wel.
0: Oké, tot de lobby. Bye-bye.
1: Ja. Ik zie dat ik nog een beller heb onder de knop. Die heb ik per ongeluk weggedrukt. Maar er was nog een beller. Ik zeg beller. Bel toen naar de klok van 9 natuurlijk. Want ik zie dat ik nog 2 minuten heb. Dus ik denk dat als u iets wilt vertellen of wensen wilt doen. Dat we het niet gaan redden. Dus ik zeg eventjes. Belt u garne na de klok van 9 terug. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. In de Franse hoofdstad Parijs zijn twee Duitsers aangehouden nadat ze eigen nepkunstwerken hadden opgehangen in het Louvre. In de zaal waar ook de Mona Lisa hangt, maakten ze hun eigen schilderijen met plakband vast. Volgens de mannen ging het om een grap. Ze stonden zelf op de schilderijen afgebeeld. Er is lichte schade aan de muren ontstaan. In Duitsland gaan vandaag de stembussen open voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. De partij van bondskanselier Merz, de CDU, staat in de peilingen op een verlies. Na eerdere nederlagen tegen de extreemrechtse partij AfD staat de positie van de kanselier onder zware druk en hij zou mogelijk kunnen aftreden. In Berlijn lijkt de linkse partij Die Linke te kunnen winnen. De 74-jarige man die deepfake seksvideo's publiceerde van bekende Nederlanders zal door het OM worden vervolgd, zo meldt het AD. Er zijn meer dan 20 aangiftes tegen de man uit Noord-Holland gedaan. Hij zit niet in hechtenis. De bejaarde man publiceerde zijn met AI in elkaar gezette video's op het platform Mr. Deepfakes. Tot zijn slachtoffers behoorden prinses Amalia en televisiepersoonlijkheden Helene Hendricks en Ellie Lust. Het weer, bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Ontdek je plek en vind je kracht.
4: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
5: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ik heb een beller. Beller, zeg, ik zeg goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen meneer Henk. Goedemorgen. Hoe gaat het met u?
0: Met mij gaat ja, prima.
1: U spreekt met Lilian Deetman.
0: Mevrouw Deetman, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik wil vandaag een gebedje doen voor de schoolkinderen. Dat als ze naar school gaan hun best doen en niet denken dat zij de onderwijzers zijn. Ik wil de jarigen feliciteren. Allemaal die jarig zijn die ik weet en die ik niet weet. Mevrouw D., van harte gefeliciteerd en alle anderen die jarig zijn. Ik wil de zieken beterschap toewensen. Kop op, kop op. Met mij gaat het ook niet zo best. Omdat ik, je bent oud, hè. Kan je zeggen, vanaf 65 als je gepensioneerd bent, komen al die activiteiten op je lichaam, in je lichaam.
0: Ja.
1: Dus we moeten maar kijken hoe we ermee omgaan.
0: Ja, klopt.
1: Ik wil de mensen die in rouw gedompeld zijn, sterkte toewensen, sterkte, sterkte. Ik wil de senioren van mij ook groeten. Potu edekonawang, potu edekonawang. Degene die naar Dinari Day gaan, succes, sterkte, liefde, vrede daar. Want jullie gaan echt om vrede te sluiten met elkaar. Ik wens mijn familie, mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heel veel liefde, sterkte vandaag. En de andere mensen, wat jullie ook gaan doen, sterkte. Grand tangi, grand tangi, grand tangi. En dan heb ik een gebed. Heer, ik dank u voor de morgen. Kom die ook met nieuwe zorgen. Ik leg alles voor u neer. O, aanvaard het offer, Heer. Al is het offer arm en klein, Heer, hoe kan het anders zijn? Ik heb u immers niets te geven dan een zwak en struikelend leven. Maar indien gij het aanvaardt, wordt mijn leven alles waar. Amen. En ik heb gezegd ik, maar ik bedoel ook ons, wij, iedereen.
0: Ja.
1: Ik wil ook iedereen die gebeld heeft groeten. Tante Loes, Odi. Dat was het, meneer Heijn.
0: Oké. Dank u. Ook voor u een gezegende dag.
1: Dank u wel.
0: Oké. Ja.
1: Dag.
0: Dag, tot ziens.

En zoals u natuurlijk kunt horen, zijn we heel blij met de luisteraars van Mart. En die trekken me door de uitzending. Maar daarvoor sta ik natuurlijk wel op voor de luisteraars van Mart. Want we zijn toch wel één familie. Maakt niet uit kleur of ras. Maakt niet uit. We zijn en blijven een familie.

als ik wat uitzendingen van de heer Roefes heb gehoord of beluisterd, dan is het volgens mij nu het uurtje om in te bellen voor verzoekjes. Maar ook als u nog een bemoedigende woorden heeft, kunt u altijd bellen naar deze mooie zender, de Mart Radio. Het nummer is wel bekend, 020-471-4291.

Nou, ik zie even dat de telefoon niet overgaat. Dus dan probeer ik nog steeds weer opnieuw het nummertje te draaien van The Guy Fawkes in Wawang.

0: Ik heb weer een beller. Goedemorgen, zeg ik.
1: Ja, goedemorgen, meneer Rijk. Ik spreek nog weer even met Elfriede.
0: Goedemorgen, Elfriede.
1: Goedemorgen. Ik ken de regels. Ik wil 2 liedjes aanvragen.
0: Oké, zegt u maar.
1: Ik wil voor alle zieken.
0: Ja.
1: Wil ik aanvragen. Suzanne en Freek, brand een lichtje voor mij.
0: Ja.
1: Voor
0: ons. Ja.
1: En ik wil van Marco Borsato afscheid nemen. Bestaat niet voor alles, maar die laat wel lobby wang.
0: Maar,
1: ook voor mezelf en mijn familie, want ik heb mijn broer dit jaar ook te graven gebracht. Ja?
0: Okay. Even nog een van Suzanne en Freek, welk nummer was dat?
1: Brand een lichtje.
0: En van Marco Borsato afscheid.
1: Nee, maar bestaat niet. Ja.
0: Ja, oké.
1: Okay.
0: Nou,
1: dank u.
0: Ja, prima. Ja.
1: Ja, ik regel het wel, hè, als ik weet hoe het moet.
0: Ja, oké, prima. Ja, oké. Ja,
1: succes.
0: Ja.

In Wawang. Ik ga meteen over naar de verzoekjes. Even kijken. Die is er eentje van.

Suzanne en Freek. Een lichtje branden. En deze is er dan ook een verzoekje van Marco Bassato. Afscheid nemen bestaat niet.

0: Lloyd Mesa met elke stap die je neemt. En inderdaad, we zullen bij je zijn. Het maakt niet uit hoe het moet. Mevrouw D. die heeft gebeld naar de studio en heeft een verzoekje gedaan. En ik hoop dat ik het goede nummer afdraai. Ze heeft me alleen de titel gegeven, maar ik denk haast dat het deze is. Dit is een AI gemaakte plaats. En het is van Sam, de motivator. Never give up.
1: Why do I have to carry so much? Seems like every time I put one burden down, life handed me another. But I understand something now. The weight wasn't only wearing me down. Some of it was building me up.

0: Somebody listening right now is tired. You're carrying family. You're carrying responsibilities. You're carrying disappointment. You're carrying things you don't even talk about. But look at me. You're still carrying it. And if you're still standing, that means the weight hasn't won. One day you'll look back and realize the thing you thought was destroying you was teaching you just how strong you really were. This is Sam, the motivator. Keep standing.
1: Keep carrying.
0: Keep carrying.
1: Keep believing.
0: And whatever you do,
1: never give up!
2: Dat was dan Sam the Motivator met Never Give Up. Was aangevraagd door mevrouw Day. Hier van het programma Tori et Chatori. Op de maandag om de week dacht ik dat ze dus hier in de studio met elkaar een heel leuk programma presenteren. Ik heb verder geen verzoekjes gekregen, dus ik ga gewoon even verder met wat ik dacht af te draaien. En het is inmiddels 5 minuten over de klok van 9:30. Ik zit er tot een uur of 11, dus ik ga gewoon wat nummers die ik gisteravond heel snel heb opgeschreven, ten gehore brengen. U bent nog steeds afgestemd natuurlijk op Mart Radio en ik ben heel blij met de luisteraars die me de ondersteuning geven dat ik zeg maar de 3 uurtjes hier doorkom. En ik zal mijn best doen verder. Ik had al een 10 en toen nog 20, maar ik zal mijn best doen om u een aangename luisterstemming te bezorgen. Deze is er dan eentje van Cici Wijnens. Goodness of God.

Sisi Wijnands met The Goodness of God. Ja, het volgende nummer wat ik dan heb geselecteerd is eentje van Billy Preston, achter de piano.

Mr. Billy Preston met The Goodness. The Goodness of God. We gaan het verder. Als die wil opstarten. Deze is er dan eentje van Rodney Druivendaal. Gado Krakli.

0: Oscar Harris met Oh Heer. Ik zie dat ik nog een 10 minuutjes heb. Dus. Dit is dan Theo Bijlhout. Met Mati Jezus.
1: Hoe is het zijn aan you know, Sagolasi, if you put your living.

sien dat ik nog 3 minuutjes heb. Dus ik ga dit nummer eventjes onderbreken. Want we zijn geopend met een gebed natuurlijk. En dan gaan we weer afsluiten met een gebed. Als de computer wil meewerken. Ja, daar komt-ie.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De nieuwe prik tegen het RS-virus lijkt goed te werken. Er liggen dit jaar veel minder kinderen met het virus op de intensive care. Dat meldt het AD. Het RS-virus leidt bij volwassenen en oudere kinderen tot een verkoudheid, maar kan bij heel kleine kinderen ernstige problemen met de luchtwegen veroorzaken. De jeugdgezondheidszorg is deze week gestart met een nieuwe inentingsronde. De prik kent weinig bijwerkingen. De baas van de Amerikaanse Raad van Modeontwerpen, Stephen Kolb, heeft zijn ontslag ingediend na ophef over zijn gedrag tijdens de New York Fashion Week, waar hij dierenrechtenactivisten fysiek belette om te demonstreren. Ze wilden aandacht vragen voor de mishandeling van schapen in de wolindustrie. Op een video op nu.nl is te zien dat Kolb een demonstrant wegduwde en een tweede tegen de grond werkte. De pianist Wiebe Suryadi heeft gisteravond een concert in Tilburg vroegtijdig moeten staken vanwege een technisch defect met het klimaatsysteem. Hij kon vanwege de te hoge temperatuur en luchtvochtigheid niet goed optreden. Op Instagram schrijft de muzikus dat hij het erg jammer vindt voor het publiek dat voor het optreden naar Tilburg was afgereisd. Het concert wordt naar een andere datum verplaatst. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hard aan

0: hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer bewolkt en nog wat buien in het zuiden. In de rest van het land komt de zon tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Markt.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
3: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Let me tell you.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Glory, Father. Sayo Abi. Mekmoro. Mekmoro Bribiko. Mekmoro.
1: Dit nummer bestem ik speciaal voor alle jarigen vandaag. Of zij die iets te vieren hebben.

En natuurlijk ook natuurlijk die jarig zijn geweest of die nog jarig moeten worden. Daar bestem ik dit nummer voor. Ik zit er nog een uurtje.

0: Even een mededeling, meneer Vrij, u mag bellen. De lijnen zijn vrij. Ja, daar gaat de telefoon. En in de uitzending ga ik meneer Vrij zitten natuurlijk. Meneer Vrij, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Als ik het goed heb, nogmaals spreek ik met meneer Henk.
0: Dat klopt, ja.
1: U kent mij niet persoonlijk, maar het zou kunnen, want ik heb vrienden. Ja. Die ook hen gegeten hebben
0: okay.
1: En niet meer in het leven zijn.
0: Nee, maar ik heb u één keer gezien, maar niet echt gesproken. Dus,
1: kijk,
0: ja.
1: Daar ben ik blij om. Maar ja. Wat ik mijn opmerking, voordat ik dat maak, iedereen die gebeld heeft, ja. Allerlei felicitatie enzovoort.
0: Ja.
1: Ik sluit mij aan daarbij.
0: Ja.
1: Maar wat ik aan u wil zeggen, ik luister u vervang Rufus.
0: Ja, klopt.
1: Mijn beste vriend, die is helemaal ergens. Ik weet waar hij wel is. Ik groet hem ook al. Maar wat ik tegen u wil zeggen,
0: ja.
1: Hoe mooi is het als je te maken hebt met een vreemdeling in Jeruzalem.
0: Oké.
1: En heel mooi hoe het gebracht heeft.
0: Okay.
1: Het is zuiver.
0: Bedankt.
1: Ja, zal ik zeggen. Uitzending.
0: Ja.
1: Snapt u? Ik vind het heel erg leuk van u.
0: Oké. Okay.
1: En ik zou zeggen, ga zo door.
0: Dank u.
1: En voor straks wel thuis. En een verder een gezegende en mooie zondag wens ik.
0: Ja, voor u ook.
1: Ja,
0: dank u wel voor de woorden. Yes.
1: Oké.
0: Ja, dank u. Oké.
1: Doei.
0: Ja. Dat waren de woorden van de heer Vrij. Het is inderdaad een even voor mij. Dit is nieuw. Ik heb al andere omroepers hier zo bij Mart vervangen. Maar op een heel ander niveau. En gisteravond toen ik dus een telefoontje kreeg van de directeur, de heer Norman. Van hey, ben je morgenochtend vrij? Ik was thuis bezig even een kamer in te richten. Maar hij belde, hij zei van hey, ben je morgenochtend vrij? Ik zeg van nou, oké, hangt er een beetje vanaf. En toen zei hij van, je moet Rufus even vervangen. Toen dacht ik van, oh jee. Wat nu? Maar ik ben toen heel snel eigenlijk het werk even snel opgeruimd. En ik dacht van, hey, ik moet eventjes naar een uitzending van Rufus luisteren. Want ik weet niet precies, zoals ik eerder had aangegeven, dat ik op de zondagochtend nog op een half oortje lig. En dan luister ik af en toe naar Rufus. Maar inderdaad, je valt dan weer eventjes in slaap. Dus de hele uitzending kan ik dan niet volgen. Maar ik heb toen wat nummertjes verzameld. En ik heb zitten denken van, wat zal ik doen? En ik heb heel snel een lijst in elkaar gefrutst. En ik hoopte dus iets van te maken. Maar ik heb een beller onder de knoppen. Beller, ik zeg goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, wat ben je maar? Ja, bakboord.
0: Nee, bakboord, zegt u maar.
2: Ik ben blij met u met in de studio. Alle mooie pokus en podcastjes, pokus en ding.
0: Oké, dank u.
2: Maar je hebt een lied voor september morning. Ik weet niet hoe dat zingt meer, maar. Als ik dat aanvraag, kan het gedraaid worden? Of hoe zit het?
0: Ja, voor september.
2: September morning.
0: Ja. Ja,
2: ik wil iedereen laten horen van september. Mensen in september jarig zijn.
0: Oké.
2: Okay. Mooie man.
0: Oké. Okay. Ik zal hem opzoeken en dan zal ik hem voor u afdraaien.
2: Ik weet niet meer wie het zingt, maar het is september morning. En het is zo verder, ik weet het
0: ja,
2: niet.
0: Klopt.
2: Maar kijk voor mij, bedankt.
0: Ja, oké. Okay. Ja, prima.
2: Fijne dag.
0: Oké, fijne dag verder. Ja.

0: Ik ga dit nummer even onderbreken, omdat ik zie dat er gebeld wordt. Ik zeg tegen de beller, goedemorgen.
1: Goedemorgen nogmaals met meneer Vrij.
0: Vrij, zegt u maar.
1: Ik heb het nummer gehoord dat meneer Bakboord heeft gevraagd.
0: Ja. Yeah.
1: Hij heeft heel veel smaak. Ik kon hem ook zelf wel bellen, maar ik denk na het plaatje afwisselen, maar dan toch even op de radio zeggen.
0: Oké.
1: Waarom ik via de radio zeg en hem bedankt voor dit nummer.
0: Yeah.
1: Ik wilde niet zelf naar hem toe bellen, omdat men altijd zegt, broedende kippen. Mag je niet storen, anders komen de kuikens niet goed uit.
0: Oké. Okay.
1: Dus vandaar dat ik hem een complimentje maak hierbij.
0: Oké. Okay.
1: Goed, bedankt.
0: Ja, ja, bedankt. Oké. Okay. Dat was dan meneer Vrij.

heel mooi nummer is van Luther Barnes en The Sunset. En ja, we gaan bijna naar het einde toe, maar niet... ja, even stoppen. Ik kreeg een heel mooie quote opgestuurd. En die luidt als volgt. Als we 's morgens onze ogen doen, heeft God ons een prachtig geschenk gegeven. Het heet vandaag. Vergeet God daarvoor niet te bedanken. Mr. Lionel Richie. Jesus is love.

Mr. Ryan Ritchie met Jesus is Love. En heel snel kijkend naar de klok zie ik dat ik nog iets van 6 minuten heb. Mijn collega Mr. Coupin is er al om mij te vervangen. Uit de reacties die ik allemaal van de luisteraars heb gekregen, daar ben ik heel blij om. Ik was een beetje zenuwachtig toen ik gisteravond het telefoontje van de heer Norman kreeg. Van wil je Roefes niet, kan je Roefes even vervangen vanochtend? Ik denk van, oh jee, hoe moet dat? Maar in ieder geval, uit de reacties die ik heb gekregen, daar ben ik heel blij om. En ja, ik heb het geprobeerd op mijn manier te brengen. En ja, het is me aardig gelukt. Hoop ik, denk ik. Ja, dat is, ja, uit de reacties ben ik heel blij om. In ieder geval, ik ga meteen u groeten, want ik heb niet zoveel tijd meer. Mijn vaste dag is eigenlijk op de vrijdagavond. Dan zit ik met het programma Time to Relax van 10 tot 12. En dan breng ik wat R&B's en wat golden oldies ten gehore. Maar dit is wat anders. Het heeft me meteen wakker gemaakt op de vorige zondagochtend. Dus ik ga u groeten. Misschien dat ik dinsdag aanwezig ben, maar dat weet ik nog niet. Want dan val ik ook in. Maar in ieder geval, mijn vaste avond is vrijdagavond tussen 10 en 12 met het programma Time to Relax. Ik ga afsluiten met een nummer van Whitney Houston. En dat is I Love the Lord. Ik zeg bye bye, zwaai zwaai en natuurlijk een gezegende dag verder. En doet u vooral, oeps, dat was mijn telefoon, en doet u vooral voorzichtig.

Dat was dan Whitney Houston. Ik had eigenlijk een ander nummer in mijn hoofd, maar oké, okay, deze kwam. Dit was ook een mooi nummer. En ik ben er nog eventjes in de studio. Ik zie dat ik geen tijd meer heb, dus dan zal ik het instrumentaal maar instarten.

Deze uitzending is mogelijk gemaakt door natuurlijk een de luisteraars. Deze uitzending is mogelijk gemaakt door natuurlijk een de luisteraars van Maart.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was dat een schietoefening. Bij een duikongeluk in het Oostenrijkse Attermeer is vrijdag een 57-jarige Nederlandse man om het leven gekomen. Hij was met twee vrienden, alle ervaren duikers, van plan om naar een diepte van 100 meter af te dalen, maar hij kreeg op 80 meter diepte problemen. Hij steeg daarna in paniek te snel naar de oppervlakte. Reanimatiepogingen aan de oever konden de man niet redden. De Atterzee staat bekend als een moeilijk duikgebied. Er gebeuren regelmatig ongelukken. In Tanzania zijn 10 dode, mogelijk vergiftigde leeuwen gevonden. De dieren zijn aangetroffen in het natuurreservaat rond de Ngorongoro-krater. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de inheemse Maasai-bevolking. Die zeggen dat ze zogenaamd vanwege natuurbescherming van hun land worden verjaagd. Dat meldt het AD. Eerder dit jaar werden in het grensgebied met Kenia vermoedelijk meerdere olifanten vergiftigd met bestrijdingsmiddelen. En in Engeland worden detectiescanners rond verkeerslichten vernield door complotdenkers die geloven dat die sensoren massavernietigingswapens zijn die hartaanvallen en hersentumoren kunnen veroorzaken. De autoriteiten waarschuwen voor problemen met de verkeersveiligheid. De technologie monitort immers hoeveel verkeer er passeert om de lichten beter te laten werken, zo bericht de Volkskrant. Het weer wisselend bewolkt met in het oosten nog een enkele bui. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
2: Mart. Radio voor, door en met u.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezoon. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
4: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ook Meer Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Een hele goede morgen, beste luisteraars. Ik kan al bijna naar huis, want Sammy Verstang, Henk Lekkeroe, gevaarlijk. Maar ja, ik ga toch maar blijven en toch even doen in Prasosso Momenti. Ja, hier bij Mart. Dit is sowieso een beetje mijn begintune van Prasosso Momenti. Een programma waar er gesproken wordt en geluisterd naar de tijd van toen. Respect, harmonie en discipline. Dus mensen toeren prasoso, associëren naar trasani, associëren meer met respect, discipline en harmonie. Hier ga je een beetje luisteren naar bepaalde nummers van je jeugdtijd. Dat want ik if you na jeugd in ons ding, maar if you na ongeveer mijn leeftijdsklasse, dan ga je genieten. En natuurlijk altijd voordat ik begin ik natuurlijk met mijn tune. En dan sowieso weer respect ding. Christelijke wang of ding wansaigwa kerkie. En dan natuurlijk dan weer respect alasma, sowieso de fiaroso wantu. Thank you Henk, daar was je al echt druk bezig mee. En natuurlijk, uno las no one ting moro, want er is heel veel te gebeuren vandaag.

Ik groet en een zegen naar een ieder die vandaag wakker geworden is en die kan en wil luisteren. Sowieso voordat je naar de kerk gaat, begint ik wel opwarming, ja.

0: opo kondreman, un opo, srenang grong e kari un, wins ope tatake mopo, visa seti kondre boom, strei devu strei, winosa frede, gado devi fesiman, heri libi tena dede, visa feti di sranang.
1: Mi contre tru mi lobby.
2: En ja, natuurlijk ook toe a condre plus a fraga we respecti.

0: topo con Dremán. Un topo.
1: Enya mensa, temu mi meku arki giden gelovige en natuurlijk dat we arki ook toe respecti van fraga en nou wogo tak nanga den familie sa onderling aan e gobun u arki.
2: Atie krei, te me denki, fo we libi, nanga makandra.

En ja, van mirman mocht het zijn wat wan kese kese dan al schrijven. Uno horen tum silanga, want de man tak een verwaarloosde verschil wordt vijandschap.

den heren een nieuw lied. Jarige van vandaag, u wordt opgeroepen om te zingen. Zingen. Houd met tranen in je ogen. Houd met een gebroken stem zingen. Want de Heer heeft vandaag een jaar aan je leven toegevoegd. Het is nu stamelen. Het zal straks daarboven beter gaan. Zingen. En in dat zingen moet je vertellen wat de Heer aan jou gedaan heeft. Grote dingen, heerlijke dingen heeft Hij aan jou gedaan. Een heel jaar lang heeft Hij voor jou gezorgd. Zoals geen vader, geen aardse vader zorgen kan. Hij heeft het jou aan niets doen ontbreken. Ja, Hij overlaadde je dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Dag aan dag heeft Hij je geleid, begeleid op de levensweg. Op de levensweg. En wanneer je vandaag terugziet op het afgelopen jaar, dan kan je niet anders. Je moet het uitroepen vanmorgen. Mi mastra, fayu lobby mi. Kabiji lobby, tangra mi. Apassalasani. Een jaar lang heeft Hij voor jou gezorgd. Eten en drinken, kleren en schoeisel. Hij heeft elke nacht de wacht over je gehouden. Ook gisteravond nog, de oudjaarsavond. Hoeveelen zijn gisteravond naar bed geweest en zijn vanmorgen niet meer opgestaan? Ze worden gebracht naar het ziekenhuis. En misschien ook naar het kerkhof. Maar jou,

0: heeft hij de afgelopen nacht behoed en bewaard. En vanmorgen op je verjaardag kan je zingen: Verjaardag mi prijzen, deel den van vroeg. Een jaar, een nieuw jaar, en je weet niet wat dit nieuwe jaar je brengen zal. Maar één ding weet je, hij die je in het afgelopen jaar behoed en bewaard is, hij dezelfde gisteren, vandaag, morgen. En hij zal het zo maken dat je verwonderd wordt. Het jaar dat voor je ligt is verborgen. Een anno domini. En niemand kan je zeggen wat dat jaar jou brengen zal. Maar hij die met je meegaat, hij zegt: jouw tijden zijn in mijn hand. Ik ga met je mee. Laat het dan storm op de lieve zee. Laat het donker zelfs. Ik ga met je mee. En ik zal het zo maken dat je verwondert. Vier dan vandaag je verjaardag. En zing. Deel die ding. Wang voor wang. Ik wens je een prettige dag. Voor jou, voor je familie. Een prettige dag. Denk niet meer wat achter je ligt. Maar zie vooruit. Jezus gaat vooruit. Jezus gaat vooruit. En jij mag volgen. En eens, dan kom je daar. In dat mooie land. Geen zorgen daaromhoog. Want Jezus droog de tranen af. Geen zorgen daaromhoog. Hiep, hoera. Amen.
1: Zo mensen, daar ligt voor de nood dat we ook kan beginnen voor de zo, want dit is na ete die de fiaro zo missie. En de fiaro zo man natuurlijk. Voor een ieder die jarig is vandaag, gisteren en het nog moet worden, van harte gefeliciteerd namens Radio Mart.

Dat want ik hier na non-stop boon sweet pokoe pe ja bif denki i folido en dan altijd ook de dat je hier een pokoe dat je bereken hey, een moment die sami ben doe een moment die si en natuurlijk moet verteren hoe even van als aan je go in een praso zo'n moment die hoe het eigenlijk begint.

En weet je hoe romantisch het is als je partner zegt, Taigi, ik ben helemaal bewilderd over jou. Andere vertaling, ik ben helemaal flabbergasted van je.

En mensen, vorige maand, want Prasoso Momenti is één keer per maand, of de laatste, of de één voor de laatste zondag. Maar het heeft het druk, dus het is na eigenlijk zo'n ding even doen. Maar vorige maand, ben ik denk met Guan Schwittori. Want meneer, Gitori, daar is Prasoso voor. Heb je een mooie ervaring? Dan, ja, nee, ja, Tori, ik van mijn heer, meldde me net dat je een Prasoso moment in hem sabi, want met dan ergens na Hofstraat dape, want Prasoso, want meestal een karne, was dadelijk familie gevonden dat u karne, u pot de schandaal adoro. Dus dan maak ik me als Tori van, ja. Het is onder maand en ik kan ben druk. Aprasoso kan, want alles mij go voeren en bre en beki. Dus daar ben druk. Maar terug te komen, mi begi, want sweetie, zag, ben je mi sweetie. En mi ben ik zo so graag mensen unog chami gua dregi. En dat toch, want to Billington is. Ik voel sappen Billington, want mi kwekie na krepi, maar mi kwekie ook toe na Billington. Dan, toevallig wat to Billington is, ik kon daar mee onkopie. Waar je kan def Billington, if je no sap fiets. Omdat mi jatori, voel van mi koeri guanga fiets, ik mocht met de fiets weg. En aangezien je no sap fiets, dus mi koeri guanga fiets, mi koeri kombaka. En dan ook, toevallig wat Billington is. Teka Santiago Adrigi. Maar natuurlijk heb ik sowieso mijn spaafje ervat, want ik heb nog één, alhoewel ik heb er een heleboel. En mensen, je ziet hoe snel een uur kan gaan, hè? Okay, en sowieso voor Gides Massa een herkenning hè, van een Prasoso moment die is hier eruit. Dan dat we een takje maanden vroeg door me aan het toeneven, want ik ging daar logeren natuurlijk. En die hebben een straf me, of die hebben een straf me, dat betekent me gewoon een weekend is in een gonoampe. Jongen me kretelen kan weekend psa. Want Prasoso momenti, Prasoso pistempe de one sweet pistempe. Ik ging er graag naartoe op de vrijdag. Om dan zondag laat op de middag weer terug te komen. Tapie in huidige stekje. Dus dat begint als volgende maand. Ik vroeg ongeveer 6:30 zo. Daar de

drinne fo da we hara ka jari ani sa praso so jari if de nobradi de langa dus da we har ken bisit ik rechts weet ik links weet ik minder si da so we hara ka jari da ta jari ba dan de dames e kon hara lane a julein want dat want tak later da son sakap chinso da na julting want dat julo play no ma dan u apwa yoan dat e pus den bok soufen kafe si da ame me ku geni fo an suit poku wa antalere ma wat ek ook derbij wil zeggen jong sap dat vroeger werd er ook ruzie gemaakt. Er werd ruzie gemaakt onder de... wacht even hoor mensen, want dat telefoonnummer... Ja, er wordt ruzie gemaakt onder de mensen, de families. Dus dat hij atrobi en Mickey. Je zou het niet willen geloven mensen. Er zijn toch nog attenda de ruzie bij de romantisch. Kan je voorstellen een romantische ruzie? Dus maar ben ik vaak zoiets romantische ruzies. Dan ik ben op om Johan. Alhoewel, ik mag ja toren, want om Johan die is er niet meer. Om Johan en haar tante mag dat. En dat is op dat je naar Chimboy. Dan je haar kajari, om Johan poes den boksu kafesi. Niet wetende dat. Dus maar om Johan en haar tante mag dat. Op trobi, ernstig trobi. En... Om je wan no be naki ano be fon ano be klap ano be skopu, maar des ma ben draai poku gide serefi. Dat be de ashwiti, het was zo romantisch. En lek chimboy da ino sabi, maar da ineens plotseling tante Carmen e bargi yetje, yetje, yetje, ba jou de sofara. Dat wan taki, om je wan anga tante Magda abtrobi. En dat altijd als aan de ganga poku. Dus naar de poku dat we draaien nu even mensen. Om te weten van er was ruzie aan de trobui. Voor nu. Tidet die aan je partner kies trobui. Je partner het een valies. Egwe. Dat nog kan. Dape. Tante Magda na noan presego. Om je wan na noan presego. Zo gezellig was het. Ruzie, hè? Dan om Johannes zit een selectie pokoe. Tante Magda zit een selectie pokoe. Daardoor draai pokoe gieden schrijven. Mensen, als aan dat we draai even. Ruzie tussen om Johan en Tante Magda. Dus dit zegt om Johan natuurlijk.

En natuurlijk, mensen gaan het zo gezellig mogelijk maken dat Disna Saum Johan Edraigi Tante Magda. En ik heb sowieso ook een selectie van Tante Magda Edraigi Oom Johan. Maar mocht het zijn, van hey, eigenlijk deze moest Tante Magda voor Oom Johan draaien. Ja, dan luister ik ook voor Luku F.A.D. in een selectie.

en het is zo met een nieuws en reclame. En dat wil zeggen, daarna komen we terug met de antwoorden van Tante Magda. Romantische ruzie. Je kan je niet voorstellen, hè, dat abende.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. In Leeuwarden is in bowlingcentrum De Grote Keizer een grote brand uitgebroken. Er is veel rook vrijgekomen en daarom is er een NL-alert verstuurd. De brand brak om 3:45 vanmorgen uit. Een woordvoerder van de brandweer meldt dat het om een grote uitslaande brand gaat. Er zijn daarom veel brandweerploegen ter plaatse. Bij het betrokken gebouw staat een hijskraan waarmee een deel gesloopt kan worden, zodat de brandweer naar binnen kan om te kijken of de brand onder controle is. In Japan heeft keizer Naruhito de 20e editie van de Aziatische Spelen geopend. Op de tribune zat naast de keizer keizerin Masako, kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. De gebeurtenis duurt in totaal 16 dagen. Ruim 15.000 sporters uit 45 landen en regio's doen mee aan de 43 onderdelen. Uit Japan komt de grootste equipe met 933 atleten. Het is de derde keer dat Japan de Aziatische Spelen organiseert. Noord-Korea heeft weer een raket afgevuurd, dat melden autoriteiten in Japan en Zuid-Korea. Het projectiel zou al zijn neergekomen, er zijn geen berichten over de locatie of mogelijke schade. Een paar weken geleden vuurde het communistische regime ook al meerdere raketten af in de richting van de zee. Volgens Noord-Korea was dat een schietoefening. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried.

De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij. Everything.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Ja, mensen. Ja, ik ben er weer. Midoro bakan anga atrobi fu om Johan anga tante Magda. Dus eigenlijk de mensen van nu, of kotak de tijd van nu, die kunnen echt even leren van Asan Bego. Want nu, ik kies Robi na mijn partner, partneren pakken. Ik kies Robi na mijn partner, partneren bar Sanji, over en weer wordt er met modder gegooid. Maar attend dat hij. Toko no befringing. Na soul poko befringing. Dus nu, net hebben jullie de drie nummers gehoord van oom Johan. Maar dat in bereken, die mensen waren zo romantisch dat de oom Johan draaide drie poko ving. Dan gaat hij een beetje tap at terras of van wakar en veranda of van de bigisma bekar en voorzien. Dat mij was door rustig. En zo romantisch, amigos, don. En ik kies een kopje thee voor tante Magda. Daar breken, hoe kan dat nou? Dus maar met trobi, maar toch aan mij kies een kopje thee. Want die mensen van toen waren romantisch. Nona, if klap nefadon of sanepsa. Maar dan nou dat we arkisa, want nu is het de beurt van tante Magda, want dat oom Johan was don't op een veranda. Dat tante Magda nou. Ogo draai poku, want tante Magda pot de selectie ving aan de kant. Dus een odraai poku nou, die oom Johan.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Coupie. Elina uit West.
0: Hallo?
1: Elina uit West.
0: Goedemiddag.
1: Hoe gaat het?
0: Dag Elina uit West.
1: Rusten. Ik ben in het dingen.
0: Nog een keer? Ja, dat me bedoelt toch de onderling de bigisma bab trobi. Ah, no, de trobi f no.
1: Nee, nee. Je moet wel doen niet dat je een poko.
0: Ja. Oh.
1: Ja, dat tamman zijn een kongi toe. Hé, pitching. Mooi. Ik wou nog aan. Ik weet wie nog aan gaan missie.
0: Ja, toch. Dat ben je als schwitte.
1: Ja, man, no, man, man, no. Dat is mijn no. Go-go dansie.
0: Zo, oké, maar de trobi fufosi waren romantische Russisch.
1: Ja, man, ja, ja hoor.
0: No, no.
1: Ik krijg een drankje.
0: Heeft u
1: dong?
0: Heeft u smakjes trobi?
1: Fufosi na doni, ik ben pot in na box.
0: Oh, ik ben dansen aan jukebox.
1: Ja, ja.
0: Oh, dus, oh dat DJ no bede?
1: Nee.
0: Oh.
1: Na jukebox. Tegen een tentito.
0: Ja.
1: Hypotitie
0: zijn.
1: En dan zei ze gewoon drinken wat ik met die meneer heeft voor je gestuurd.
0: maar zo'n geval bijvoorbeeld. Dat van je doet of drisma wa arka zijn poko. Of drisma wa dansa zijn poko. Dus, alles pas apot de doni. Wie is dat apoku de rij voor lisi à la trobi?
1: À la trobi.
0: Mooi man.
1: À la trobi. Yes, mini sonne bakat na man.
0: Ja, maar dat na bedoel ik toch.
1: Ja, man, leuk man.
0: Je wan me kousafa pra so so be defosie.
1: Ja, ja.
0: Oké. U blijft luisteren?
1: Ja hoor.
0: Oké.

en haar romantisch peaceful disi, terwijl tante Magda tja om Johan en tegen. Hij dringt te rustig, hij wacht rustig te tante Magda badrijdoef in.

En mooi pis was aan. Er was een afspraak gemaakt. We draaien 3 pokoe. Maar nee, vrouwen, waarom zijn jullie zo? Vrouwen, toch wogo draai voor. Terwijl afspraak was 3 voor jou, 3 voor mij.

0: maar die visie of je Anjumara.
1: Eline
0: of je zwaait die foto.
1: Eline voor West, toch? Tak net. Je pot die 10 cent dat je dansie. Maar nou je taki, je arki en lukunomo.
0: Nee, maar je never started. Af maar dans toe, maar de van op Jaruswan. En op het nota van de voorbangen, je mag wel
1: no, no, no, et je arki no. Mino, go pot me 10 cent in one jukebox. Dat me de bezige pot me 10 cent en sukumi poku. Dat me one drive voor go take Eline of dansie. Dat wat ramet aan Sarah Eline. Tap me 10 cent.
0: Ja, maar me de safar, me bulu tak ya dan dan dan. Kesele kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk,
1: Ja, toch wat heeft de sadis met sacrepi? De mambo waga er jukebox jere. Wat bi dogo pot mi te si e si da wat ra mego dans.
0: Eh, maar de mambo dans. Ook toen ik na na na na na van de ik toen ik wat op aan de zat. Die pot die mooi alles mij dans. Ik toen ik aan het ma. Of de zat als mooi dans. Ik ben wonde. Laga je mag je dansje met jou. Ik zou bi toch dat mag ik ben dat dat. Eh, laga was op jas ma. Af wat koula.
1: Echa, mon drive tipo kuba doro fos de kis ati braga mi.
0: Ba po ko suite ba mi lok sa de po ko sa po ko de te fi sa te yara. Ya ba ba lekte mo mi ba ta mi al ki doro banan.
1: Abu. Alinda lenda leni. Ja mensen, aan het telefoon nou jaren, maar pot met 10 cents in jukebox, dat met drive go dansen aan Eline, dat wat trama go dansen aan met 10 cents. Yo, give me 10 cents back.

En afspraak bij de drie nummers maar. Maar nee, vrouwen weer hoor. Ook we draaien een vierde. En in breken ondertussen om je wel wat draait dit doef en toe.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Met tante Loes, ik zou terugbellen.
0: Ja, goedemiddag.
1: Ben ik in de uitzending?
0: Ja, u bent in de uitzending.
1: Oh, ik heb meneer Etje net gehoord. Oh, wat een levendige mens, hè.
0: Ja, zeker.
1: Ik ben vorige week zondag jarig geweest.
0: Oh, Etje, alsnog gefeliciteerd.
1: Hij is jarig geweest. Luisteraars, het is weer muziek en zang. Want als muziek en zangen niet, het leven had geen waarde. Had ik mijn papa niet, was ik niet op deze aarde. Het is alsof de zon een kleine groet maakt naar ons toe. En laat ons de stralen delen. We worden teruggenomen naar huis, waar altijd de zon schijnt. We zijn meegenomen naar huis, waar de houtskool gekocht werd om te koken. En nu de tijd hebben een fornuis. Het is een andere tijd. We worden boos en slaan de kamerdeur dicht. Het was vroeger muziek. I'm so hurt. De boodschap die je geeft om het goed te maken. Maar omdat het zondag is, dan hoor je Shana. Meisje Peeline de. Aga, Tjertje. Kom maar toe. Ai, een beetje zondag. Hoe zijn die dan? Meisje liep meer. Adi, no sabi. No. Ino kan takso. Ik kan allemaal in mijn foto.

en ja, mensen, ik wou sabi dat een drie neef was dan we bar ay omi wan sakajen sakapokugen. Maar alleen we waren zo gemeen dat de tante Magda bedraai dat we met churi. Want is op tape toch, je bent nog niet echt voor lief geweest. In wat liefde eigenlijk inhoudt. Dan onderling weet dat ik me nooit meer.

En mensen, ik mag sowieso even niet lezen wat mij hier allemaal geschreven wordt. Tussen tante Magda en Aumio.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Jacob, even wel uit de bakboot weer luisteren. Ik ben via zoon in Amsterdam.
0: Hi.
1: En mijn oma Pien ben via SD. Dan moet ik wel tegen het. En ze moet ik het pas aan. Tegen in de box. Dames en heren, ze heel toe. Want ik had het. Ik had het ook al voor goed is. Dames en heren, toe.
0: Dus dames en heren, pot tien in de box.
1: Ja toch, natuurlijk, de regisseur. De wakker mij toch, de president Bas, maar wakker mij, dat is mijn potje, want dan zijn we jongen, dan ik denk dat ik ook wel meneer, wat een milo-papo is, maar ik ben dan als dat zal mij goed toe.
0: Oké, mij ben in dat tempo, GJ, want mij kan tijgen, eerlijk, en mij ben in dat tempo, jukebox, mij boogwanga jukebox. Mij nou go pot, mij
1: popo, mij nou go pot, mij tinsensie. Nee, als dat betekent, ik was zes man, als dat jukebox, dan vijf ben je dat. Nee,
0: ja,
1: is goed, wat je tak moet aan om naar de toesma te doen.
0: Ja, maar amoro mooi wanneer de toesma dat ben met katrobi zonder kofu, zonder kofu.
1: Ja, maar de ba box, maar even daar box, dan ben je doen.
0: Dat kan de
1: katrobi meki.
0: No, dadelijk toch, voor zijn programma ba, dan joyere sambeb samoro.
1: Is goed, dan blijf ik luisteren.
0: Abu.

0: be.
1: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen meneer.
1: Goedemiddag, mag ook hoor.
2: Met Josephine Liefel.
1: Ja.
2: Ik wil je complimenteren met je muziek. Maar nu want dat ook zo dat naar jou, naar Tori, uw muziek. Want die inbos wat je hebt en die mindset, die zou bij de voorzien. Je zou ook zelf niet aan dame zijn bewangen wat ik hier zei. Dan zie je nog een drama. Toch je boos dan lukken en je boos vier. Is Ibo Firis weer ziek dat hij aan Poké Waka? Je zou nooit boos worden of zo bedoel ik.
1: Oké.
2: Snap je wel? Want ik dacht, je nog wel positie zijn, zie toch? Dat wordt trouwens maar ik ook aan dame.
1: Ja.
2: Maar dat zou je, dat wordt trouwens maar ik ook aan de patiënt zijn, zie. Maar ik denk niet dat die Ibo Broeier en meneer Piqué met meneer Coupé.
1: Ja?
2: Ja.
1: Maar het is toch duidelijk, het me pot me tien sensi, dat me want drive go dansen aan Elina, dat want ramen dans me tien sensi.
2: Ja, maar zo was het die tijd, daarom is niet dat ik snap meneer Bakhoort wel hoor, zo was het die tijd. En gezien het zo was, you know what is at die bron.
1: Ja, maar dat komt er nu terug, ik ben mekkie toch?
2: You know what is at die bron van Zandati.
1: Dat ik op het wantaratie zie. Ik
2: heb hier geen andere tijd dat ik op het wantaratie zie.
1: Tefke ba hier, moest lep, klaar is dat nog een stuk.
2: Nee, want iemand anders kan dat ook wegzetten.
1: Ja, maar misschien zet iemand anders een pokoe die jij niet wil dansen. Want meestal, je potitie sinds ik je een pokoe pe, het heeft een betekenis naar die dame toe.
2: Want zo'n pokoe spraak zo aan,
1: ja?
2: Dat hij aanwaal is dat hij was van potitie sinds.
1: Ja.
2: Dan, wat raakt mij op dat pokoe, want een pokoe tak lang aan is met toch.
1: Oké, dat is waar.
2: Mijn patiën om met potitie, het is wel lazy.
1: Oké.
2: Dan is het jouw beurt toch?
1: Begrijpelijk.
2: Nee. Maar een beetje grappig tussendoor, maar het is echt heel mooie muziek hoor.
1: Terug
2: naar de tijd. Deze tijd, de vereniging die, ik kom van Nigeria toch, dat je verenigingen.
1: Ja.
2: En dat de vereniging van die vrouwen, dat mocht ik mee met mijn oma.
1: Ja.
2: Dus dat je ziet van de vrouwen dan zo met andere mannen.
1: Oké. En dan lijkt van, etje taki, dames bij potin zijn ze toe.
2: Ja, dat. Oké.
1: Ja, ze hadden ook recht natuurlijk.
2: Ik heb je nog gefeliciteerd. Doei.
1: Doei.
2: Doei.
1: Ja, mensen, het klinkt zo leuk van Adame en Lafu dat want dat Adame en geniet. En als er thuis genoten wordt, dan mi en geniet, ja. Dus we gaan verder voor Atrobi, voor Omio, en Tante Magda.

En in breken de soort moment die zie, kan de Engelsman ono be verstaan ala de woord, maar dis we verstaan boom boom. Dus ons don dat pin wan, ook dat we begin wrak tap om je wan, want dat is lek om je wan en begin beji. Kan om je wan, ino kan begi de sofruku, want no tante mag dat pot pokugi.

En die breken een gezellig gewoon van San Lucie. Uno de gevallen kan ook Engels. Maar Amoro begin neemt zij voor stapje in Somoro. En begin leg uit nou. Oh, tante mag niet beginnen.

enya mensen da we godoro tap a a Rusi fu tante Magda anga omi wan wan da nu asan kis wan hertra om ker nu nu a poku drai dus onderling we lukusere fino da ma da we zijn het kwijt unos absepsa nu maar dan ineens ushi garden etapu Fensere tapu, dore haar tapu, de brieken jongen, maar dat is zeker dan. Is dat toch een jongen in de sapseep, zei brieken, kofonak nou kan de man wan mix maaieren. Maar daarvoor, uno ben nieuwsgierig en daarvoor, uno ben vrijpostig. En aangezien bij de abtien vrijpostig wat de mindere, altijd niet betekent, kon, kogo baka oso, go arkifa de mek terobi. Ja, mooi terobi de bemekie. Dus die hier heb ik ook eens dat want dat ik sanopasa.

0: En na zo dan ons doen dat we met mofo toch. We bereken jongen onderling, we met mofo. Laten we tak dat. Zo so, maar om je wan begin begi, jere no. Want om je wan belop smoken en pater sigaar. Dus dat we zet mofo dat arkino, tide na tide. If yo om je wan aksu, fugo baya pater sigaar. Unego wo pura fast dat gen, da nom go begi. Dus unego bay no wan pater sigaar. Maar ja, fami bede amoro lagiwa de mindri. Dan om je aan karmi. Tak, coupé, go bay wan pater sigaar gimi. Nou de mei lukumi. O efisi mi futu tapate ichel. Fame lo go bay a pater sigaar kombaka. Tale mei urak tap mi ere ma. Ilagi, ube tak uno bogotok. Mi tak ya, mi lagi. Ma nou ma tin sen sin misaka. Ons keer. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Goedemiddag, hier op de Noa Sanda geluid, toch?
0: Samsung geluid?
1: Geluid is zo far away.
0: Voor Mitaki of voor Apoku?
1: Apoku.
0: Oké, dan zetten we het even wat luider dan.
1: Want als je op mijn radio voor dan staat een beetje op dat dame.
0: Nee, dan we lossen het probleem. Jaina studio die op. Ik ga liever radio precies. Oh, maar dat is zo mijn lange heb ik aan bij me. Dat is zo mijn lange heb ik bij me.
1: Ja, dat is ja.
0: Oké.
1: Maar met donder om die te letten en loog je op.
0: Ja, sweet Libby.
1: Zo net ook, okay. Met
0: wat Abu, maar u blijft luisteren?
1: Ja, we luisteren.
0: Abu.
1: Oké.
0: Doei.
1: Doei.
0: Ai mensen, dus de om jou aan kari kom, voegen bij je pater sigaar. Ja, man. En wat in zijn zet, Abra, ik kan horen. Jongen, fysi, mi futu tapati, gelfulogo, bij je sigara na tweede chon. Tem kom baka da de nee, fumi wa lukumanga seyai. Met de man u kan raak, maar mi ab 10 cents in misaka sa yu abi. You na next. Is het zo een beetje goed, meneer? Want ik mag het niet te hoog zetten als de fumeter ik op rood.

En mensen we condoro akaba prasoso momenti. In prasoso momenti ging het over om je wananga tante Magda. Nanga wa romantische trobi. Dus mocht het zijn, aan jeugd van vandaag en arki, mensen, zo kan het ook. Aan het thee aan je partner kiest trobi en begin pakken, of partner en begin pakken. We moeten een beetje meer van elkaar gaan verdragen.

ondertussen de pokoe of atrobi tussen omioan en tante Magdego Doro, maar Doro tapu garden tapu. Maar de pokoe gaan langer.

Ja mensa mekis jatap mit telefon to horo van ja ik wil nog meer tories van om Johan en tante Magda horen. Maar ja, ayure, ayurek batu. De juris om Johan en tante Magda na temoro.

Mensa, alfas, bye bye, swai swai, te wan tra pra so so momenti baka, da gaan we verder, maar ja, da osa de wan tra tori, want ik hoor, ik lees hier dat minomeka tori af fu om Johan, maar atori af, dus zeker weten. De tapagarden, de tapvenster. Maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Afgelopen nacht heeft Oekraïne een droneaanval op de regio Moskou uitgevoerd. Het zou gaan om de tot nu toe grootste Oekraïnse droneaanval op deze regio, meldt persbureau Reuters. Een deel van een olieraffinaderij is verwoest. De Oekraïnse president Zelensky bevestigt dat de olieraffinaderij geraakt is. Op sociale media bedankt hij de Oekraïnse strijdkrachten voor hun inzet. De raffinaderij in Moskou was al vaker doelwit en volgens Zelensky wordt hier voor miljarden dollars olie geproduceerd, waardoor de Russische oorlogsmachine overeind blijft. De broer van de in 1997 overleden prinses Diana, Charles Spencer, zegt in een interview met de BBC dat prins Harry en zijn vrouw Meghan in de media net zo worden behandeld als zijn zus vroeger. Diana overleed na een auto-ongeluk in Parijs nadat de paparazzi haar en haar vriend Dodi El Fayed op de hielen zaten. Spencer vindt dat de roddelpers erg hard kan zijn en hij denkt dat het echt de plicht van mensen zou zijn om een voorbeeld aan Diana te nemen. De broer van Diana heeft een boek geschreven over zijn zus, Swan Song, Diana My Sister, dat deze week verschijnt. Na ruim 50 jaar zal Paul Hanen stoppen met de Nederlandse stem van Bert uit Sesamstraat. Dat heeft de acteur vanmorgen bekendgemaakt. De 80-jarige Hanen zegt dat de reden om te stoppen het overlijden van collega Wim T. Schippers is. Schippers sprak de stem van Ernie in en overleed in juni dit jaar op 83-jarige leeftijd. Hanen zegt dat er na 50 jaar een nieuwe Ernie komt, maar dat is niet mijn Ernie. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godenzone. Sport en

0: spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Hi, Baya. In most contexts.

Als je met Bagadina Brada Nanga Sisa, Missy Jaland Bruggebar Odina Alasei, Faude, Fautang, ja, Disna Pokuman Juru. Maar helaas, Brada Jerry Node, dus mi teka Juru Dis Abra, en Juru Disi, Nawang sponsor Juru voor Nax Kaseko Loko. En before me go moro fara, dan wang condoleer alla brada nanga sisa. Salas van lobby wang, ook to me condoleer family baren nanga alasi fo bigi lobby sisa, moeder, norine baren. En alas masan fiari, dan wang hip hip hip, hoera!

Kami, kita menyuruh.

Ja, mi ben wan tek den brada nanga sisa mee voor een openings pisie voor een theatertour voor Nax Kaseko Loco. En if mi abeboom, dat tide na a laatste wang in Den Haag. En if karta de ifano de dat mino sabi. En if you no go ete of i be fili taki abeboom, i wan make ete wa mee dan. Als je gaat op een website voor het theater voor Den Haag, met een schouwburg, dan kan ik lukken of ik kan komen naar een kaart. Ik kan tegen Brada Dangasisa, als er een happening gimme schreef, dan kan ik op een drillen, ik ga naar Rotterdam, Zuidplein Theater, ik ga naar concertgebouw. Mi go na meervaart en alle de drie nou een verhaal wa a partitori maar gimme tenaga no a hoogtepunt binde na concertgebouw omdat die concertgebouw a hier setting en a fasi fa de bigisma wat dape nou a moro oudere moro furu. Ja, als maar voor een op leeftijd ben dape en afasiva naks kaseko loko plei dape afasiva a publiek ben dape en op het laatst a boskopu sa Carlos Aaron begi en abe de wan tumsi harmonieuze sfeer en mi belo ben jammer taki ubes doin ap chinsal maar achteraf de ook toevoeg concertgebouw zit hier. Eigenlijk een big zaal, wat dan abode ook toe uitverkocht. Maar abe boom Rotterdam, beschwiti, maar dat het publiek ben kolati. En dan ja, dat je kort zijn in meervaart. En dat ben de wat thuiswedstrijd ook toe die Amsterdammers massaal, dus makong. Maar give me a show voldoen aan alle verwachtingen. En natuurlijk hier en daar schoonheidsfouten bij Sade. Maar tenang aan ook na zo'n lovende reacties. Weere. En na opening, een theaterstuk, na opening eigenlijk moest boeng. En a krachtigheid, sam dus a fasiva a beging, dat je a toon bepot neerkba. Dus hij ben boom. Maar mobel Carlos Aaron. En dan Wotaki. En Bakadati da Stoffi. En organisator Lorenzo mi obel toe. Dus utang arki gomorofara. Komi lukku wa poku jazo.

0: Brada Nangasisa, mi abi Brada Lorenzo in a uitzending en Lorenzo na a organisator. Toch mi vind ik dat hier Lorenzo en verdien alla grani. Tenang anu afasi van Lorenzo poti a theater tour makandra nanga ala tras maner. Miki, miwa apuam chintak makandra danga brada Lorenzo. Lorenzo, wa shwit konaini?
1: Bara las mawa odi, tapa shwit son de bakan na disi.
0: Lorenzo.
1: Mina Lorenzo chawahim.
0: Ya, Lorenzo yuna amang sa eigenlijk tiki a initiatief disi. Taki in verband nanga 30 jaar naks kaseko loko iwan duan sani. Ik kan verteren van Asan dat hij wakker om en bij.
1: Nou, ik like voor alles maar sabi. In de wand van de jongeren van Nax Suriname. En ik groeien eigenlijk in die Nax en ik groeien naar Nax. En ja, bakken dat ik kom naar Nederland, ik kom tanja zo. En ja, eenmaal Nax, altijd Nax. Dus op een gegeven moment, want de brada misa beplei in Nax ook toe. Tegen mij dat ik een band op 30 jaar, maar we doen niks. We kunnen doen als een lange band of zo. Organiseren als een lange alle leden zijn de wanden zijn op ook bij de in Holland. Dus zo, dus dan tak je eigenlijk. Ik heb het EDK wang. Ik betrek Angelo, Carlos, Stoffie erbij. En dan tak van, maar laten we iets beters doen dan alleen een 30 jubileum party en dan is het klaar. Laten we ook iets doen dat eigenlijk een boodschap overbrengt en wat vertelt over de band. Dus van het een kwam het ander. Wordt Edekawang, Praxerikawang betrekt, want toen naksleden erbij. En zo is het een theatertour, het idee van de theatertour ontstaan.
0: Maar Fayou Feni, Tenangano, van Aiwaka en Sambende de hoogtepunten, Gio.
1: We mogen niet ontevreden zijn. Het is heel goed. De mensen hebben de theaters heel goed bezocht. De reacties, de positief. Natuurlijk heb je altijd een paar feedbackpunten die je moet meenemen. En daar staan we ook voor open, want zo leren we. En een hoogtepunt eigenlijk voor Atour bij de concert, optreden in concertgebouw in Amsterdam.
0: Zij
1: dat was een van de hoogtepunten. Omdat dat één was het eerste concert dat heel gauw uitverkocht was.
0: Uh-huh.
1: En je weet, concertgebouw, daar wil eigenlijk ieder staan. Hè?
0: Uh-huh.
1: Het is de crème de la crème van de muziek, van de theaters in Nederland. Ja, dus iedereen wil in het concertgebouw een keertje op je cv hebben staan. Dus dat was ook een hele mooie. En voor de rest, de andere theaters hebben het prima gedaan. En het publiek is echt lovend. Je hebt mensen die ik gewoon echt bij elke theater heb ik ze gezien. Zoals uw persoon. U bent daar al die optredens geweest. Alle theaters heb ik u gezien. En zo heb ik nog een paar mensen die ik bij alle theaters... Ze hebben er gewoon niet genoeg van.
0: Ja.
1: De mensen hebben er niet genoeg van.
0: Oh. Lorenzo, mi want taki grantangi nanga a bigi initiatief. Taki tiki en natuurlijk a bigi applaus en go na a publiek. Want ik ga organiseren wansani, maar if you know a publiek,

0: da ano de no tu en se nan ma so de fesi ma sal en ala facil ek fa una wa warti folk ala de presi no wang kalamiteit na so so prisiri la fu dansi naks kasi koloko cha des ma go terug in de tijd en abe moi fu shita ki a fasi fa mi lolo wan pisteng ba me lolo nang al naks kasi koloko da mi sabi bijvoorbeeld sma sang eh na bigi aanhang fel fu naks kasi ko da ye shita baka ome yari ye mi desma ko wa yartje ouder so wang abi Deptje gebreken, maar toch de kong, de soort defensie. En dat die ben de soort reunie, ja. Want natuurlijk, ik bedoel dat ik naks kasikoloko 30 jaar. En dan heb ik zin dat die, ja, soms maar met de 30ers, 40ers. En dat we de 30 jaar moeten varen. Dan heb ik dat je behoort toch ook toe een oudere generatie. Maar ondanks dat die. Agerslekki, u ben go 30 jaar terug naar een muziek, naar een alasadi en naar tijdloos muziek, sanaks kasi ko loko play dafie.
1: Zeker weten. Want dat is mijn grandtang in toestaan steunen in haar tour en die leverde bijdrage aan haar team, zichtbaar en onzichtbaar, welis maar bondruka wang voor mij kasani stroom en succes. En mi wantak alasma grand tangi en mi hoop fushi alasma ook to 27 september natuurlijk.
0: Ja, want verteer over 27 september sang bo no. Du tapa dei dati en saide ukise gito wandansi.
1: 27 september na afiering fu a 30 jarig jubileum a her jari eigenlijk. En duko desma kona den theater en desma yere den popu ma den popu be de eigenlijk chat disi ino man play alle den popu uit. En als je de smaak te pakken hebt, dan wil je toch een beetje genieten en losgaan. Wees pa yu sa pa usra na mande if bigi yari de wan feestje de. Dus dan hebben we 27 september u aba 30-jarig jubileum, dus de viering voor 30 jaar. Tevens een uitzwaai voor een gedeelte voor een band, zou ik moeten uitzenden, zou ik weer bakken. En dat gaan we doen in Imperial Venue in Noord, Floraweg, Amsterdam Noord. Van 6 uur tot 1 uur s'nachts. 6 uur, 6 uur bakken naar weer start. Dan gaan we jullie net doen. We doen het om te laten, want nou een zondag. En de fan voor nachts kan we naar Loko zijn toch mensen van 35 plus qua loop toe. Ja, want toen ma sang, weet je, ook een paar ouderen ertussen, bigisma. En dan ook aan mekaar zijn tangen moest die. Dus we houden met iedereen rekening. Het is een mooi programma. Een band op een mooi lange. En alle den toppers op de. Welisma, dat zou ook toe de Miss Peter en zo. Peter is er. Peter is terug. Hij is weer in het land, dus hij gaat ook aanwezig zijn op die zondag daar in Imperial Venue. Daardoor jere alle den poko, door jere mooi langa, die kan dansen uit, die kan genieten. En daar doen we het eigenlijk voor.
0: En sana adres?
1: En dan links. Floraweg.
0: Ja.
1: Floraweg, dat is in Noord, in Amsterdam Noord.
0: Ja, maar Flora.
1: Ik zal even kijken.
0: Had nog 128 of zo?
1: 198.
0: Oké, 198, Floraweg.
1: Floraweg, 198. 1032 ZG, Amsterdam.
0: En een gebouw, neem? Imperial?
1: Imperial Venue.
0: Imperial Venue.
1: De mensen kennen het als de oude M&M Plaza bij de dansfossie.
0: Oké. Okay.
1: Fossie M&M Plaza bij de in Noord, ja. Is bij de Gamma. Daar in de buurt. En dan Sam gebouw, maar het heeft alleen een andere naam.
0: Maar dat is grand tangi, want de traheer o herhalen, precies ook. Maar ik ben moes voor haar kon afvissen, want ik doe boeroko. En met dat is nogmaals grand tangi, ja?
1: Mogen bel. En een fijne zondag.
0: Oké. Okay. En tide, na een laatste show, hè, Lorenzo?
1: Ja, tide, we hebben de laatste wang in Schouwburg, Den Haag.
0: Ja.
1: Nono, de na, hoe de andere passie gaat dapen. Voor
0: me
1: klaar voor
0: de laatste
1: show.
0: Oké. Okay. Grand dus me hoop Carlos de inabiti de mobel in. En bakadati mobel stoffie. Ja?
1: Is goed, graag dan.
0: Oké, dag.
1: Doei.
0: Ja, brada, dan is het zelf. Ik vond Arke, dan is het de brada Lorenzo. Dus dan moet ik proberen nu voor bij Carlos Aaron. En dan moet ik een attack maken van één ervaring ten aan nu. Wat ik van alles aan het wakken. Om in de loko. Ja.

0: Alejandro.
1: Ya dat ben de a muy poco fo brada Carlos en mi ap Carlos na a telefoon. Carlos, van sweet bacadina?
2: Van sweet bacadina, Missy Sencha.
1: I de life in a uitzending. Ini anak kaseko euro dus dan botaki atori Carlos toch mi wan go terug na ding na a theater tour fa you ervaring tenang ano den differenti theater sa waka utreop
2: ja me ervaring as positief omdat we tak true we play a poco yar kong en nang anak nooit toen heb ik in theater. Het is weer een andere ervaring. Maar dit keer, ik vind het heel positief hoor. En ik denk dat andere bandjes of groepen, formaties, dit ook kunnen overnemen. Isabi toch? Ik vind het positief naar die mensen die niet van dansen houden. Isabi toch? En alles maar op in dansen, soms maar, waarom ik een band mee. Maar de naam komt in een jugu-jugu. En ik denk dat ik een ervaring heb. Ik denk dat ik een ervaring heb. Maar ik denk genoeg naar Oso. Zang wang mek a band mee. Maar ik in een soort broeia-broeia dansi systeem. Ik heb soms aan loop dansi. En ik heb soms aan in een rust. Zittend de wang lukief overgekomen bij mij. Miloben. En ik denk dat we het ook vaker moeten doen.
1: Carlos, I verwoorde mooi, want nadat mi ben lukutu, taki den sma, de boefru sma, saye mit in loko dansi, den ben de, toch, u borwa heer traso publiek aan, samichi.
2: En wat ik ook heb gezien, de oudere mensen, ja, en bepaalde mensen ook die een beetje slechter been zijn. Ze konden rustig op hun gemak zitten en naar de show kijken. En ze hebben ook genoten. Dat vond ik heel, heel pijn. Zeg ja. En aan de enige zijn niet. Aan de enige zijn ze, nu moesten we even eten na. Baka de show, want Michi, Taki, Baka, a show, Desma. Aba kiri en desma wani fu konta pa foto nanga uno nanga kon knuffel uno nanga jo isabi to jo wat kimbrasa maar boom voor sma pe se kike ook na me uit hoor maar ik wist het niet. Ik ben iemand wanneer ik klaar ben met muziek maken loop ik meteen weg, ga ik meteen naar huis. Heb je toch? Maar mi kon sabi dat ik twee show ba mi na ma waka gwe. In principe mi waka gwe na fesse dan mi socialize op kiezen na den sma opto.
1: Carlos,
2: kon a show.
1: Mi fede fantastisch toch, fa je a self reflectie de. Of dat je si taki ala dei je leer wansani.
2: Je leer wansani.
1: Te na wa dansi, da ide tapa a dance floor. Ma te na wa theater, da je go achter de coulisse toch? Ma no, je kon si taki fas ma angri. Fu me kwa foto, fu gia power, fu taki taki, fa de geniet. En dan yusrefi e gian taki. Nee, na so.
2: Dus ik ga je eerlijk zeggen. Moet ik je kreeg, na toef den show, die misschien ook consulensma, na na afasvalensma, ik ooit een pol, we raken geëmotioneerd, de rest stiekem, want traantje van doen, dan met dat, omdat soms, dat je pleipoko, minna bijna 40 jaar mee pleipoko, dat je denkt dat, dat is maar weer iets meer, maar dan nu, ik go in het theater, dat ik kom met een heel trafvallig bakken, dat je ziet dat, dat is maar iets bij andere voor mij, dan het doet je echt goed en dan geef dat je de energie om nog 40 jaar verder te gaan. Ik ben echt dankbaar. Ik ben niet dankbaar voor dat ik het loopt niet, maar ik ben dankbaar dat ik voor nachts op trouwe fans. Begrijp je? Als ik niet over Carlos Aaron, als ik over nachts. Je begrijpt toch?
1: Ja.
2: En alles maar begrijp ik is dat hij. Het gaat niet over Carlos, het gaat niet over Stoppie. En ik over normen, ik over een geheel. Een organisatie zou wij dragen uit. Daarover gaat het.
1: Carlos, fantastisch. Dus soms maar denk ik dat. Maar zei de zelf de show, Miwaka drie lezen. Nee, omdat hij dat drie verschillen. Wat zeg je?
2: Stop. Ik ga het letterlijk voor je verwoorden. Isabi, una di bisma tof en wel lobby to.
1: Ja.
2: Dan solisi, je mita nga wan lobby de den tas a. A lobby di si anasar mi. Dan, baka e este netite yun nga a lobby dat friri, dat igwa oso sondro pi sabi, je angri di fumoro, en dat, dat ipsa in de show. Desma, no besaf sa de bo kisi, ma di den toro, defend lobby, at the defend lobby, the one moral lobby, that not all.
1: Yeah, suffer, suffer, suffer, but then, me, if you want piece alto, that you, a piece di mi kong, mi lo ben, abi, afa, yeah, mi be apwe wa verwachting, ma mi lo ben sabi, sang bopsa, et dat wo hoor mooi geheim, ma dan di mi e kong, dan ja. Misschien een opening, want echt een opening bij Boentranga. Want dan heb je op het gelijk een toon meer. Want zo lees je, dan is wat opening zwak dat je praktijk dat je kan de oko eten, kan de oko eten. Maar à la granier, hè? Je missie Samarita Baren, sa adu dape en kalos. Je sing wan singi dape, maar sang a singi wan taki, want a singi na wa of de kippe fel momenten, gimme, want dat a publiek stel. Dan wan singi e singi, volgens mij, nou, kumanti singi no, of sang, kalos, dan is don dape a jari god so far, so deep in a kulturu. Ik kan verteer even, sang, a singi dat die e beteken.
2: So singi.
1: A opening singi, te wo begin toch? Want na yuske.
2: Ya, a singi dati na, we singi dati, wopo, wopo ye, wopo gran suma, na wan toru koyere, te singi dati na kabra.
1: Ya, a singi dati mi sabi ma, ano, a kabra singi dati be bedoel, a singi ne baka. Le, le, le, le, le, mi ste no boyere.
2: Oh, oh, oh, oh.
1: A singi ne baka.
2: Nee, ma, listen, mo gie ina, kajil. In a geheel mo gien.
1: Ja.
2: Lugo, a moment dat iwe teri toch.
1: Ja.
2: Te ugo, te na lekte yo singi dat te mi doro na suma bresi barado ti wawdi. Te unu doro, unu na ching, unu na bakap ching, unu sap noti. Bispe uwe go, we wakana nga opo borsu, we waka ja ja ja. Mar, ala si pe go yo af teri. Da we begi den grawan di tenau fesi, we begi den konfo. Ala mala, we beginning for con knapkiwi. The stogo wopo wopo ye wopo ugransuma. Me I want to recoyere, you know, yere jenje loy. Kalna fuk mopo.

0: in the country. So me come they give me a food, so called just at this a pet.
1: Yeah.
0: Talking with dear Aladdin de Yeye.
1: Ne ma.
0: Aladdin de
1: Yeye. Who sing that, P. Carlos?
0: I'm a cono. I can't get lele.
1: Okay.
0: Lele. Canta maje. Canta maje. Just if me go space if you say Aladdin Sani, I'll throw one langa interview my court. Now Aladdin Bigisma, Nana de Grawa, with Terry and with Peggy, who hope Napo and Horbaka Jui.
1: Carlos, keep a fair moment. And Pep, me be there under the indruck, what so Ala memory for Nax Casico Loco up the fence. Manatulak, na de singimang sa ikona fisi, da yere moro tori de sobel, you stoffy pila, Ali Norma. Mar me be there under the indruck for once ma, mirokarneng. Dus I guess like asma beyere you wang this bende a for strong di aspa yere you ma ano so ma ina theater ala war to sayutaki be dringa door na asma da asma ko na me da be taki taki de buyere de bung da asma taki taki me na kalos de busko pufu kalos. But I'm going to two trash holes. That is my taki mina stuffy. If stuffy don't they say jammy those absorbs. But then, look at taki far at this so moy taki alasma kisser.
0: Alobi.
1: Alobi.
0: Yes, and that mark on sterk. That mark on sterk. On that, Toffy, I mean, a friend, and Carlos, I'm a friend. And I mean, they got so, me no ma up alobi. I know me what is singing trawan they say singing to and some say was sterk and that don't make out to a hard ball back. On that Alamang kiss of kiss of abi and believer and by Draha and Alamang it is embracing.
1: Now, baby Carlos Picatak, Uran Nangayu, Madat Mino do, Mo Abi, it was last axi for a show that we're gonna promote for Sunday. Carlos. Jimmy, bitakekba concert gebouw, ben de one van de hoogtepunten, Jimmy. Omdat is, sayu do a einde dape. Ay, a ben de gross king. Dus a pisteng, I bige takara volk, takiwa ja. A moment dat hij, no as manuscript a text gi, na sa yeye, e puskong, you etaki. Dan mi onthou taki, teka vergelijking taki luku wa anu ap fifi finga wa anu ap fifi finga ma anu ala fifi finga langa asem ma toch de ap desri fifa no du fuvro koma kadra en nanga de pisi dati ibet dul ap go miti asra nan volk afasifa una differenti ras en toch so lezi afasfa weli banga ma kadra kalos a moment dat be kippenvel omdat so mi e knap ook to in alibi iwa verteri a moment menti dati
0: lugu se sa senja isa sa asani lugu ujibi in ugro ukobora in sarangang en vanaf mi geboorte misi hindustani in sarangang misi snezi misi ambanezi misi milat misi buru misi al misi differenti bevolkingsgroepen toch oké dan asan na ugwenti en uleri fu libi na usrefi. Me, now one boy, we grow, now we are. My mother and my father were Marek Fenters. And today, under the world, I am a Japanese for a day, tante. I understand for a day, tante. Those me grow, now I love you, daddy. Yeah? But some meshi taki in a country, Saranang, bepaaldes ma e begrepen, en bepaaldes ma e libi ete in hokjes. En a partir de dat hij ama e baat mi zorgen. Omdat a lobby mi wanji na alasma. A lobby mi wanji na suma e gim lobby. A no maak uit, if you na wan krioro lek misrefi, if you na mi e go about lobby. Gado met differenties od libisma. If gado besa pak one sort to ras, Bomang, I will make one sort to ras no more. Magado make differences of libisma. And if you libi nanga a wetenschap dat hij, nanga a sabi dat hij, dan unege box box, nanga usrefi. En die binnen acceptatie, ik accepteer alles maar lek van den de. Want ik ga door me make alles maar nanga one patroon, prandere nobo kong in alibi next nobo change, ubo de one soort rechte lijn. En na respecte dat hij, me actie, alla strana man, alla libisma, sa efo stansa me taki, me accident putak brada. Uno judge no one smart, go libi alibi in lobby. You not there for atrawande, and atrawana there for you day. Masama, efo bundle, that say was sterk, dat na boskopu.
1: Mooi boskopu, grand talifeen. Carlos, soapsa 27 september, okay. En P.
0: 27 september, tapé o 4 echt. 30 jaar of ja, 30 jaar bestaan voor Naks Kasekoloko en voor Naks Kasekoloko band. We vieren nu na de sma iwan dansi, want dat boomkurs ma actie ook nu ook toe voor of kunnen play dansi door dat nou voor hun eenmaal fan, altijd fan, we doen. Maar tegelijkertijd na het zwaai party ook toe want toe play zondag, moeder want toe mij begin dinsdag. De laatste maar ik weet. Dus dat na authority. Dus, mekaar alladens makong, ook om 4 à 5 jaar of zo, nanga, de brada voor naks kaseko loko. Ja? De brada voor naks kaseko loko ko giden a power, mine guerre, ik ben wel hier, maar de man, ko make de man vier dat hij, a kons voor de man bij de man wartikong, a bij de panoudu. Dus me roep alladens ma op via a medium DC, taki. Kom en ook ondersteun Naks Kasekoloko. 27 september, we dansen naar Naks Kasekoloko Serevi, Naks Kawina Loko, Jong Kosje, Kenny B, big time naar Corona.
1: En Peter Wolf voor dit toe.
0: Peter Wolf voor de Angelo Blackman, alles maar, abend ode, complete abend ode. Ja, omdat Peter bij de lange terre, maar vanwege privézaken, dan amand bij John Pogwasser nang even, maar nu amand doorbaga, dus Peter tak, hey, weseka godo, dat was seken, Angelo tak media, weseken, alle man. Alla de membre van Nax.
1: Oh, maar dat zou fantastisch zijn, want die is door dat publiek.
0: Wees ik mopo uit Nax naar Sarnang, of naar buitenland. Alla siepe omiti uno na Naxers. Want une schreef uit dat systeem.
1: Oh, fantastisch. Misitaki, anu abadulek, want die ayuru shatu ba wa beller de. Dus mopo ta beller dan jumus arki in Vera Carlos.
0: Oké, dan ga ik luisteren.
1: Ja, goedemiddag. Wacht even, Mino weer. Mijn koptelefoon, ogenblik. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hé, hey, pa en Favi.
2: Ja, meneer.
1: Ja.
2: Is het, moet je een kat kopen? Ja,
1: ja dat Carlos Aaron etak ja zo. Iwa ja, bare wa odi?
2: Ja, dus, Carlos Aaron, we hebben al goed zitten. Even gezond, ja?
1: Ja.
2: Ja, en moet je een kaart kopen?
1: Ja, ik moest bij een kaart, maar mogi alle de informatie. Dat je er een paar hebt?
2: Ja.
1: Grand Tangi, via telefoon, Grand Tangi. Dit is mijn money. Zoals ik maar zei, ik kan reserveren naar je actie, dat ik kan bij kaarten. Dus Carlos, ik kan vertellen dat ik kan bij de kaarten.
0: Kaarten, die kan bij. Je moet ook een papiertje voor Naks Kasekoloko. Voor Naks en de Kalukuta Papietje 25 en de Pima. Misref is er karta, alle de leden voor Naks is er karta.
1: En de Kabaina Boston, de Kabaina Draver, alle de bekende voorverkoopadressen.
0: Bakapisi Dape,
1: Annie, ja.
0: De kan bij ook toe naar de memory voor Naks.
1: Ja.
0: De kan bij ook toe naar mij, Misref is er op de balkon. Op de tap messenger, de pin me. En de smassa op mijn telefoonnummer.
1: Ja.
0: Op de bel me. Ik heb met 20 kaarten voor serie, dus
1: ja.
0: Heb je wel op tijd lang.
1: En nou, there was happening. En look toch, if me denk je aan theatershow, dan weet je, hey, dit is nou wat uniek, Sani Samsa. Want ino sabi, want ino man doen baka. Toch? Ino man doen baka. Dus daarom denk je, efus ma, sa wan goti de na Den Haag, go, mevrouw, meneer, Jusre voor takitaki aisentja. Ik ben apeliti.
0: De laatste opvoering van de dag.
1: Wat dan wat happening? Maar Carlos, bobari odi, bobel stoffie. Ja?
0: Oké.
1: Maar

0: a show DC Carlos baka a hier gebeuren voor naks kasikoloko dat toch wis wat neti mi mikting dat echt wat mooi diepte interview want die mi kan go ala see dan a yo stoffie dat wat tak tratori.
1: Mi ready. Ik vind het fijn.
0: En mi sabi taki?
1: Friri na nga depend voor mi. Na radio station. Dan mis dan nga ding. Deji ma waram en gide a waram. Ik vind het fijn.
0: En dan kan de wat toe nodig uit. Die bor wan nyang. Dus dat. Nee, wat tak tori. Wat me kan deel.
1: Oké.
0: Abo mi godo.
1: Mijn familie dag gewoon.
0: Zij taki?
1: Mijn familie dag gewoon. We konna wang in wan saal. We bo manga stoppi e bori. Want we lo bori.
0: Mi sabi.
1: We bori. We do alas ani. Alas maik ya wang kindring. Ik kon unen pay noti ma.
0: Mi sabi.
1: A gevoel tak ude gewoon samen.
0: Want die. Bi mag bare na kondre. I be fiat las. Dan. I kar mi kong. Ay Carlos. Metaigi bijna wa herwiki laga min bori.
1: Nee, omdat ik de mina Borman toch? Mina Borman. Want dat is snel, mina Borman. En de mi van jaren, mina venta, prasma moest kon borgen. De mi van jaren, mina venta, na misref moest borgen. Omdat die hier jaren met borgisma. Maar de mi van jaren, dan mina ma borgen misref. De mi van jaren, met na borgen, na een lobby, die alla den kompe, alla den lobby, wansa ekami me borgen den. En te de gwemis aftak. De nya na nga lobby de fira lobby sampoti na nya.
0: Ya be boye re. Ma wo takatori. Lego bel stofi no so yoro no de moro. Abu be godo. En succes he. Do. Doei. Ja luisteraars. Je ziet dat je sang a yoro e do. Maar mo proberi fu bel. Nee, mi no pro. Ja. Mo bel brada stofi. Mi no proberi. Mo bel brada stofi. Dat ook to stofi ikisa okasi. Fu verteri. Fa na fa, saliwaka.

0: nga sisa uno lasting mi abi ruben mi ringa na ajenjeng aja stofi stofi wa sweet bakadina
1: ya was bakadina sencha anga de arkiwan
0: fafu stofi
1: no ne bukade ko
0: stofi totak abra a theater tour sana de hoogtepunten voor jou en tenanga no fa you fintaki awaka
1: no ala de theater sa untuk ba tanga no ala mala na hoogtepunten jimi wa se de verschil voor makanda
0: maar de side maar no specifiek specifiek salto ik kan karwa hoogtepunt jiu sampe satak je praxetak asandisi mino vergit nooit moro.
1: Ik vond meer en vaart prachtig en onze eerste optreden Zuidplein. Hoe de mensen erop hebben gereageerd. Dan ben ik een vaarlijk na toe optreden zijn. Mino maar vergit zo go go.
0: Sophie, ik heb hier Zuidplein toch? Dat ja. Mijn apoan vriendin. A piste mi de geconcentreerd mi yere mi telefoon e seki mi loko. A ta ik mi seja. I ta ik mi tak stofi o de ma pe stofi de. Mi le shi stofi. Stofi a moment dati. Mi prakser taki o de wansani man mi be sabi tak stofi na a musicale leider. De stofi de bezig hanga sani ma a publiek no sab dati. Dus... Wat tradamo kombaka, adamo takai, mi dan.

0: Βεσίδη, Κάρλος Βεσίδη. Μα Στόφι, μη οποντάζει. Δε Στόφι, τέλειο δεν μπέσαι τα που απόδιουμ. Από βίχλικέτ φουγιού. Αφάσι φαγε χάρ από κούχου. Ασνέλχέτ. Δε ούτω τα κύριο τάκ να βαντρέν μα γυμί, για σου η Νίδελαντο. Ja. Op verschillende treinen, op Intercity, op DC, op Sprinter.
1: Ja.
0: Hij maar Stoffie, zij doet op het podium toe. Pea energie, ik moet een Stoffie.
1: Nou, ik nog sabiere, maar op een gegeven moment, als artiest, dan verwachten de mensen heel veel van je. En zonder deze maar. Mijn man doet dat niet aan mij toe. Dus vast van deze man is voor welkom me. Dat de Jima energie voor presteer en pot wat mooi zijn gedeneer.
0: Ja.
1: Zonder de mijn man.
0: En tanga nou, Sami Shi, Sami Yere, a leuk. Want bijvoorbeeld, Michitaki, ik beleg wat poko uit, hè.
1: Ja.
0: Ik kan leggen zo deze man. Want op Facebook, dat je ziet dat iets maar zijn kon, dat de potentak ai eindelijk misabisa stoffie is
1: zien. Over soort ja, ben.
0: Over, want die vader met neng baka Nancy, Lodik, bij actie dat hij heet.
1: Bonu.
0: Ai, bonu. En dan ja. Later, ik ben collega, dus dan je ziet dat, dus wat ik serieus, dus schrijf het op Facebook, maar de one side op de. Ik kan vertellen even het ja. Kort.
1: Dus bonu, ik kan vergelijken met een Asusa spel. Dus massa saba super spel, nou een traditioneel le spel, singi, salesma e play, nou een dans. En een bonu is daar vanaf geleid. Dus zijn je bari bonu baya, daar kon je een beetje suma de. De suma is vallig. Want hij is verslaan aan de danspartner, de karatrouw en consumeer volg. Dus bonu, baya sumade, alla pie sumade, kom, sumai volg.
0: Maar Sami ben veel mooi voor jou toch? Want Stoffie is op sommen poko. Maar tijdens haar tour bedenk ik dat ik naar jou kiezen. Taki yu wangi grani na wan tumang. Saide ibe fene so prins pari fududati.
1: Omdat di u begin, nga kawina, na naks, kawina be tek ba ma di mina kalos. Kalbe dam fesi miko, da di we go na studio fumeka, saide suiti momo, da posu go en principe. In een studio, bakada mite de man dat hier no. Nu een chawa ouder, na Alex Villefort, na Johan Sebeda. Dat was sing den pokuf de man. En dat onbeduwen na Roxy Bedina eerste CD dat toen nu eilen. Dat toen de nummers dat hij. Sweetie Momo, Lena Fumacola, Lena Fumacolo, en Mondharmonica Play, noem maar wat.
0: Oké. Mooi. Stoffie, 27 september, zang op ze en zang van je rol als je eruit van. Hoe kan tijdje des Bataksade Moskou? Je hebt 3 minuten. 2 minuten.
1: Oké, 27 november.
0: September. September.
1: 27 september. Des Moskou. Way back. Desma Musko, 25 jaar terug. Dat afas van loko bekom, zal Desma bekissen naar alle den danspressie. Sunrise, Star Palace, noem maar op, naar Semfir dat Desma kissen. Dat Desma, die bij ab 30, 35, 40 jaar attend dat die Desma dat noem, hoe den afhoog is stuk. 70. Na de jongeren ben je toe attendat. Dus alle deze mannen, we gaan jullie helemaal terugbrengen in de tijd.
0: Nou, Stoffie, mi wan taki grantangi fo ala de showstanga no, want mi geniet, mi geniet. En tide neti, mi wies hoe boefuru, boefuru, succes. En 27, we mi zeker tapu a dansfloor en massaal des mamus kong. Stoffie, da mi gia okasi fi barodi.
1: Wel mensen, dat zijn in de eerste plaats met taki grantangi.
0: Ja.
1: Ja, ook als ik takui. Wel mensen, dat zijn in de eerste plaats met taki grantangi.
0: Ja.
1: Ja, ook als ik takui. Rebecca Chaco. 107.9 maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. Dat meldt de Telegraaf. De twee zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. Een 74-jarige man uit Noord-Holland wordt door het Openbaar Ministerie vervolgd voor het maken van deepfake porno van verschillende bekende Nederlandse vrouwen. Vorig jaar kwam de man in beeld en na een jaar onderzoek is besloten een rechtszaak tegen hem aan te spannen. De zaak kwam in het voorjaar van 2024 aan het rollen, toen verschillende vrouwen uit de politiek, sport, leden van het Koninklijk Huis en presentatoren in misleidende video's opdoken. De Belgische minister Vanessa Mats kan de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York niet bijwonen, omdat ze een speciale zuurstoffles die zij om medische redenen nodig heeft, niet het vliegtuig mee mocht innemen. De minister leidt aan clusterhoofdpijn en de medische zuurstof helpt haar tegen de heftige hoofdpijn. Vanaf dinsdag vindt in New York de algemene vergadering plaats. Premier Rob Jetten zal de vergadering komende donderdag toespreken. De politie laat weten dat de 24 personen die gisteren op het Haagse Malieveld bij de rellen werden opgepakt, op vrije voeten zijn. Het grootste deel werd gisteren al vrijgelaten. Er wordt niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachten. De personen die werden aangehouden worden verdacht van verboden wapenbezit, waaronder steekwapens en boksbeugels en het negeren van het noodbevel. Volgens ANP-verslaggevers waren er ook minderjarigen onder de verdachten. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
3: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
4: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerderstrand. Bestel je kaarten via visavies.nl. Je schrijft visavies.nl. We zien je daar. Odi odi.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen, in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Dat zijn de heren van Nax Kaseko Loco. Bedankt aan Coupé. En ook bedankt aan Cynthia Landbrug voor de afgelopen uren. En ook mijn andere collega's vroeg in de ochtend. Zo direct dat we met een aanvang naar het programma die de Kari Kruderi. Mijn collega Jerry Wondel, de in Akondre. Maar ik heb een afspraak dat we toch telefonisch het een en ander gaan bespreken. Hij is in ons geliefd Suriname. En hij is natuurlijk ook getuige van een groot aantal zaken die hij wil gaan delen met ons. Dus blijft u afgestemd. Middag negwe met Tanja Tanga voor Joro. Ja, alle handen omhoog. Ja, we gaan kijken als we de heren Wondel kunnen bereiken. De potstoffie Anna Carlos Etoalesi. We komen zo bij u terug.

0: Ja, luisteraars, een hele goede middag nogmaals. Het is zover. We hebben de heer Jerry Wondel onder de knop. Laten we kijken als dat hier goed gaat met onze techniek. Jerry Wondel, een hele goede middag. Oké, en dan gaat het dus niet goed met de verbinding. Helaas, dan moet ik hem toch zetten op de luidspreker. Maar u hoort hem dus niet, het moment dat we dus verbinding hebben. Dus we gaan het anders moeten doen. Even kijken hoor, als we dat handmatig kunnen doen. Ai, meneer Wondel, Favi.
1: Ai, Boris, dat gaan we Favi. Meteen uitzenden, no?
0: Ja, ik heb je nu gewoon handmatig via de microfoon. Heb ik je dus in de uitzending. Alleen af en toe je kies al licht die bromgeluid. Omdat dat telefoon dit toen zie cross B. Dan je kies al geluid dat die. Maar ja, ik hoop niet dat het storend werkt voor de mensen thuis. Maar laat me je alvast een, nogmaals heel veel kracht toewensen. Want natuurlijk, je bent voor een reden weg. Maar met wie zie alsnog boe voor kracht die. Dan alles aan het zijn en vinden plaats rondom redenen voor je vertrek. Maar we bellen je natuurlijk omdat je bent in Suriname. En natuurlijk, het is altijd goed om te horen wat jij hebt waargenomen de afgelopen tijd. Je bent daar volgens mij net een weekje, dacht ik. En ik ben natuurlijk benieuwd de zaken die jou zijn opgevallen, die zeg maar het nieuws, of in elk geval dit programma de moeite waard zijn om met ons te delen.
1: Ja, Luko, op ik met dat ding, luisteraars, die inderdaad met de insranang vanwege wat begrafenis. Dus ik ben zo weer terug. Wat alles aan Ipsakba. Afgelopen weekje, of afgelopen day, want minder is dat niet eens, een paar dagen. En voetbal is Sami schreef met mij, Sami alweer Boonja, maar continu song, minder is alleen. En we hebben afspraak naar een directeur voor e-government in Sranang. E-government in Sideman dat die lekker een mooie ontwikkeling zijn even in de plaats. Ja, e-government te maken naar een digi-ID zo in Holland. De man abeja naar Sranang. Dus government ja de man met wat digi-ID, dus de man de bezig de automatiseer Sranang. Zeg maar, is dat wie uw identiteit, zijn die bekend, is nou een rijbewijsje actie, is nou een paspoort verlengd. Dus de man is bezig of de man making back een digi-ID voor de man. Ja. En het Bureau Nationale Veiligheid, dat ik voor dat ICF-kaart zou invullen. Dus de contact is voor zich in een plein, de man begint papieren toch? Die bevul in, Sumana Yusayotang, is gedigitaliseerd in een ICF en maar naar het Bureau Nationale Veiligheid. Ik go daarover. Dus de man automatiseert aan haar overheid. Dus dan een boel ontwikkeling, zij een beetje in naar Holland. En we hebben afspraak. Ik heb een uitnodiging voor wat ik naar de directeur dat ben, want je zou in mijn omgeving naar cyber. Dus voor of me geïnteresseerd heeft, me wat betekent was aan in een e-government systeem voor de man. Ja, zo. En ik heb voor wat eerste gesprek naar de directeur dat ben. En met hem, dat ik ben erover nadenken, Luko Sami doen naar de Asandisi. Isabi. En ook toe, we ben de uitgenodigd, we gaan een kabinet voor een president. We gaan naar het kantikan dat en naar het kantikan, we hebben over een aanvang voor een marron maand in Suriname. En de kokismoro in zich over Saepsa in slavernijverleden, ja. Dus afasfa asan setima asan silang atum si fumi kolega uit walo sanisang informasi sam kokisi. Maar a basale informasi nataki nanga a excuses dat 200 miljoen we kon vrij. En a 200 miljoen de man praatte in 3 PC. Dus volgens mij de Nederland 66 miljoen, Sranaki 66 miljoen, dan 66 miljoen volgens mij voor de Caraïbisch gedeelte. Dat 66 miljoen, ja toch? Ja. Na zo de man praten toch? Dus dat 66 miljoen voor Sranang, de man kopt dat en bakat wordt naar Tupisi, 33 miljoen om 33 miljoen. Dat was de 33 miljoen, de overheid ja, hoe. Kiezing, dus dat overheid ja, Odusan naar onderwijs, naar allerlei soort van dat is aan. Maar dat is puur overheid gerelateerd, door dus overheid tot de belast.
0: Ja.
1: Atra 33 miljoen, dat die, dat naar NGO's, dus zeg maar, smassan orgasani ja zo, kan doen. En ammoni dat die de ma parkering naar een Nederlandse ambassade. Dus de Nederlandse ambassade ja, dat de man dat die zorgutaki

0: nanga wale organisatie de bezig nanga sani in het kader voor slavernij verleden even in het kader voor excuses maar we kunnen aangedeelte voor Amaron PC en bakken we moeten naar kabinet dan we wat uitnodigen voor een opening naar in het congreshal bij de minister bij de naar de onderdirecteur naar alle de soort hoogwaardigheidsbekleders dat die voor we doen als stad dat die dus eigenlijk dat na in een soundbite bijna zang de zang we doen buiten aan begrafenis reden voor zij dat ik me dit ja en
1: maar toch ik ben heel nieuwsgierig, want zijn er dingen doelstellingen voor de Amaron maand?
0: De doelstellingen naar voor ontwikkeling, want eigenlijk het debat zijn sadabe, zeg maar informatie daki, voor meki a cultuur dat die Comoren afesi zeg maar, lukt Amaron pisi nou op geen pisi, maar in zijn totaliteit zeg maar, maar minusje gedeelte voor en niet maar rond PC, hè, zeg maar. Misschien zo apis dat hij dus. Mino tak na de organisatie zijn die doen dat apis dat hij want. Amoni no go wang na seifu maron. Agona is de totaliteit, maar de man ligt Amaron maat daaruit uit. Dus dat na enige sani sa misschien. Meer dan dat is mino maar voor teri moro over samsa. Maar misschien va verdelen voor Amoni waka. De man parkeer Amoni na centrale bank. Dus wat diepgang daarover mino maar verdelen omdat mino ben je echt bezig nangen dus mino maar zo afverdelen de dus zo afverdelen dus zo 66 miljoen sa die insranang 33 overheid hoor na één wat overheid doet de egisani ontwikkeling want het thema bij de hoe ontwikkel je het binnenland dus in elkaar dat hij dus ano letterlijk maar in elkaar dat hij dus fai ontwikkel binnen, maar dat na apis na puur apis fu Amaron PC. Maar apis fu wat amoni dat nog zo na de Amaron na 33 miljoen. Nou, mide kwa op 10 gedeelte en na grootste gedeelte en na eerste opening binnen na Marshall Creek. Marshall Creek is de 6:30. Maar mibe ook toe uitnodiging vanuit Primo Gonanga, het gaat die kant voor het kabinet, maar nog wel, want mibe, toen zit trafosta, trasotsani et tout. Dus diep kan mino magi, maar dat wordt later moment, moet bel wat toemang fouilleren, moro dat kan de in wat trakroderi, u kan go moro diepi in. Maar wans dan ben je opvallend, niet in de gesprek.
1: Ja.
0: En als aan dat jube doe een uitspraak ving, als aan dat ben je eens opvallend. De mafini, taki, unu in Holland, ab moro expertise, fu go om na subsidie uit Holland.
1: Klopt. Dat die meen ik zijn ze toe gedaan.
0: Ja, de man vindt niet dat je expertise over afasie voelt. De man die eens dat je kunt zo opbereiken wat je bereikt mee. Dat je en dat moet er niet voor aan dat de man zijn orga. De man vindt dat je zonder de man naar Holland een punt die ze nooit moet bereiken. Nooit op bereik op punt DC. En de mafini ook toe dat de ego om Assan DC, er is expertise nodig uit Nederland. Dus Unus aan die Holland, dan neem ik uit, if na Beryl Bigman, if na you, if na Kaikusi, maakt niet uit, if na Ninse, want alleen de makari sang dat je expertise de dape fa. Je moest go om naar Asalati. Helemaal omdat 33 miljoen per keer naar Nederlandse ambassade.
1: Ja,
0: die waren dat je even nader de NGO's. Dus, en op een want nou, Sami begrijp, wat link de, nou, de machine, maar wat link toe, de later moest je naar link die, dat je, if you want to Sani in het kader voor, de Sandici, dan dat heb je daar. En dit is nu op te maken naar zo'n Maronier, op te maken naar excuses, zou je maken in het kader voor een slavernij verleden.
1: Luko, Sami, inzicht naar kennis, Sami Abi, eigenlijk de middelen zijn kon vrij hebben te maken met natuurlijk een bewustwordingsactiviteiten. Dus activiteiten rondom bewustwording. En ik denk dat ik zei dat in Sernang

0: De processen zijn vinden plaats drapen. We liepen in een hele constellatie in Akondredis Nederland. En in Suriname, de Sanne vertaalde schrift Travasi. Maar ik vraag me af, als we dus daadwerkelijk met wat we hebben inzichten, heeft Kadewang entiteit zijn die opgericht in Holland, ook kies een gelegenheid om toe te passen wat ze hier hebben aan kennis en ervaring. Dus hoe staan ze daar tegenover?
1: Ja, maar dat ligt op een punt, toch? Ik heb geen idee van dat kan komen tot stand. If in een organisatie in Holland kan go in gesprek met de organisatie, ja, zij tak naar de Nederlandse ambassade, zij tak naar de overheid. Ik heb geen idee, mino go voor dit me in. Ik zou meteen gaan naar pure waarneming. En ik kan tegen de massa misdoen aan de madape. Even naar minister voor RO, minister voor transport en communicatie, walo directeur, onderdirecteur. Dus ik ben uitgenodigd, dus mino ben de publiek, die bij de gast.
0: Oké. Okay. Ik kan. Dus. Mijn actie voor doen aan die me erop. Ik kan de. Voor mij kan kies Timor inzicht. Want ik begreep dat mevrouw Zadekari en mevrouw Ferrier.
1: Ja.
0: Ook kies money. Die een museum. Heeft een museum. Die een vrouw. Samen de ook toe. Want vrouw zou ik gewoon vrijelijk slaaf, maar we gaan dat vrouw bij abslaven ook toe.
1: Ja. Nou, Achebouw, zou je dat bijna in de buurt voor assemblee van vrouwen.
0: Elisabeth Samson, no?
1: Ja. Elisabeth Samson. Maar ik moet je eerlijk, ik ga maar gooien voor die pendant, want ik ga een demo die ik heb aan mijn
0: ariko toe. Oké.
1: Dus ik ga de lange jammer, maar amang zijn eigenlijk. Ab wan gesprek, if you want some affinity for authority, ab wan gesprek na nga Edgar Dikan.
0: Okay.
1: Omdat Edgar Dikan na man in lea commissie vanuit het presidentieel paleis. En amang ook gewoon, one of the days in Europa, minus dat precies, amabete bezig. Dat te amang kon, if amang kon in Holland, in geval ik kon in Holland, dat we nodig gaan maar uit, mek amang jou alle ins en outs, want na man in lea commissie. Dus, dus het is verstandig, want mino man, tak na nga walos maja, mino man sit.
0: Maar
1: een rode draad zijn bij de opvallend Jimmy expertise binnen Holland, de man in Holland sabi en zonder de man in Holland uno be dora punt die want sabi.
0: Lugo is absoluut sabi. Misschien in de gesprekken hè, zei je op kan de ook toe, kan de nou een tip. Lugo te ego over de marrons. Ik ben de mening toegedaan, Jerry Taki. If I go on beeldvorming, zijn mensen uit het binnenland heel erg, zeg maar, beschadigd door de mensen te bejegenen op een manier alsof ze dus inferieure mensen waren in Suriname. En minusab, if I go on my beeldvorming, dat die, in hoeverre de man de bezig naar informatie, educatie voor herstel aan beeldvorming dat je. En give me dat nou ook toe aan vorm voor bewustwording. Dus ik vraag me af of dat ook aan de one of the route. Misschien kan je het ergens, weet je, in de weg leggen.
1: Jawel, maar dat hier en nog, maar dat naar route toch. Want route, samen leg je uit. A beeldvorming zou u abi, dat te u abi over mensen in de politiek. De hoogwaardigheidsbekleders te ego om marron, te ego om abob naar Brunswijk, naar de Manati. Is een compleet onjuist beeld, Wabi. Een compleet onjuist beeld. Dat moet tegen zeiden. Omdat die bij de dappen, die bij een luku, taki, suma naar de marron, zijn de bepaalde positie. En op Brunswijk. Er zijn zoveel marron mannen en vrouwen die directeur zijn, onderdirecteur, in raad van bestuur zitten. En het grootste gedeelte voeding naar marron vrouwen, jonge marron vrouwen, academici, zelfs dat walo posisie nou insranang sa bijna onzichtbaar sa nou ab niks te maken na politiek. En if je tak na wat hoef denk, dat je jere taki, je hoort een totaal ander geluid, dat zou we jere, zou we verwacht, zou we jere voor bijvoorbeeld abopleider of man rond de man rond abopleider. Je hoort totaal anders. If na wat koniki, if na wat fonkel, ik ga karwalo nengi voor de vrouwen en de young boy en het zijn geen oudere mensen naar jongens maar academici is een totaal andere beeld en andere visie te ego om ontwikkeling voor Suriname. Alleen het probleem zijn abin Suriname. Suriname is sterk gepolitiseerd, dus alles aan zijn staja maar niet gepolitiseerd, waardoor naar de politici jere. Terwijl in de traallagen, als je gaat naar school toe, de inspecteur, als je gaat naar school toe, als je gaat naar school, dat je ziet dat het is alles. Maar daarom de makara's aan mondisies, aan de beesten, naar ontwikkeling, zeg maar, achterstelling en beeldvorming, ik zei het, de ego om. Natuurlijk, ja, waarom zijn misdraag, denk je. Natuurlijk deed dat, de. Maar in het verleden, je weet dat die TBG in kader en een hoger kader, zeg maar, TBG naar de hoogwaardigheidsbegeleiders, zeg maar, dat bepaalde functies, die nu bij abtomsie voor Marons, maar het is best doen dat, of mensen van Maron kom af. Maar dat is, if you look now, is veranderd hier. Is totaal, sterker nog, ik heb hier wat niet in voor een breed gesprek, daarmee ik zei dat, ja maar, vrouwen kan dan wat, in dorp, van ook aan in de dorp, zijn in de dorp. De man taki juist, wat zijn zij de mijn merk nu zijn ze? Na taki, de afgeleide marons, die stoot op alle positie, op financieel, economisch strenger. De gwelip de dorp, de bouw also nou, in foto, in een kustvlakte, in noord, in zuid. De bouw ons zo nu. Dus je ziet wat demografisch zijn is aan opgeven in de plaats, ja. Los voor zijn kondre. Maar luego dit is een absolute ding. Dit is een tekstje voor ding voor in een diepte gesprek. Ja.
0: Nee, maar toch ben erg benieuwd. Want luego die middelen zijn vrijgemaakt in het kader voor natuurlijk bewustwording. Maar het is natuurlijk heel interessant voor Lukutak sana de ideeën voor ontwikkelen van route om daadwerkelijk, als het gaat om Suriname, om daadwerkelijk de bewustwording op gaan. Wat staan ze ego in mijn idee? De man moest abmiddelen om weer te werken aan beeldvorming. Peumtaki eigenlijk de man moest afwam een mogelijkheid om zich landelijk te etaleren voor kantela beeld. Ja toch, want soms dat, of die mannen moeten de kans krijgen voor op de EGI Sani Fukan en met de EGI uitzendingen, de EGI programma's om zeg maar
1: Adé, look, de man met wat documentaire toevoegt, nu mevrouw Vonkel me kent. Maar mij overwijs ik naar Edgar Dikan. Amana okay. Van presidentiële commissie. Ja, dus ja. Amana moest ik heb te weinig informatie. Dus de man zei naar de dat is on the fly. Dus mij no man, ik no man goeie dat diepte mij naar wat ten ook toe.
0: Oké.
1: Dus
0: dat was dat skepapies die zien.
1: Ja, dus meneer Dikan en meer onderwijs, ontwikkeling, scoren, zijn en ook toe verantwoord toe moest ik voor Maron Smasang in misdraagding en nooit gebruik achterstellen die ze als excuus voor de bepaalde zijn. Dus dat zijn moeilijke gesprekken. Okay. En maar beeldvorming, ik ga tegen dat er is een enorme groei, want ik misschien heb een aantal directeur dat ben onder directeur voor ministerie, bedrijf.
0: Ja, ja.
1: Maar dat als een gesprek dat moet een heel ander gesprek worden, want zo we liepen bepaalde zijn werk.
0: Okay.
1: Want Sansa valt me wel op in Suriname.
0: Ja.
1: Dat is bijzonder. Sansa valt me op, de maar Euroko ja naar verkeersveiligheid. En die Sansa de maar Euroko naar verkeersveiligheid ja. De mij zorgen nou dat die los, want altijd om je klagen over dat dan de passie nog boom, dan die zin nog boom, dan dat nog boom. De man Wolof de pasi de mijn asfalteer, wolof de pasi de mijn meki. Maar nou, de mij put den bord nu voor de snelheidscontrole. In foto, in snanga, ook gedeelte voor parapemrij.

0: in snelheden zijn 30, 40, maximaal 50. Juno Marij Moro Stranga Jamoro. En controle, de maar mobiele flits. De maar abi. Flits no mobiel. Je flits. Even je moet naar Holland. Je kon ja zo. Je let op op de bordje. In let op taki, bijvoorbeeld in de wijken, je no mag rijden morgen 30 kilometer. Je no mag rijden morgen 40 kilometer, zo precies. En bijvoorbeeld, een passie na mi bereik, otofu, sanderij, kafoto. 50 kilometer. Ringweg, 50 kilometer. If you no let op, de mo flits you dape, en die boete zijn niet mals. Dus, let op, dus de mij ook op pure verkeersveiligheid in Sranang. En nou, opvallend zijn niet, want betekent me, mijn lieve Sranang, maar ik zeg je eerlijk, ik ben nooit bij de bezig naar snelheid zijn niet.
1: Maar ik heb ze niet. Maar even wat je nou is ICT'er, Jerry, want ik wil het ook een beetje begrijpen. Samuel begrijpt, kijk, altijd me begoeder vanuit, met mijn beperkte kijk op zeg maar digitalisering, dat je de ma in Sernang, de ma administratief, is niet als zodanig ontwikkeld voor mijn flits en op basis van je kenteken, de ma matraceer je voor compagnie boete. Omdat we hebben een idee dat Sernang heeft om automatisering, Sernang op dit niveau dat het is. Maar eigenlijk, je tegen me dat de man dit niveau dat nou wel.
0: Nou, de man is door het, de man is bezig.
1: Oké.
0: Dus de man is door het, want dat betekent ook, we tak na een man zeggen over dat directeur. De man is bezig, de man zoekt man expertise, de man zoekt, de man sowieso had die ID met kikba, ICF met kikba, maar onderhoud, na alle soort van ideeën, de man jepi van Oudu, isabi alle presie, de man zoekt jepi, door zee kondre. De man is dit af aan niveau, dus als hij zegt naar Holland toch, de ma is flitsie toch, boven een snelweg.
1: Yeah.
0: En vind je dan een telefoon, de ma kan flitsie. Zo far de ma no deed, dus apparaat de ma no deed zo far. Maar wel zou de, ik kan bereken je snelheid. Dus op basis van een snelheidsbeperking, zei op de passie. Als je rijdt 5 kilometer, dan de meid je op toe. Op basis van 5 kilometer. En zou de ma je ook toe, boter bij de vis. Omdat in Sranang, wat los aan die epsaja nog naar een papira, administratief,
1: yeah,
0: naar een papira. Dus een volledige EE government zei hier is dat van de onder president toe. Een EE government zei hier op te maken naar voor digitaliseren, voor contact aan niveau, zijn oesap dat in Holland.
1: Okay.
0: Dus nu nou een proces, dus de man is bezig, centraal voor beheer, de zand voor de ministerie, is dat centraal. Lek, contact op punt, dat die teken zo'n boete, eigenlijk als koot naar Afkaya, of zo, naar in die brievenbusje. Dus teken go melden aan. In proberen, ik kan go teken go melden aan na digitalisering voor jaso. Dan je meldt aan naar je ID-kaart of naar je paspoort.
1: Okay.
0: Dus daar is maar sapsoma naar jou. En als je de ingeschreven, of je de ingezetene of niet ingezetene, dan ben je de bezig naar voor digitaliseren als aan dat.
1: Okay,
0: maar dit op een niveau heeft, zou je naar Holland dappen.
1: Oké, we hebben wat bellen hier, Jerry, een klein momentje, ja. Met wie hebben we het genoeg, hè?
2: Meneer Vrij, met Baron Alatu, Biggie Odi, meneer Gary Nassanang. Mijn condoleren, heel veel sterkte voor het doel dat je deed. Maar samen zijn we van een omstreden situatie voor van je karapassie. Die ik me op een broodje kan voor te zien. Van Toverhuisstraat. Alles aan zei die. En want dan zijn we verwacht in zijn hand dat waar mogelijkheden zijn. De man moet sport toe drempel in een foto. Dat me want ook.
1: Meneer Vrij, dank u wel. Dank u wel, meneer Vrij, voor uw vraag. Meneer Zabif Gerry, ik ga even luisteren. Ik ben hier, meneer Vrij, actie.
0: Ja, meneer Vrij, we actie over een situatie naar Van Togeruistraat. Ik ga tegen meneer Vrij dat je Van Togeruistraat de maar asfaltering, en pas je dat asfalteren nieuw. Alleen, minoshi echt de drempels zitten. Dus aan verkeersveiligheid, dat we minoshi de drempels, maar wel de maar asfalteren, pas je gratis. Dus de maar asfaltering. Maar drempels, minoshi, minoshi drempels. Maar ja, minogo, minoreja hier, van Togerestraat, maar tide moreja hier, van Togerestraat, uit Fulukuji, meneer Vrij. Taki, maar apasi gratis dape. Apasi no, asaba po, apasi be chawalo probleem. En na, isap, ano jakana apresi ne. Isap, ibe abo apresi, let dape baka school bureau de haven fu, a politi, new haven.
1: Yeah.
0: Ibe si de ma euroko dape ete. Fa apresi ne, ibe ano asan abo afana longs.
1: Afana longs, ja.
0: Ibe si de ma... we see them at the basics dape na hana fana launch the man e capacity dape maar wat drempels betreft sommige prezi ab drempels ete maar het is nog niet wat het wezen moet want de drempels moeten goed voor aangekondigd worden en de drempels moeten een bepaalde kleur hebben te neti voor je kashi op tijd dat die drempels de ja. Dat is niet helemaal tot z'n recht gekomen.
1: Oké.
0: Okay.
1: Dus, ja, met bellen, Jerry, een klein momentje hoor. U bent in de uitzending?
3: Ja, goedemiddag, meneer Jerry en met Willy. Een vraag. Je had het over het hele IT-gebeuren. Die servers, waar staan die? Staan die ergens in de stad, aan de grond of in een hoog gebouw? Want je weet. Eerstdags, nadat de Biggie alleen zou komen, Biggie water zou vallen, de stad kan onder water lopen.
1: Oké, okay. De vraag is duidelijk.
3: De volgende vraag is van, zeiden de mannen Biggie waar ook al lang aan is, want je weet wat er in de toekomst zal gebeuren met een, dus dat, een groot deel van Paramaribo onder water gaat lopen. Waarom zijn die mannen niet al, kijken ze niet vooruit? Heb je daar iets van gehoord? Dat die mannen bijvoorbeeld richting Brokkepolder gaan waar het hoger ligt. Dat die mannen daar hun dingen gaan bouwen.
1: Oké, okay. Bedankt voor uw vraag, meneer Willy. Ik denk dat Jerry gehoord heeft. Dankjewel.
0: Ja, meneer, vraag voor meneer Willy, maar ik ga geen antwoord daarop geven. Waarom niet? Omdat ook toen we informatie, maar ik kan tegen meneer Willy dat je wat ik wel weet is dat de man op de IG datacenter ja. En de datacenter voor de man en Intranang, we doen een deel van gesprek toen dat je bewaren jullie dingen in de cloud en in een situatie zo heb je in een geopolitieke situatie naar Trump, naar Grotapu. De mataki, a data voor de man asranang, nee go na doro se ikondre. A data voor de man eta in mamino go lekker jaso pe de data center de nanga fa a infrastructuur de, omdat die informatie heb ik ook niet. En wie zullen we hebben informatie mino bota kenja tu. Want het is niet nodig je kule borgo fuko sa pe de data center de pe de gegevens, pe de mensla de gegevens erop. Is niet informatie die publiek aan publiek bekend moet maken. Van mij is abie tjepo stap ICT da sap taki. En waarom is dat niet? Ik vader onder het bureau nationale veiligheid. Nou zo, als je aan vraagt dat je dan denkt dat je naar meneer Leenscherry, maar ik zou vragen dat je stel aan vraagt dat je maar meneer Leenscherry zou antwoord. Want het is niet verstandig om jouw datacenter, waar jouw overheidsgegevens worden bewaard en opgeslagen, om die aan publiek bekend te maken in jouw datacenter. Maar ik kan Sami verstaan uit een gesprek voor mij dat die datacenters inderdaad wel zijn. En ik denk dat je even met een datacenter, dan ben je ook goed op de hoogte. Voor je rekening naar de weersomstandigheden, dan heb je op dat datacenter. Want dat moet goed gekoeld worden, moet op bepaalde locaties staan. En een datacenter, je kan ook een datacenter in stad Paramaribo. Als dat neuroko, terwijl ik onder Biggie. Dus. Ik denk dat er goed is over is nagedacht. Maar if you want sister de madu, dat in Botapa Gof SR, dat in Bosuku, dan ga ICF formulier zou je vullen, ICF.SR, me denk ik. Dat je alle informatie over het digitaliseren, maar we hebben puur over het gebied voor het digitaliseren voor de overheid, dan ga APCI voor aan het visum de mekaar of naar toeristenkaart. Ik ben ingezeten in het jaar, dus mijn blas voor is aan dat die. Dus, dat ik zeggen, maar ze zijn echt op de goede weg. De Sansami Miere en de Sansami Si en qua digitalisering, ze zijn echt op de goede weg voor handmatig aan papieren worden
1: okay.
0: Achterwege is beter te controleren.
1: Oké, mooi Tori. Ik heb twee bellers voor je. Want ik ga eerst de wang, u bent de eerste.
4: Goedemiddag, meneer Godlieb.
1: Goedemiddag, welkom.
4: Ja, in de loop van de week heb je gevraagd omtrent de 60% die geheven zal worden over het tegoeden van mensen op spaartegoeden van mensen op de bank. Heeft u daar nog noten van?
1: Ik heb nog geen informatie, maar misschien kunt u Jerry de vraag nu stellen. Misschien is hij op de hoogte daarvan. Gaat u gang?
4: Meneer Jerry, mijn zwager heeft mij gezegd dat de overheid van plan is om 60% te heffen op de spaartegoeden van de mensen. Dus voordat je het door hebt, is jouw gespaard bedrag verdampt. Heeft u weten er wat van?
1: Hij heeft de vraag gehoord. Laat hem zo antwoorden.
4: Oké.
1: Okay. Klein momentje hoor. Wat ik heb.
4: Kan ik neerleggen?
0: Vraag boven.
1: Wacht even, meneer. Meneer, nog een keer die vraag.
4: Mijn zwager heeft mij gezegd dat de overheid bezig is, of dat ding is aan gaande. Ze gaan 60% heffen op de spaartegoeden van de mensen. Dus ik wilde weten of het waar is. Want die jongeman die zegt tegen mij, hij is beter te sparen voor een nieuwe auto, maar dan mag hij het vergeten.
1: Oké, ik denk dat Jerry het nu gehoord heeft. Jerry hier in Ono?
0: Nou, maar ik heb geen informatie daarover. Ik ben enige zang, Misabi, Nataki, Diego Penja, Dusanja, dat je een bepaalde fee betaalt. Dus als je een penna auto maakt, dan kan het kosten zoveel, zo met 70 SRD, als je doet een transactie. En als je money in me over, dan heb je 11 SRD. Dat is de enige zang, Sabi. Maar ik zou tegen je, wat een transactie is, Sabi, omdat ik weer de basic naar de.
1: Oké, maar wat doe je de beller? Kom, Luku, u bent in de uitzending?
3: Ja, ik ben het nogmaals hoor. Jerry heeft me verkeerd begrepen. Ik vroeg niet naar een adres of zo. Dat ging bij mij meer om dat die dingen beschermd zijn. En dat voornamelijk met de regenperiode dat er aankomt. Dus dat die dingen niet ergens op in een laag gebouw neergezet zijn. Maar hoog opgezet zijn. Weet je wel, dus dat het allemaal altijd beschermd is.
1: En u had het ook over het Brokopondo gebied, dat hoog gelegen is.
3: Waarom men niet meer land in waard gaat, waar het hoger gelegen is.
1: Okay.
3: Want in Paramaribo is kustgebied, dus is laag liggend gebied. Dat was mijn vraag.
1: Oké, okay, is goed.
3: Of zo, hoor dat niet.
1: Oké, okay, dankjewel.
3: Oké.
1: Okay. Okay. Jerry, meneer Willy, dat je had hem niet, meneer Willy zegt dat je hem niet goed begrepen had.
0: Ik begrijp meneer Willy Herboom, maar ik betekent meneer Willy Taki. Als ik collect meneer Willy bij de datacenter, dan eigenlijk naar informatie dat ik geef. Want meneer Willy actie me, Taki, als de datacenter per laag, per watra ik kon, dan ga ik dat je of ook weer naar locatie informatie geef. Dus dat, maar informatie dat die is één. Maar het is niet verstandig om dit soort informatie op te vragen op de radio. En je kunt een veiligheidssituatie direct. Dus dat soort informatie. Maar ik had tegen de mensen bij de basic naar de Orogo dat die zijn professionals. En die mannen zullen wel de keuze goed hebben gemaakt. En check het klimaat, Fusranang en Luku, bij de man Podding, datacenter. Want datacenter aan ons aan zijn potino aan de. Je moet er goed over nadenken. Over ventilatie, over locatie, over bereikbaarheid. Alles wat ze aan de mensen doen, denk je. Volgens de massacre datacenter poti. Dus ik ga ervan uit dat de man denk je aan dat hij dus. Maar of naar Inbrokopondo of Pamuwijn of Nikeri, ik weet het niet. Of naar Maagdenstraat of in Doministraat, ik weet het niet. Dus en er is goed erover nagedacht. Dus locatieinformatie en minoma takawara san dat die aan een rol dat.
1: Oké, we hebben nog een beller. U bent in de uitzending?
5: Glenn, goeiendag.
1: Met de Kreton.
5: Hai, is heel kort, no one war alleen lang. Meneer Jerry betak over de drempel. Ja toch? En sampal mi op die me go na vakantie na snang. Am moment die ik kon een auto, a ote je kon een auto, a ote e kon. Dan dat drempel de na PC dat mijn poti direct drempel. Maar de manege afstand, van afstand dat je nadert. Je nadert een drempel. Aan het moment die je met dat drempel, dan dat is de man voor die drempel. Dat is ook niet leuk. Je begrijpt wat ik bedoel, toch?
1: Ik begrijp je, heer Boemelekrieto.
5: De afstand die moet brokken in snelheid, die moet zo rekening dat je gaat een drempel benaderen. Dat de man niet ging. De man die aan het moment die door dat drempel, die man voor drempel.
1: Oké, okay. Mi verstaat hoor. Grand Tanyi. Grand Tanyi. Meneer Kreton heeft dat ja zo, Jerry, dat die aanduiding is niet helemaal goed. Want die door het drempelig ba, eigenlijk al laat ik bij jou een brokje snelheid.
0: Kreton, dat woord punt, ik klop. Ik klop. En daar zijn ze mee bezig, want ik denk dat die mannen bezig zijn in de belangrijke week, de mij asfalteer, de mij krat, de passie. Maar wat aan drempel story, ik ga tegen meneer Kreton, dat die aan woord punt, dat die aan het duidelijk, maar u bent dat geen naar vorige aankondiging voor mij, dat kan vele malen beter met goede aanduiding. Dit samen de kreten dat je 100 meter van tevoren en met een drempel kies wat kleur, dat tap afstand en tap net die je ziet dat je nou een drempel mee door. Loop dat bepaalde prijzen aan de herren, ringweg, wat of denk de. Maar bij alle principes op drempel om die markeringen goed te zetten zodat die desma nee kom in de problemen de masserij auto. Maar dat betekent dat die bezig naar een paragraaf verkeersveiligheid. Dus is weer gewoon ja zo feierij ja, want op zo'n prijs sterker nog op zo'n prijs de mij knap naar het toewagi. Dus los voor aan mobiele zei is ken je dat de mij knap moro vara dat de mij stop je dat de school toe dat we zijn ojia buto direct. Ik heb hier dus aan het takje wat die link ja zo na in Nederland na UCC en Kaso Bureau zijn wat bonji. De mij stond let na trace je dat en luko dat hey, jaren nou.
1: Maar mij hoop dat je maar digitaliseer als aan dat ook te boom voor ik kan stellen vast of de mij kies voor money, omdat de makatika money nog steeds pot in de sakami denk ik. Maar ik heb een beller. Ik heb een beller, gaat u gaan.
2: Ja, meneer Vrij, nogmaals, over de drempelsituatie, men zou toch ook knipperlicht kunnen plaatsen op afstand dat je door een drempel, dat is één. En meneer Gary, mijn actie, alle Sansamiëren en Sayeshidape, hoe is het met de vooruitgang van Suriname op dit moment? Dat wilde ik even horen van u.
1: Oké, okay. Ik denk dat u gehoord heeft. Jerry Fosigi Piki, tapa a vraag voor meneer Vreemi, eten van Beller. En we liepen met elkaar die naar u zijn. Goedemiddag, welkom.
6: Ramila?
1: Aina, je broer Rick.
6: Oké, okay, was het bakken naar brother Glenn en brother Jerry Nassonan. Goedemiddag ook luisteraars. Jerry, kan je me horen?
1: Ja, brother Rick, ik kan doorpraten, want als brother Jerry nog je moet dan voor de uitdruk vraag, ja?
6: Oké. Abra Jari, in San Lorenz, de man die bezig naar voorbereiding op olie op zee, hè? Dus olie en gas. En het is al over 2 jaar, hè? 2028, dat die olie gewonnen zal worden. Maar een voorbereiding, want dat gaat ook, is ook een mega ding voor Suriname, dat er meer inkomsten zal zijn. Maar mijn vraag naar, van een volk vooral, hè? De Surinaams volk, van de bereidde zich voor te bestaan. Van de Sjaasan, dat zag zo dichtbij, over 2 jaar al. Van de Sjeng, van de gemeenschap in Sjaasan, dat die Saudi-Wan toch wel een big impact op kon, dat op volk. Van de Sjaasan, dat die. Is het iets van hoop, dus maar de breedte of far van de Sjeng?
1: Oké, grand dank je, brother Rick, voor die vraag. Moet ik dat Jerry hier aan vragen doen?
0: No, ik ben nog niks.
1: Ik ben nog niet. Ik ben nog niet. Dat de ontwikkelingen we op de abratoujari over olie en gas. Op welke manier leeft het de Surinaamse gemeenschap er naartoe? Zijn ze blij? Zijn ze vol verwachting? Hoe kijk je naar die mensen en dat verhaal over de komst van oil en gas?
0: Een duidelijke vraag die mijn oma Gibrara Rick antwoord. Omdat Ismasan Bibeshi, Ismasan Mimiti in haar omgeving, ze hebben het niet erover. Dus kan dit op een traniveau EPSA, maar heeft Brada Rick actie dat continu aan overheid met uitzendingen in Mixani. Ik voel wat pezen aan Bedeja, ik heb het niet gemerkt. Dus Minosheng.
1: Okay.
0: En voor Bobakana samen een vrije actie. inderdaad, meneer Vrij, nou, jawel een punt, klippelijk de Van Oudu, inderdaad, die zou wie, ten aanzien voor de drempels, nou ja, meneer Vrij, we actie, want dat is aan het thema, we hebben nog eens op moro samen, meneer Vrij, we actie.

0: Ik bereid ik actie dat ik even dit wat in Libië kom met een moment dat ik voor aan oil en gas. Amerika op de achtergrond heeft je lukken van de man even om naar zeg maar voor verbeteren overheidsapparaat. Amerika dat de overheid de instrument bewust dat ik met de komst van oil en gas dat die een bepaalde aantrekkingskracht op komt. En was dat niet ook door de expert Laija, omdat oil en gas, en daarom heb ik begrepen, a Tory voor a minister, a Foster voor NDP, zeiden we aan mijn begin over het vreemdelingenvraagstuk in Sranang, is dat wie?
1: Ja, ja.
0: Omdat dat al aan niveau bijna iemand dat is Spanjoro, ja zo, nou de in Winkri, in Pego, Spaanstalige, Moesjepio. Dus, me begrijp, punt dat die. Maar Luko, ik ben, ik ben op mijn minima zo meteen voor Luko de juiste man voor tak naar de tak, of tak naar voor dit parlement, a leider voor a fractie voor NDP, minima batem, minima doen toe aan mij, trassan ik doe.
1: Okay.
0: Dus, ik ben, dus, minima goeie naar voor die penja, ik ben te kort hier, minima toen zich aan toe ja. Voor sa bepaalde sani. Ja. Eigenlijk hoe ben inventariseren wel of de vraag of de sma voor nu naar Nederland. Dat ben ik goed op. Hoe ben gericht dat kan de juiste sma voor die juiste informatie.
1: Oké.
0: Wat laatste bellen?
1: U bent de laatste? Nee, je laatste bellen. Het gaat niet goed hier, meneer, helaas de beller. Dan houdt het op. Brother Jerry. Hoor je me nog, Brother Jerry?
0: Ja, jumeer, luid en duidelijk.
1: Ah, nee, maar aan de weg om. Maar Juru kon ik ba. Sambi want taki, Jerry, want in een volgende Juru. Moet ik naar Brother Ruben Farnold. En wat de Tori Sami bespreek naar een voorbespreking. Nou, omdat hij Samsa heeft een look at Tori voor Grasalco, een staatsbedrijf. Dat je ziet dat hij tegelijk een probleem naar Grasalco. Dat je ziet dat de directeur dat hij bij de afdeling aan de afgevaardigde voor ABOP. Dat je ziet dat TAS ook toe, waar vrouw Japa Yudape ook ABOP gelineerd. Toen ik baka de meno niet naar wat Lotrasani, de Grong, ook ABOP gelineerd. En Leo Brunswijk nog steeds niet djugo naar een vakbond dat de man hebben schuldig, ga maar over hard houdt. Ook toe, je ziet dat hij ABOP gelineerd. Dus eigenlijk, Atori Sami botak naar Ruben, naar inventariseer in om mijn problemen. Of om eens maar die discrediet zijn die afkomstig voor ABOP tegen om de staatsbedrijven. Dan gaat het in het binnenland. Ik klagen ook toe dat je ermee kwam fout voor stemt op ABOP. Vooral is maar in het Brokopondo gebied. Dus eigenlijk toe inventariseer alle de ellende zijn die gelineerd aan ABOP. Men vraagt me af dat van wakker van de contact apartheid is de ETI-na coalitie.
0: Oké. Una zo meteen moet je kort antwoord nemen daarvoor. Punt 1, apartheid nogweer. ABOP nogweer. En de Sansaïe heren zijn allemaal feitelijke juistheden. Dus je is somewhat to feitelijke zijn niet op. In Sranang, alles is gepolitiseerd. In Sranang. Dat je ziet ABOP, de feiten voor ABOP, no vergis je. Alle dertra partij, absoortgelijke praktijken, alleen komen die minder aan het licht. Want onder bewind voor meneer Santoki, er zijn dingen die voor ons misschien niet zichtbaar zijn, maar wel plaatsvinden. Dat ABOP, de Tori ABOP zijn feitelijke juistheden zijn benoemd daarbij. En het grootste probleem in Sranang. Na een politisering voor Alassansa Ipsaja. Waar politieke partijen bij betrokken zijn. Waar ze zetten hun mannetjes op bepaalde plekken. En dief ABOP da Udubaki. Maar de intra-politieke partij na Jere, na Sabi.
1: Oké. Okay.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het onderzoeksteam dat de gewelddadige aanval op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt onderzoekt, heeft de twee personen kunnen identificeren die de 51-jarige beveiliger hebben doodgeschoten. De twee zitten vast en maken deel uit van de groep van 32 verdachten. Ze konden geïdentificeerd worden met behulp van camerabeelden, forensisch bewijs en getuigenverklaringen. Drie Franse verdachten hebben verklaard dat zij de opdracht hadden gekregen om iedereen in de boerderij van Jan G. te vermoorden, ook eventueel aanwezige kinderen. De Franse premier Macron is op het vliegtuig gestapt om het Franse gebied Saint-Pierre-et-Miquelon te bezoeken dat voor de kust van Canada ligt. Dit naar aanleiding van de aankondiging van de Amerikaanse president Trump, die zei dat de eilanden en de rest van Noord-Amerika en dus ook Canada bij de VS hoorden. Macron gaat met de Canadese premier Mark Carney praten, die midden in een handelsoorlog met de regering Trump zit. De post van Trump heeft tot onrust in verschillende landen geleid, waaronder Frankrijk. De Iraanse krijgsmacht zegt in een verklaring dat het land informatie heeft gekregen dat de VS zich voorbereidde op nieuwe acties. Een aantal landen in de regio zou hiervoor toestemming hebben gegeven. Het Iraanse leger benadrukt dat iedere Amerikaanse aanval leidt tot aanvallen op Amerikaanse bases in de regio. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekend in Camp David afgebroken en is teruggereisd naar Washington. Volgende week praat hij met de leiders van verschillende golfstaten over Iran. De Amerikaanse acteur Henry Winkler speelde mee in de film Scream uit 1996, maar zijn naam verscheen niet op de filmposter. Volgens Winkler kwam dat omdat hij tussen 1974 en 1984 in de televisieserie Happy Days de Fonz speelde en zijn naam zou de poster minder eng maken. Iemand van de studio had tegen hem gezegd: jij was de Fonz en daardoor wordt het minder horror als wij laten weten dat jij meespeelt. Het weer, kans op wat regen in het zuidoosten, oosten en noorden. Elders een mix van wolken en zon. Bij een matige west- tot noordwestenwind is het 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Skitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de

0: Ajax Foundation en creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
1: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Oui Oui, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Zaterdag 3 oktober, Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, want de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, luisteraars, welkom terug. Het tweede gedeelte. U bent in het programma Kurderi. Laat me kijken als ik mijn gast er eens onder de knoppen heb. We kijken, Ruben, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Glenn. Goedemiddag, luisteraars. Eventueel kijkers vandaag ook.
0: Oh nee, vandaag hebben we geen kijkers. Helaas hebben we onze VMAX niet aanstaan. En onze technische man die ging eerder weg. Dus ik heb hem helaas niet ingeschakeld. Maar ik ben blij dat jij er wel bent.
1: Ik ben er zeker.
0: Oké. Ruben, ik heb daarnet een aankondiging gedaan. En mijn aankondiging die heb ik gedaan in het gesprek met Jerry. Dat ik het in de volgende uur zou hebben met jou. Over een aantal dingen die mij zijn opgevallen de afgelopen tijd. Een van de dingen is dat bij Grasalco zat er een meneer die was ook van ABOP afkomstig. Hij is toen beschuldigd.
1: Nee, ik zei Rozenhout hoor. Ik was niet naar Rozenhout.
0: Ja, Rozenhout. Hij is toen beschuldigd over 4 kilo goud, die niet dus een goud zou zijn, met de waarde van 400.000. En Brunswijk die zegt van ja, die man mag niet weg. En die is voor die man, diezelfde man was ook bezig in Guyana met een activiteiten om een zogenaamd zusterbedrijf van Grasalco daar op te zetten, zonder gedegen informatie richting de Surinaamse overheid. Daar hebben we dus ook het probleem bij de EBS met zijn broertje Leo Brunswijk, waar Ruben Ravenberg, dacht ik, heeft aangegeven dat ze bezig waren met illegale houtpraktijken. Ze hadden geen vergunningen voor het hout die ze zeg maar uit het bos haalden. En dan hebben we weer met mevrouw Yapayou het probleem dat dingen niet goed worden verantwoord. En, maar het zijn dus verschillende staatsbedrijven waar dingen niet goed lopen, waar de mensen die daar zeg maar actief zijn onder bescherming vallen van Brunswijk, terwijl er dingen zijn die daar niet goed gaan. En zo zijn er nog een paar dingen die niet goed gaan, waar, als het hebben over de Sarakreek, de mensen in het Brokopondo-gebied, die beschuldigen ook de heer Brunswijk, dat hij dus een zorgt dat er vervuiling plaatsvindt en dat er mensen uit andere landen daar komen exploiteren en het binnenland vernietigen. Mensen in het Brokopondo-gebied die beschuldigen Brunswijk ook daarvan. En ook als het gaat om de Mennonieten, was onder zijn ministerie weer mevrouw Forsweek wordt beschuldigd dat ze dus voor, ik weet niet, bijna honderden duizenden hectare grond ook heeft.
1: Honderdduizenden hectare.
0: Dus wat is er aan de hand? Los van het feit dat zeg maar ABOP met Brunswijk in verschillende moeilijke situaties terechtkomt, waarbij je kan praten over corruptie of diefstal, is Brunswijk telkens weer bezig om de mensen in bescherming te nemen. Maar wat ook daarbij gebeurt, dan ga ik het verhaal afronden, want ik ben benieuwd hoe jij hiernaar kijkt, wat er ook gebeurt, terwijl die mensen van Brunswijk bezig zijn of ze stelen, of ze zijn bezig met andere corruptieve activiteiten, mensen zoals die Ruben Ravenberg, die komt dan in problemen. Je hebt nu die Emmanuel Schaken, integere jongeman, als ik zo naar hem luister en kijk, die komt in problemen. Overal waar mensen bezig zijn om in elk geval de boel te zuiveren, worden die mensen op een gegeven moment door het slijk gehaald, vals beschuldigd, of in elk geval, ze worden dus in elk geval weg, kijk, ze worden beschadigd. Dat van Bronto, dat komt ook van Brunswijk. dat zei Santoki van ja, ik heb niet Bronto op die manier behandeld. Dat hebben we gedaan om, ja, Brunswijk was daar degene. Dus los van het feit dat Brunswijkse mensen in problemen komen als het gaat om corruptie en diefstal, maakt hij ook jonge talenten in het land Suriname kapot. Wat ik bedoel, die Ravenberg, die horen we helemaal niet meer als het gaat om het beschermen van de zaken die Suriname ten goede moeten komen. Die meneer Scheek, dat wordt ook een probleem. We weten sommige houden. En zo kan je maar doorgaan. Dus ik vraag me af, is Brunswijk nou een zegen of is hij een vloek voor de politiek in Suriname?
1: Nou, als ik hierop mag reageren, Glenn, dan...

met de basis in principe. In principe laat Brunswijk mijns inziens een gouden kans liggen om over te gaan tot B.

0: nemen dat niet over. Jerry zei het net al van ja, iedere partij heeft het. Maar die andere partijen hebben deze wijziging in beleid van mevrouw Simons niet overgenomen. Ik kan al die personen voor je opnoemen die direct zijn ontslagen. Bij het ziekenfonds, bij de melkcentrale. Overal waar ze eventueel hun naam werd genoemd, werden man en paard direct ontslagen. Zonder aanzien des persoon of hoe belangrijk je was binnen de partij of wat je aanhang is geweest. En dat nemen de andere partijen niet over. Integendeel. In Suriname voert men een beleid wat ik nooit snap. Ik heb het ook al gezegd tijdens dus die Saramakaram in feite, die vergiftiging. Dat wanneer iemand zijn naam ja, valt in een of ander schandaal, dat je degene direct op non-actief moet zetten in het belang van het onderzoek. Wat schept me verbazing in Suriname? Die mensen werken gewoon door en gaan in vol discussie met degene die ze onderzoekt. Dat kan nooit. En de pers legt het totaal anders uit in Suriname. De pers komt, ja, is die man niet brutaal? Moet je het niet, moet je dit binnenkamer zo, moet je het via de politiek oplossen? Nee, absoluut niet. We moeten weten wat die mensen doen. Die mensen mogen niet meer praten. Want zij worden onderzocht. En dan ga je, ze krijgen, ze worden geïnterviewd door journalisten. Dus ze snappen het helemaal niet in Suriname. Als je onderwerp bent van een onderzoek, kan je nooit mee gaan praten. Je moet afwachten. Je moet alles inleveren en afwachten dat het onderzoek is afgerond. En dan kan je verder gaan. Maar in Suriname werkt het juist omgekeerd. En Ronnie slaat daarmee totaal de plank mis. Want hij gaat zich vaak ook ermee bemoeien. Ja toch. Hij stopt zijn handen bij wijze van, spreken in het vuur voor die mensen. En dat kan je niet doen. Omdat boven al die mensen hangt er een waas van, iets dat niet goed is.
1: Maar weet je, ik ga nog verder, Ruben. Ik heb het idee dat hij zelf onderdeel is van dat ding.
0: Nee, absoluut niet. Kijk, Suriname, wat je in Suriname hebt.
1: Maar wacht even, Ruben. Ik wil even voor alle helderheid, hè, gewoon dit gesprek met je hebben. Want je zegt nee, absoluut niet. Wil je mij vertellen, stel dat het mevrouw Forsweek is geweest die honderden duizenden hectare heeft afgegeven of weggegeven aan buitenlanders, het is staatsgrond. En het bedrag wat ik telkens weer hoor, als het gaat om die conversie, hoeveel een hectare zou gaan kosten, het is dus echt het beroven van de staat Suriname. Jij gaat me niet vertellen, Ruben, dat mevrouw Forsweek, als het gaat om zulke een grote belangen, dat meneer Brunswijk niet op de hoogte is voor wat mevrouw Forsweek doet. Ik kan het me nauwelijks voorstellen, Ruben.
0: Maar Glenn, als je hier zit, je hebt net Jerry gehoord, toch? Dan hoor je een totaal ander beeld. Je weet dat ik vaak ook zeg dat er enorm hard wordt gewerkt, maar mensen zien het nog niet, omdat men vooral de data in orde wil brengen in Suriname. En Jerry is er heel blij mee, want men heeft die gegevens. Maar wat ik nu wil zeggen hierover is, die kracht, men noemt het krachtenveld in Suriname. Die politieke partijen, de leiders die met elkaar afstemmen. Wie het hele grondgebeuren, je ziet als voorbeeld GBB, is altijd een controle geweest van de VAP en de ABOP. Ja toch? Dus dat was een krachtenveld, noemen we het in het politieke spectrum in Suriname. Dan noemen ze het een krachtenveld. Wie gaat daar meer zijn macht hebben en wie gaat daar zijn deal sluiten? En wie gaat daar? Dus daar is het een complete chaos. Dus dat vond ik niet echt een goed voorbeeld, omdat dat nou een puinhoop gewoon van...
1: Je moet gewoon zeggen, wie had Suriname beroven?
0: Zwaar benadelen.
1: Ja.
0: Ja toch? Maar wanneer die dingen in details gebeuren, geloof mij, ja, ik zie ze niet alles direct weten. Omdat ik af en toe ook dingetjes hoor waarbij ze verbaasd kijken van, ik wist niet dat dat gebeurde. Omdat in Suriname, wat er nu gebeurt, is dat lagere politici, ja, veel meer macht hebben bij uitvoerende zaakjes en alles zien als mekinja na kwanslag.
1: Maar even Ruben.
0: Ongelooflijk in Suriname, Glenn.
1: Mag ik nog één vraag stellen ten aanzien hiervan?
0: Ja, natuurlijk.
1: Kijk, Brunswijk, iedereen weet, Brunswijk is geobsedeerd van goud. Klaar. En dat

0: van Grasalco. Dat wat daar is gebeurd, de naam van Brunswijk, zijn zoon, werd daar ook genoemd. Dat hij verantwoordelijk was voor het feit dat er iets was met die 4 kilo goud. Wil je me echt zeggen dat als het gaat om het goud dat naar Grasalco gaat, dat Brunswijk niet op de hoogte is van wat er daar gebeurt? Denk je dat echt?
1: Je geeft het idee dat Brunswijk op alle ministeries werkt. Dat die wat
0: nee, heeft,
1: dat kan gewoon niet. Wat er gebeurt, natuurlijk is hij verantwoordelijk voor zijn mensen, vooral omdat hij voor die mensen opneemt. En ik denk dat hij niet eens, ik durf het te zeggen dat hij niet eens de helft snapt van wat er gebeurt en wat er doet. Natuurlijk, als die man kon vertellen van ja, ik ben geweest gewoon in het parlement. Van ik ben geweest naar, hoe dat plaatsje weer daar, Marie Pastoon, waar dat ding is gebeurd, vergiftiging, en dat ik vissen heb gezien, dus dat zou wel in orde zijn. Er zijn rapporten, kijk, als je dat durft te zeggen, dan ga ik toch twijfelen aan je competentie. Dan ga ik twijfelen van, hoe kan die man zoiets zeggen? Van,
0: weet je wat ik dacht toen hij dat zei?
1: Van, dus ik geef even aan, hè, waarop ik meen. Mijn antwoorden baseren een beetje van. Iemand snapt niet wat er gebeurt.
0: Maar eerlijk gezegd, Ruben.
1: In feite moet hij stil blijven.
0: Ruben.
1: In Suriname denkt men van. Is je takkie is vaarlijk, morotrama.
0: Nee, maar.
1: Dat vind je de man. En dat is wat er gebeurt.
0: Nee, wanneer.
1: Wat kennis. Om precies te weten wat die dingetjes zijn. Dat weet hij niet. Bro, me put niet aan hoe een firefighter. Hij weet het niet.
0: Maar weet je wat ik denk wanneer ik Brunswijk hoor praten?
1: En dan neem ik het niet op voor Brunswijk.
0: Nee, maar even. Mm-hmm. Arkie nou, tell me Arkie Brunswijk toch.
1: Mm-hmm.
0: Wat hij bij mij oproept, is dat omdat Amang Saptak E, er zijn dingen daar gebeurd en hij is daar onderdeel van, hij probeert voor verdedig.
1: 100%.
0: Om mooi aan mij verdedig met DK Madotti.
1: Nee, maar er is nog iets. En dat na op basis van het probleem. Op basis van het probleem leggen 40 jaar geleden. Ja toch? Ronnie, it talk by the gun. Want dat kent hij dit. Amai talk by the gun, zonder dat je het weet. Ja toch? Na gompot aan man drapen toch? Die man is vrijgesproken van alle ellende en alles. Dus amai talk by the gun. Dat is aan de kong, ik kon heet, dan zie je dat bijna iedereen stil blijft. Want die man zijn gedrag en praten en zijn body language en alles is talk by the gun.
0: Mm-hmm.
1: En dat moeten mensen snappen. Je ziet dat bijna dit hoor je dit. Zo want dit voor Suriname. Suriname heeft geen next bakken terug. Ja toch, dat is Suriname. Je kan het niet opnemen voor mensen dat die mij verraadt hier direct. Dus talk by the gun, dat is de base in Suriname. En dat bij de Santoki, dat bij de Bouterse. De man talk by the gun, tegen de man contact, de man body language, zo bepaald, zo man otak moro far of zo man otak stil. En dat is, daarmee leg je uit, op basis leggen moro eerder. Ja toch? Als iemand moet tegen van grote putan, als ik ongestraft dingen kan doen, moet dus aan boy, met tegen. En dat is wat er gebeurt in Suriname, toch? Men doet dingen ongestraft in Suriname. En dat is dan weer wat Jerry net zei. Alle partijen hebben gewoon. Binnen een heleboel partijen, die man heeft straf voor die haal rommel uit naar Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Dus Suriname ligt een beetje qua een juridisch aspect, een rechtsstaat aspect op zijn gat. En dat met een rechtelijke macht bij ons kindje, want die zijn 100% verantwoordelijk.
0: Dus eigenlijk, zei je tegen mij, ik
1: vraag. Maar ook dit ding, je ziet dat normaal nog een kindje, toch? Dat is de reden waarom niemand het wil veranderen, want mensen gaan ongestraft door in het leven in Suriname. Alles in Suriname, wat een beetje op hoger niveau gebeurt, en hun kinderen leven ongestraft in Suriname, als is mensenheugenis en onherkenning.
0: Dus eigenlijk, je tegen me taak.
1: Je bent niet voor niet zo want en je bent de rechter dat in China er niet zien, ik ga straffen.
0: Dus eigenlijk zei je tegen wie? Lek van Brunswijk dat weer, wie zal dit maar verder?
1: Ik ben gestraft in Suriname. Ongestraft in mijn limiet. Hij wil zich moeten houden aan bepaalde regels, maar dat doet hij niet toch?
0: Ik
1: weet dat de man kieft van bekeuring op de man gaat doen, want belasting inval na man. Hoor je toch nooit? Kijk, dat kan realiteit. Dat moet je dat aan basis leggen verkeerd. En dat is niet aan het uiten. Daarom is je dat Jenny is bezig binnen haar partij. Omdat, kijk, in Suriname zijn partijen de baas.

0: niet tegen altijd. Er moet een wet maken op politieke partijen in Suriname.
1: Yeah.
0: Er moet een wet komen en dat nog dit. Dus de partijbonzen zijn ook tegelijkertijd alles binnen een groep.
1: Mm-hmm.
0: Wat je nu krijgt is dat, Jenny is ook een jaar voorbeeld. Ik blijf zeggen dat er wordt goed geregeerd, maar de manier is niet gebeurd. Er mij begrijpt dat no-no-fest beleid in een kariwa iwasaatje wordt opgezoden met het. Wat het tegengesteld gebeurt bij Brussel, toch? Die komt die mensen verdedigen. Ja toch? Meneer, je naam komt voor, even op non-actief, we gaan het onderzoeken. En dan, als het blijkt dat je niks hebt gedaan, dan mag je maar terugkomen en dan gaan we lekker rustig door. Maar dat gebeurt niet.
1: Maar,
0: snap je?
1: Maar eigenlijk die...
0: Je hebt 5 jaar geen verslagen, 5 jaar lang. En nu is van mange aksing, de asmaigorigeert, de kootjariga kroeten en dat soort dingetjes. Ik snap het helemaal niks meer. De pers hier totaal anders belegd. Kijk, op het moment dat die sma in onderzoek is, moet ze op non-actief worden gesteld. Ze kan niet deelnemen aan een discussie naar alle discussies.
1: Maar Ruben.
0: PKI, al die plaatsen.
1: Maar Ruben, even.
0: Mm-hmm.
1: Ik vraag me ook af, ik ga het je zo vragen hoe zoiets werkt. Want ik begrijp het niet zo goed, maar ik heb een beller. Een hele goede middag. Met wie heb ik het genoegen?
2: Goedemiddag, met Willy. Ik heb een vraag aan deze meneer. Ziet hij iets niet over het hoofd? Iets wat in mijn inzicht belangrijk is. Je hebt een Aziatische aanpak en je hebt een Afrikaanse aanpak. Laat me het maar zo noemen, Afrikaanse aanpak. Er is een heel groot verschil tussen die twee. Zoals een Aziat iets zou aanpakken. Als het nou corruptie is of wat dan ook. De aanpak is heel anders. Het verschilt hemelsbreed met die van de rest of de Afrikaanse. En dat verschil heb je in Suriname. Dat je ziet dat de dingen veel sneller naar buiten komen. Maar bij de mensen van Aziatisch afkomst, je hoort niet, je ziet niet.
1: Okay.
2: Dat is het verschil.
1: Okay. Ruben, je hebt het begrepen?
2: Ja?
0: Nee,
2: okay.
0: Ik begrijp dat heel goed, maar dat is dan weer een totaal ander onderwerp. Hè. Dat is een ander onderwerp.
2: Vind je?
0: Ja, toch? Het is mijn zo'n ding als binnen zo is. En wij zijn weer transparant naar buiten toe. Het mag
2: en
0: naar buiten
2: komen de dingen ook naar buiten.
1: Nee, maar even.
2: Steeds weer. Brunswijk.
0: Kijk, op dit moment hebben we een aantal feiten van, maar dat is toch ook wat een beetje de aandacht krijgt. Maar als je goed naar mij hebt geluisterd, heb ik gezegd dat er mensen ongestraft blijven in Suriname als je een bepaalde positie hebt in het land. En dat geldt voor iedereen.
2: Je
0: praat
2: alles
0: over Brunswijk, we zouden ook kunnen praten over andere groepen. Dat zou zeker kunnen.
2: Ja, maar je ziet van dus de mensen van, bijvoorbeeld, laat me nou noemen, ABOP. Dan zie je, het komt gelijk naar buiten en Lefoudekbouw, Ubradjari, wij brengen, Unedenki, we brengen het gelijk naar buiten. Maar bij de mensen, bijvoorbeeld dan de VHP of die andere partijen, je hoort ze niet, het blijft binnen kamers. Het komt niet naar buiten, naar Unuwang. En dan vinden we, wij moeten zaten de mensen moeten opgesloten worden. En je hebt dan een opmerking gemaakt, die hele rechterlijke macht. Uit wie bestaat dat? En daar hoor je en zie je niets van. En dat bedoel ik hiermee te zeggen. Er is een verschil in aanpak.
1: Ja, maar meneer Willy.
0: Ja. Meneer Willy, ik wil even een voorbeeld geven wat er op dit moment speelt. Ik weet niet of jullie het hebben gevolgd. Men heeft iemand in Miami opgepakt die wapens probeerde te verschepen naar Suriname. Ja toch? En hij is opgepakt door de Amerikaanse justitie. Het is toch raar dat het Openbaar Ministerie in Suriname niet gaat uitzoeken naar wie het moest gaan. Op de Nationale Veiligheidsdiensten. Je hebt nu alleen actie moeten komen, want wie zou het ontvangen? Waar gaat het naartoe? Het zijn wapens. Ja toch? In een hele container volgens mij. En dat soort dingetjes, dan zie ik hoe het Openbaar Ministerie werkt. Die zouden direct in actie moeten komen. Maar ja, degene die ze daar opgepakt hebben in Amerika heet Nanu. Dus dan wordt er niks onderzocht.
2: Wel nog, maar dat geeft al antwoord wat ik zeg.
0: Nee, maar kijk, maar wij moeten dat in de gaten houden. Wij moeten dat in de gaten houden. En dan ervoor zorgen dat we het ter sprake brengen. Ja, maar je moet afwachten natuurlijk, want het kan dat ze het nog gaan doen. Maar ik vind het raar dat het Openbaar Ministerie niet direct optreedt. Want iemand wil wapens vergeven naar Suriname. Nou, wie komt het? Wat zijn de contacten? Waarvoor is het bestemd? Die man, het is illegaal.
2: Ja, maar ik zeg zoals ik al zeg, er is een verschillende aanpak van hoe je zaken dan oplost.
0: Maar dit is nou...

0: maken en leiden van Suriname is een verschillende aanpak. Want omdat één groep een bepaalde dienst is gaan beheren, worden heel veel dingetjes niet onderzocht. Ja toch?
1: Maar eigenlijk, als je het hebt over... Maar even... Willy, wanneer Willy en Ruben. Als ik zo luister naar jou en Ruben... De mensen die nu, zeg maar, het OM, zeg maar, bemannen... Die nemen dus dan ook meneer Brunswijk in bescherming.
0: Ja, maar dat heb ik toch net gezegd. Als je een bepaalde positie... Ik vind het 40 jaar geleden begonnen, Glenn. Het is 40 jaar geleden begonnen. Amnestie, vrij van alles wat er is gebeurd. Je hebt het moeten onderzoeken. Het is toch nooit onderzocht. Onze geschiedenis houdt ons voor de gek. Ja toch?
1: Okay. Maar Willy, had u nog iets wat u wilde opmerken?
2: Dat mag zo denken, laten we verder. Dank u wel.
1: Oké. Dat was meneer Willy en Ruben. Dus eigenlijk, als je het goed verwoordt, dan zeg je eigenlijk... ABOP weet al hoe ze misschien kunnen chanteren dat hun mensen, zeg maar, niet voor de rechter verschenen. En dat het ook andere mensen in het land lukt. Ik weet niet of het omkoperij is of chantage. Hoe kunnen mensen, zeg maar, zoveel macht hebben dat het OM zijn werk niet naar behoren mag of kan doen?
3: Dat laat ik aan die mensen daarover. Ik durf. Zelfs onze journalisten pakken het niet op. Die wonen daar, die zien wat er gebeurt. Die zouden ook het een en ander kunnen schrijven daarover, toch? Maar dat doen ze ook niet. Dus dan kan je moeilijk, zeg maar, gaan zeggen... dat zal het wel zijn, of dat is het. Je weet het niet, omdat niemand daar die zaakjes belicht.
1: Oké.
3: Okay. Of journalisten die diepgang hebben in bepaalde zaken. Ik denk dat ze het wel weten. Maar ik zei het al, ik denk dat de Gonda-rule... Ja, onbewust hoor, onbewust.
1: Ja.
3: Maar in die mensen achterhoofd speelt dat zeker een rol. En dan krijg je dat men dus minder snel... In Suriname zeggen we altijd no carminere, no carmining. Ja toch?
1: Mm.
3: Eerst wat je hoort dan, no carminere, no carmining. Het is een kleine gemeenschap. Morgen kan je iemand op je stoep hebben die er vannacht weet. En ik denk dat men daarvoor in feite eieren kiest voor het geld.
1: Ja, ik heb begrepen, Ruben, in Suriname op dit moment, omdat de president dat heeft aangehouden en gezegd heeft van luister dan, die Mennonieten mogen niet doorgaan met hun activiteiten. En de mensen lopen daar rond nu. In de stad, want ze kunnen nu weg. Hoogstwaarschijnlijk zit heel veel van hun geld in de zakken van de mensen van Brunswijk. Dus hoe los je dat op? Voordat je daar antwoord op geeft, we hebben een beller. U bent in de uitzending.
4: Meneer Vrijme, waarde broeders daar. Meneer Ruben, wat ik wil vragen. Er keert een diplomaat van Frankrijk. Die was al eerder 15 jaar. In Suriname, nu keurt hij weer. Hij heeft zijn geloofsbrieven afgestaan aan de president. En wat ze gaan op allerlei gebied zaken doen. Hoe zou het dan verder gaan als het gaat om bepaalde zaken die Frankrijk te maken heeft of wil hebben als het om Suriname gaat? Dat is mijn vraag.
1: Oké, we hebben u gehoord. Ruben, ga je gaan?
3: Even zelf, meneer Vrij. Meneer Vrij, je moet de belangen van Frankrijk nu anders zien in Suriname. Hè? Total Energies gaat Surinames toekomst de komende 30, 40 jaar bepalen. En Total Energies is een van de grootste energiebedrijven van Frankrijk. Dus vandaar dat je ziet dat Frankrijk nu met een zwaar gewicht ambassadeur komt. Omdat er dus nu ook meer verantwoordelijkheden dan alleen maar de grenskwesties nu zeg maar besproken zullen worden. De omhelzing tussen Frankrijk en Suriname zal dus veel inniger worden vanwege de olieactiviteiten in Suriname. Want Total Energies, zeg maar, dus de lead heeft in de ontwikkeling van de olieindustrie in Suriname. Het is dus een heel groot Frans bedrijf, belangrijk voor de Franse economie. Dus ik denk dat dat de reden is waarom je nu zo'n ambassadeur daar ziet. Dan heb je een beetje een verklaring daarvoor. Te beginnen met de Mennonieten. Dat is voor mij een hoofdpijndossier van de eerste orde. Moet je eerlijk, Glenn, een hoofdpijndossier. Omdat het een enorme Ik zit in discussie met een aantal mensen al toch weken hierom. En niet helemaal als aan het roon, wel eens niet eens spelletjes. En dat is het aan het worden. Zo wel eens niet eens. Ja, ik heb dit gezegd, ja, maar dat kan niet, dat zegt de wet. Outro wel eens niet. De man neemt niet kwalijk, met dat outro wel eens niet eens. Nee, trauma op de rechter, de man op rechter, de man moest gwebakken. Met dat outro wel eens niet eens. Omdat de regering die bijna alles deed als pilotproject of PPP-project met die mensen, ja. Maar op basis van het probleem, ik ga uitleggen voor mijn begrijp van aan Boenglen. Wat is er gebeurd? Dat Braganza, de man die is in de Menno niet, had grond, ja, bij Sou 3. Dat is daar in die keer, bij Abraga Guyana. Drap de man bij Abagron. Dat is heel dien, kinky agron, langa abruinzeel grond. Waarom hij dat gedaan heeft, zal ik een andere keertje uitleggen. Maar tegen de man dat nog, wat ik agron dat hij dan krijgt in een andere in de plaats, bij Vitagron, de oude bruinzeel, zeg maar, de concessies. Drap je aan eerste promo die Jingba. Want waarom heb je dat gedaan niet, weet ik wel, maar dat ga ik even vandaag niet zeggen, want het is niet van belang, die de men ook niet. Dus de man die gewoon naar het traggebied, dat nou een houtkapgebied. Ja toch? En een houtkapgebied in Suriname, ik weet niet of mensen het weten, maar voor iedere boom, dat bruinzeel, omhakten moeten ze een andere planten. Dat ben je aan wet in Suriname. Ik weet niet of mensen dat weten. Alabo zei kapu in prano en trouwen. Ja toch? En dat 30, 40 jaar lang, de man mag go drapen morgen, want de boom moet komen voor wassen. Dus nu gaat er iemand daardoor die kap à la bonpoer. Dat is één. Ten tweede, je men nooit gezegd dat de men niet nog mag komen naar Sranang, maar de no mag roken in haar primair bos. Je no kan ook kapabusje, want de man bak ook naar hoe je fatu. If je men boom de man serie, maar dus amon zei de man pai, de boom was er man zika, de man poer amon ik ba. Sorry, Verka. Dus daarom kan ik mango roken naar Boussi zomaar bij alles. Zijn eerste, Aboussi, je niet de takta van VN-conferentie, dat je ook stella boek Aboussi beschikbaar die grondtapu en dat we kies carbon credit. Dat moet allemaal nog geregeld worden. En Suriname heeft genoeg kustgebied waar men kan planten. Als je kijkt naar vanaf Albina, Gotani, Keri, bijna drie kwart van zijn passende hier. Dus daar kan ontwikkeld worden met veel minder problemen. En het waren voornamelijk ook allemaal oude plantages. Dus daar moeten regelingen getroffen worden. En dan mogen die mensen daar planten. Want men is niet tegen een landbouw. Absoluut niet. Maar het systeem staat helemaal wanneer. En daar gaat het om dat de man die ik vind, ik persoonlijk eigenlijk, Glenn. Met dat je in een boom, mijn ogen gebruiken aan woord bijna. Maar dat de man op de manier dat hij pousseert dan op een heel slinkse wijze. En nou een witman soeverein koos de organiseren als dat. Zou de man doen namelijk. De man tek money naar de man. De man op haar NV. Dat de man die de man de aandelen. Dat de man te komen. Dus voor de man die roken one day. De man bij de aandelen. De man op de money. Maar daarom heb ik nou wel eens niet een stelletje.
1: Maar even. Ruben wil deze van bedrag. En met de Mennonieten is bij 1 hectare grond.
3: Ja, is toch waardeloos?
1: Hoeveel was het?
3: $150 per hectare.
1: Dus je ligt Suriname. In Suriname nooit je mag bij 1 grond. Zo uitroon je eigendom, wat de man is boven, vallen onder een conversie. Eigendom, dat ben je dat bedoeling voor VHP?
3: De NV mag actie, ja. De NV mag actie.
1: Juist.
3: Dan krijg je nou een boel slinkse wijze. Waarom niet dat? Na boel, je nou gebruiken wordt, continu wordt er kom, je moet de blakke, de smaak die goed was aan die, lange soeverein. Na echte kroemanieren de avi.
1: Maar dat met tegen, na.
3: Naar. Ze hebben ze door.
1: Naar roef, je roef aan konderen toch?
3: De mij vernietig aan konderen en voeren. Ja toch?
1: Dus 150 voor een hectare. Wat hectare nou om met vierkante meter? En om nog met elkaar actie te houden?
3: 10.000 vierkante meter.
1: Dus de berekening dat in Serna even aan bij. Wees 500 vierkante meter. Ik wil bij een pis groot in Suriname.
3: Maar 15.000 keer per jaar, met 20.000.
1: Dat je de mening niet de man moet zeggen 150. Zepsa, jongen.
3: Maar nee, leg je uit. Afasisa de man doet ook. Dus. Een probleem, hè? Wel eens niet een spelletje nogmaals, omdat die

0: de massit a structuur en un mini vertrouwen de rechter Koestrana, omdat hij bijna alle zaak zo particulier in Suriname voor tegen overheid, overheid de lasie. Want overheid kan kapaya a dwangsom. Dat ook toen is dat zo bij taktradie kan je niet aan tapen. Ja, toch, want dat is het team dat je mij doet. En voor een kartel, en voor een kondre van money, dat is die score man kies money. Maar om terug te komen, een probleem na, ja toch, de man te kamoniek bijna de man, ja, de man tegen de man tak ook kies de aandelen van het bedrijf, voor Braganza. Want dat na een jury, in haar koning van systeem.
1: Ja, wat is...
0: Nou, een legaal business te drapen en het niet bij wat NC. Hier was aan een naamloze vennootschap. Na aandelen erbij.
1: Oké, Ruben, we hebben een beller. U bent in de uitzending.
2: Hey Glenn, na Kwaku X.
1: Hey Kwaku X, welkom.
2: Hey, meneer de Jurang aan Ruben, meneer de Paya Sok toe.
1: De man breed, man.
2: Ja, je dan ook. Ik denk Menonita. Kan bijna groen voor een appel en een ei. Allemaal ik kon dit go to. De Braziliaan, allemaal illegale prognokken van de mannen allemaal. Dan zei de oorspronkelijke bewoner van Kondre, het is zo moeilijk voor tegen mijn papieren dat de man kies ik aan dat ding. Zijn dat probleem? Heb allemaal ik kon teken? En dat de oorspronkelijke bewoner heeft de opening van mijn zoet de man kiri. Zijn dat zijn niet? Dan gaan ze staan niet van... Ik kan kiezen grom, maar als ik op zo'n meter, dat dan of jou dat naar staat. Maar alles bij, ik zie alles bij jou. Maar er is nog maar kapot. Ik accepteer dat ze zo'n kstaba in prani. Net zijn de na onderzoek in mijn habit. Nou, koloniaal zijn niet. De man de man de na koloniaal tori, maar ik kon de man boer, de mij gebruik alle de wet. Let ze zijn toch doen, de mij gebruik alle de oude wet. De ingi nog maar next, maar allemaal ik kon tikken. Dat niet nog maar, dat was standaard. Dat is opmerkelijk dat niet gewoon mee.
1: Ah, boem. Grantani, brada X. Dus. Je onrecht, jong.
0: Dus, mijn lesje is pas aan de rook, toch, Glenn? Maar ik had het al een paar keer gezegd. Suriname is, we zetten het koloniaal beleid voort in Suriname. Bijna, en nu maken mensen echt mee. Samen bedoel, ja. De man met een live mee, samen bedoel altijd taki. De vrouw voor de Indië vroeger toch? De man voor de Indië, de man moet ik de Afrikaan komen. Ja? Baka de Afrikaan, Arkibu, de man moet ik in de stad in Japanese, in Snees komen. En recentelijk nog naar Brasjonge komen, Haitiane komen, Kubane komen. Je verstaat toch? De Snees komen. En allemaal beheerst van sector in Suriname. De enige groep. Die nooit kies voordeel in Suriname, naar de slavenbraders die over naktranga in Suriname. Alle tranga kies voordeel. Dus wat er nu gebeurt, die mij tot een term koloniaal beleid voor, moet je die man nog niet te komen en die de man de voordelen. Daarom moet ik altijd naar een
1: eten. Maar dat moet ik tegen jou. Dat de blakke brada voor ons hebben nog kies een voordeel. Mij is beschuldig Abop de blakke organisatie dat deze heeft het doen mee voor zeer zijn en benadeel dus maar wat de inheemse zijn dit dat per de man put de meen nog niet dadelijk ter de man zit van boe en klaver dat per de man ook de gewapend alles aan niet de inheemse zou go tak jongen om in wat die zie de wet moet zo dentrowe
3: en op tien zo
1: de wet moet zo dentrowe je ziet Zuid-Afrika de wet maar drapen. De 20% missie, waarom heb je een filmpje? Wat weet man, kon je niet in beeld, en nou af, de weet man in Zuid-Afrika, dat tegen de blakke Afrikaan, de man heb 80% voor een grond in Zuid-Afrika. En man taki, if this maar de blakke smawa dede, de abba idee dat de aprecht op agrong om dat ding naar de oorspronkelijke bewoners. Amma tak unwe ontketen van civil war ja. En amma tak de yoshi sop sanga de blakasma. En de blakasma sabi. Tak de wit ma de gewapend, de ma tek den grong in Zuid-Afrika. En if je beweeg verkeerde me suti kiri. Dus asan dat na in Sernang op een gegeven moment. Ja,

0: 1000 inheemse na 50.000 Mennonieten gewapend. Waar de maar op money. De inheemse dit hè.
1: Maar Glenn, ik kan gomorro dichtbij. Strana na 1 seconde pes koutu ego sutus ma. Voor na de egi bakajari. Voor tramaka dika goutu tjagwe.
0: Maar wacht even, ik heb een beller. Een hele goede middag, welkom.
2: Goedemiddag Glenn, goedemiddag.
0: Hé hey, Wilma, goedemiddag, welkom.
3: Goedemiddag.
2: Meneer Barnold daar. Glenn, ik luister zo naar jullie hè, naar alle die verhalen allemaal. Nee, maar nog kan ik wel wet in Sranandak, dat no one grown is hier moro no. Met de begin praat die groen, met de sma bouwde ozo. Je bij wan groen zo diri. In bouwa ozo zo diri. Dat die ik wel het ja zo eten. Dat aan de hand daarvan dat je op familie de feti de disi de dat die dan familie probleem. Nee, maar nog kan kon aan wet dat nog Glenn. Uno man stellen voor no. Met de man kon aan wet, no one grown is hier moro.
0: Arkino, Arkino tegi was aan asarat mi deka san omelanga tak eigenlijk lanti bekan ki alas mama pis grong China miljoenen sma ikis wan gratis oso Dubai ma iets erna anoka omdat die ab bepaalde groepen san de tapa am markt de man dat die investeren ba verkafel grong do alasana de man business dus if you begin praat grong iets erna je broko de man business.
2: Na de man business is allemaal mooi waar, maar de man vrije falen komt dat de wet ik al is groen. Je die de man, na prati de man prati den groen dat de ze den tige om een money gegeven smato. Mie dem konang awa wet me ka heer san dis is top.
0: Wacht even. Me beli baka Farnold. Want Farnold hoort me niet meer, dus me look if me kan belen baka. Nee, maar asan is nou moeilijk san je sitak groen tapu no pratang aliti.
2: Not true. Next thing I go, Alasan et Tanja, they did a grong et Tanja, does me fintak make them a prati grong gratis. No one next, if they said the way of Dennis said the way of Glenn, make a son that is stop out too. Ek mek de ma stop asan dat no wa mane ser gromoro. If you infested if you pech gehad. Ma no anaten fe moro mek des ma prati gro mek des ma bou de pchi oso. Dat is mijn sexy familie.
0: Abu.
2: Dat de meere den sani. Mi ate broma goed.
0: Abu, gratani Wilma voor jouw bijdrage. Maar mi kan tegen jou arkiman dat de ontwikkelingen zijn vinden plaats in Sernang. Mi betakas aan die ziekbaar. Baga die mik mopa China. Want dan wat toesma weer leg uit takia, dat is niet zo goed dape, dat is niet zo goed vernietig, terwijl de Snezi pretendeert dat de kies goede normen en waarden naar in de kondre. Maar ik had, als Snezi kon je maar kondre naar een soso abani. Als Snezi kon je maar kondre naar een soso abani. Dat zei wat Snezi doet. Als niet, heb ik je gedragen, schrijf ook toelijk wat abani. Dus als aan die is nou een sansang, nou een moeilijk sani, omdat hij afvat er naar zit kon doen, alles maar die de gelegenheid voor eigenlijk roof akondre. Ik kan taki naar Lexa Ruben taki, na 40 jaar geleden. Die Abwamas had in de politiek nono kon ongestraft Amabeka roof. Amabeka doen sani. Amago in de politiek. En Bagadati. Amadoen sani. Doen voordeel. Dus we hebben een situatie in Suriname. Pe Usabik Bataki. Het is lastig. Het is lastig. Ik heb Ruben weer aan de andere kant van de telefoon. We gaan hem zetten onder de knoppen. Want dan gaan we naar afronding voor het programma. Want we hebben nog ongeveer 6 minuten. Hey Ruben. Hoor je mij? Ruben, de heren, mijn bakka. En ik heb geen flauw idee wat er hier aan de hand is. Dan moeten we het anders proberen hoor. Want dit...
3: Ik ben weer kwijt hoor, Glenn.
0: Ja, ik hoor je wel hoor.
3: Oké, nu hoor ik je weer.
0: Ik hoor je wel. En jij hoort me ook nu dus. Maar wie ben? Alleen is hij bijna. We draaien kort op hem. Zonder een dictator. En nog een boel naar zijn naam.
3: Nee, nou maar

0: honnêtement pour Aksi international bëggu na top de damé bar tak démocratie na désra na ni tek du gëndi tamé
1: what hey look if they fail change you want sani
0: we take last in one discussion with somebody that I'm from speaking that me take the man that next no kenki na sra na de libis ma mos kenki that na problem immense can you foretell that Mama wa moya foto wa tramay go na kembro ko. Wa tramay go trowe do tito ela tramo wa krima foto. Wo sai so go polarisher. Yo ni hello go mo le kete sen sire na mo. Cierto. Des amano de is ko omat nit in sein wan ano ema. Klar. Ni ti dat es goed gaat of slecht interesseert ze ni. Cierto. Ja. De mi mo.
1: Ifa. Voor de ila. Ifa wan sideline ya Riverman tu tak over senang. Ibe sen wan filmpje kongimi. En volgens een filmpje heeft Amerika, volgens mij, samen met Israël, 40.000 bommen geworpen op Iran. Klopt het?
0: Nee, gekocht. Israël heeft zoveel bommen gekocht dat Darfur moro heer NAVO. Dus NAVO is er nog op zo'n voerbom. Ik zeg Israël bij.
1: Oké. Even, Ruben, ik heb nog een laatste bellen. Ruben, de laatste.
2: Ja, goedemiddag heren, met de wereldburger.
1: Ja, goedemiddag.
2: Ik denk het probleem waar een Suriname mee zit, is dat er geen stevige instituten zijn. We hebben wel een of ander instituut, maar die is ook politiek gekleurd. Ik denk dat we naar stevige instituten moeten gaan. Ik blijf zeggen dat een grote fout die Venetiaan heeft gemaakt, is om die concessies te verstrekken aan de ABOP. En ook alle andere partijen hoor. Het is niet zo dat het de ABOP alleen is. Maar onder andere de ABOP vernietigt ook heel veel in het binnenland. En de VHP, de NDP, idem dito. Er is geen, en NPS ook. Er is geen enkele partij die kan zeggen ze hun handen zijn schoon. Nee, helemaal niet. En zolang wij die sterke instituten niet krijgen, is het dweilen met de kraan open. En ik heb het al meerdere keren gezegd, we zijn erger dan de kolonisator. We vernietigen een prachtig land waar heel veel zijn gekomen, waar de inheemsen worden vernietigd. Denken jullie dat als de inheemsen niet hun recht krijgen, terwijl het hun land, eigenlijk is Suriname had nooit onafhankelijk verklaard mogen worden, voordat die asociale kolonisator daar kwam, was het een land van de inheemse. En zolang zij geen recht worden aangedaan, komt het niet goed met het land. En één ding wil ik ook nog aankaarten, wat je heel duidelijk ziet. Er is een eeuwigdurende strijd tussen de Kriolen en de Hindustanen. En die groep, en ik zeg niet iedereen, maar er is een groep die niet wil hebben en niet wil zien en niet wil dat Suriname vooruitkomt en elkaar als het ware gijzelen. We hebben niks te willen. We moeten het samen doen. Twee groepen kunnen niet bepalen wat er gebeurt in het land.
1: Wereldburger, ik moet u bedanken. Martijn zit erop. Oké. En Ruben, ik moet je ook bedanken. Ik moet je ook bedanken, Ruben, voor je bijdrage. Zoals een lobby. Taki, we gaan dan aan mijn uitzending. Tide bakan na bakan. Oké, lobby, mijn brada. We spreken elkaar. Oké, bye bye.

Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van...

0: het CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich drie journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreemrechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. Twee van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 's ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, dat was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
9: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

AVO-VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet naïver en het kon niet puberaler.

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Pers Veilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog.

0: en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz zegt aan te willen blijven, ondanks de nieuwe verkiezingsnederlagen voor zijn CDU. In Mecklenburg-Vorpommern lijkt de AfD met 37% de grootste partij te zijn geworden, vlak voor de SPD. De CDU haalt daar volgens exit polls zo'n 5 tot 5,5%, het slechtste resultaat ooit. In Berlijn is die linke met 24,5% voor het eerst de grootste partij geworden. De uitslagen zijn een nieuwe klap voor Merz na het verlies in Sachsen-Anhalt aan de AfD. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. In Zuid-Afrika is dit weekend op veel plaatsen geprotesteerd tegen geweld tegen vrouwen. In de omgeving van Johannesburg zijn de afgelopen maanden 9 vrouwen doodgevonden. Een van de slachtoffers verdween tijdens het hardlopen. Daarom hielden andere hardlopers voor haar een herdenkingsloop als oproep tot een eind aan femicide. De politie doet onderzoek naar een mogelijk verband tussen de moorden. Demonstranten vinden dat de overheid meer moet doen om vrouwen in Zuid-Afrika te beschermen. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding, zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie, maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Mart.
4: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag iedereen, mijn naam is Evita. Ik zit hier nog steeds, maar dan met een andere gast. En Etienne zit achter de knoppen, dus nu gaat alles goed, gelukkig. Maar in de studio hebben we...
1: Ja, bijna alles, Evita, helaas hebben wij geen beeld op YouTube. Dat vind ik enorm lastig. Want ik deed het gisteravond nog, heb ik hele mooie beelden gezien op YouTube. Maar niet getreurd, we hebben een speciale gast. En dat is niemand minder dan de grote...
0: Edgar, nou, zegt u het zelf maar.
2: Nou, zo groot is hij weer niet, hoor.
0: Jawel, hoor.
2: Nou, Edgar Boegro-Burgos, meer bekend als Trafaziman. Ja.
0: Welkom in de studio bij Mart Radio. Geweldig dat u tijd vrij heeft kunnen maken om hier aanwezig te zijn op zo'n mooie, bijzondere dag.
2: Dank je.
0: Want 60 jaar showbusiness. Als ik u verbied om te beginnen over Travassie en wasmachine, waar begint uw verhaal?
2: Mijn verhaal begint in de kerk, de Bonifaaskerk op Frimangrong. En achter de kerk had je Bronsplein, Bronsie. Dus ik zong zo hard in de kerk dat de mensen me op de kermis gehoord hebben. En ik heb gelijk een contract gehad van Harry Tota en van Bas Margaret. En ik was toen 13 jaar oud.
0: Oké.
2: Had ik al een professioneel contract op de kermis.
0: Nice.
2: En ik moest artiesten begeleiden met mijn band Brotherhood. Zoals Calypso Rose, de grootste Calypsonian, King Vaita. Van Kivaita Dudu, Megogiu Furu Furu, Wansani. Ja, right in Suriname. Dus vanaf mijn 13e eigenlijk ben ik eigenlijk professioneel begonnen. Toen begon ik een schoolbandje. En zo druppelde het verder.
0: Jeetje, ja. Dat is wel heel bijzonder, hoor. Want u vertelt dat gewoon, maar het is wel heel bijzonder. Ik hoop dat u dat wel realiseert.
2: Ja, nou.

0: Wat weet bijna niemand over die 60 jaar, maar zou eigenlijk iedereen moeten weten?
1: Ja. Dat de 60 jaar dat ik het, hoe zal ik zeggen, ik heb een plan gehad vanaf ik heel jong ben, dat ik wil leven, dat muziek mijn leven moet zijn.
0: Wow.
1: Ja, dat was mijn plan, want ik keek naar grote artiesten op school. Als ik repetitie gemaakt had, dan vulde ik niet mijn eigen naam in, maar ik vulde in Mr. Dynamite.
0: Ja, ja, ja. En, manifesteren heet dat. Geweldig. Dat is
1: Mr. Dynamite. En iedereen wist dat het deze man was. James Brown. Want ik had ook zo'n groot afro-kapsel.
0: Oh,
1: en ik kon goed dansen. Ik was een stukje slanker. Dus,
0: wij allemaal.
1: Dus ik vulde mijn repetities. Ik vulde ik in Mr. Dynamite. Omdat ik altijd een soort James Brown wilde. Wilde zijn. Ik wilde mijn carrière in de muziek maken. Ik heb wel gestudeerd, maar daar is verder niks van terechtgekomen.
0: Ja.
1: Ik ben muziek gaan maken.
0: Nou, het is duidelijk dat u hiervoor geboren bent. Dus
1: ja.
0: Dat was de juiste keuze wat mij betreft. En volgens mij de luisteraars ook. Als u de jonge Edgar van toen vandaag 5 minuten zou mogen spreken, waarvoor zou u hem waarschuwen?
1: U zou mij waarschuwen?
0: Als u uw jongere ik zou kunnen spreken.
1: Uh-huh.
0: 5 minuten maar. Waarvoor zou u hem waarschuwen? Waar zou u zeggen, let hier op, doe dat anders. Of juist niet, of juist wel.
1: Ik heb gewoon mijn eigen pad gevolgd. Ik heb in mijn hele leven, in de muziekcarrière, nooit een manager gehad.
0: Ja.
1: Ik heb zelf mijn financiële ik heb zelf mijn financiële zaken gedaan. Vanaf liedjes schrijven, uitbrengen, rechten regelen, optredens regelen, kleding, shows. Ik heb dus vanaf begin alles. Ik ben vaak ook de leider van een band geweest.
0: Ja.
1: En dan vaak ook met lange ei. Weet je, want ze zeggen altijd, ja, de leider, dit, dat, dat en zo. Maar waarschuwen, ik heb altijd geleerd van fouten die anderen maken.
0: Hmm.
1: Van, hey, shit, die man heeft 1 miljoen en na 10 jaar is hij failliet.
0: Ja.
1: Heb ik veel gelezen over grote Amerikaanse artiesten. Ik hoef geen namen te
0: noemen. MC Hammer, ja.
1: Maar grote artiesten die... Weet je, en dan ben ik in het klein, in het notendop. Ik ben niet zo groot als die mensen geweest. Maar ik denk in het kleine, mijn moeder zei me altijd, jongen, let op, kruimeltjes is ook brood.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, dus probeer niet direct een hele stokbrood op te eten. Die kruimeltjes zijn ook goed. Begin rustig aan en heb overzicht op wat je doet. Laat niet iedereen dingen voor je doen. Want ze ga je pakken of zo. Dus probeer het in de hand te houden. Dus klein, maar...
0: Maar goed.
1: Ja, en overzichtelijk.
0: Ja, en dat is het groeien.
1: Dus dat is waar ik mensen voor zou waarschuwen. Laat niet iedereen jouw dingen beloven.
0: Mm.
1: Probeer het klein, maar overzichtelijk te doen. Dan kom je er wel, net als deze man.
0: Oh, wat een mooie. Ja, dankjewel daarvoor.
2: Ja, dan wil ik ook even ertussen komen als het mag, Evita. Want, kijk, ik
1: praat liever met dames, hè, maar ja.
2: Okay. Ja, dat begrijp ik ook. We zijn natuurlijk beide muzikanten. Ik ken hem als een kraatje man.
1: Ja.
2: Maar ik wil toch van jou weten, wat is de eerste band waar jij begonnen bent?
1: Mijn eerste band in Suriname, dat was de Firestone.
2: De Firestone.
1: Firestone. En we hebben de naam gekregen omdat het bedrijf Young Chiva, die verkocht Firestone autobanden.
2: De autobanden,
1: Dus was een soort sponsoring. En op een gegeven moment hadden we nieuwe instrumenten nodig. En die man zegt, is prima, maar ik ga die naam van de band veranderen in Popokai.
2: Oh.
1: Ik zeg waarom? Hij zou met Popokai koffie op de markt komen. Toen,
2: Toen
1: ben ik er gekapt. Ik zeg, hou je gear maar, hou je instrumenten maar. Ik ga gewoon verder. Toen ben ik met Brotherhood begonnen.
2: Maar toen zong je Engelstalig?
1: Ja, ik...
2: Je was niet in de beatgroepjes.
1: Ja, nee, ik ben net na de beatgroeptijd, na de Harold Beervliet en de Glenn Gaddams en zo. Oh, en die zijn een stukje ouder, denk ik. Dus de beatgroep teent was 1960, 65. Ik ben in 70 ben ik of

0: 1969 of zo ben ik echt begonnen met muziek.
1: En je hebt weinig Engelstalig gezongen, hè? Meer Surinaam.
0: Nee, toen wel. Toen veel Engelstalig, Calypso. Maar zoals ik al zei, ik heb mijn eigen richting. En we hadden daar songfestivals. En het eerste Mulo Scholen Songfestival heb ik meegedaan met een eigen lied. Blaka Brada no Disco Yububa.
1: Dat is hoor.
0: One day mi wiki, dami luku in was pikri. E dami axi, mi bigisuma.
1: Ken het niet.
0: Fai contact de mai scotiu teu blaka, dami mama. Dus bla bla bla. Yeah. Dus ik kwam met dat lied. En ik heb niet gewonnen, omdat ik met de eigen compositie kwam. En in het
1: niemand kende.
0: Iedereen zong Engels, iedereen was aan het imiteren. En ze zongen Beatles na en... Ik heb niet gewonnen. Volgens mij had ik misschien de zevende plaats. Maar ik heb meer prijzen gehad. Want ik heb prijzen gehad. En het is geen Java. Ik heb prijzen gehad als de best geklede man. De beste showman. De beste compositie. Het enige Surinaamse lied.
1: En toen ging je naar Happy Boys.
0: Nee, dat was Brotherhood nog. En Brotherhood heeft toen in het voorprogramma gestaan. Toen Lieve Hugo naar Suriname kwam. In Jaarbeurspaviljoen. Meneer Biervliet die was onder de indruk van mij, de geweldige Harold Biervliet.
1: Ja, ja.
0: En die zegt, jongen, als je naar Nederland komt, een keertje, kom even langs bij mij, misschien kunnen we wat doen. En ik kwam op 20 september 1975, nog net voor de onafhankelijkheid, ben ik weggegaan. Ik zat ook in de musical van de Surinaamse onafhankelijkheid. Heb ik niet meer meegemaakt. Mensen hebben me kwalijk genomen dat ik gevlucht ben, dat ik een laf ben, dat ik een redimoesel ben of zo. Maar ik zag het niet zitten, weet je, omdat ik wilde dat Suriname onafhankelijk werd, maar in een gemene best. Net als toen bijvoorbeeld de Bahama's toch bij Engeland hoorden en Canada en Australië. Dat je hebt gewoon je koningin, maar je bent onafhankelijk. Want in Bahama's, elk jaar augustus, komt er een orkaan langs. En dan gaan alle kokosbomen weg, vissersboten drijven weg. Dan zeggen ze, toen was nog Queen Mom, de Engelse koningin, van hé, koningin, je weet, we zijn toch wel Engelsen, hè? Dus... Ja. Sin con tetro. Want ik denk als Nederland ons 400 jaar lang heeft uitgebuit, dan moeten ze ook minstens 800 jaar voor ons laten zorgen.
2: Facts.
0: Dat was mijn, ja, dus dat was mijn dinges. Dus ik ben toen weggegaan. En ik kwam in Nederland aan. Ik ging een paar keer kijken in Bijlmerhuis, oude Bijlmerhuis nog, met Happy Boys.
2: Ja.
0: En Happy Boys zou naar Suriname gaan 25 november 1975 om voor de onafhankelijkheid op te treden. Maar Lieve Hugo kwam te overlijden. Ja. En toen heeft Biervliet of de band heeft gevraagd van hey, wil je meedoen aan een auditie? Er waren zoveel zangers en zo. Ik noem geen namen. Maar op het einde van de rit, het was kerst, 25 december. Toen zeiden die jongens van hey, wil je met... Happy Boys meedraaien. Zo ben ik in Happy Boys gekomen. Ja, ja.
2: Nou, maar volgens mij heeft hij toch de beste prijs gewonnen. Want iedereen weet wie Travassi is. Iedereen komt opdagen voor Travassi.
0: Ja, ja.
2: Elke jaar, elke keer weer opnieuw.
1: Nou, maar van de week speelt hij in Sneek.
2: Dus, maar ja. Dat bedoel ik.
1: Het gaat gewoon door.
2: Er was hier net een Nederlandse journalist. En ik vertel dat u eraan komt en wie u bent. En ze zegt, oh ja, Travassi.
1: Ja,
0: ja, ja, dus we hebben een... Travassi is een merk,
2: ja.
0: Nu eigenlijk. Is
2: ja,
0: een,
2: het is
0: een
2: echt
0: grote
2: een
0: naamsbekendheid.
2: Ja.
0: En ik zeg nog eens, het kan misschien opschepperig overkomen, maar het begin heb ik gezegd. Ik heb een lijn gehad, een traject van over zoveel tijd wil ik daar zijn.
2: Mm-hmm.
0: Ik wil niet muziek maken en dan 's morgens nog weer bij een baas gaan.
2: Dat.
0: Of vragen van ik moet naar de tandarts of naar de oogarts, mag ik een half dagje vrij of zo. Nee, ik wilde me... eigen baas zijn.
2: Hmm.
0: Vanaf ik 13 ben in Suriname, ben ik eigenlijk eigen baas. Ik heb mijn eigen ding willen doen.
2: Geweldig.
0: Dus daar heb ik dus ook de naamsbekendheid opgebouwd.
2: En ik hoor u net voor de tweede keer of derde keer zeggen, ik wil niet opscheppen, maar is het opscheppen om te erkennen wat u bereik heeft?
0: Nee, maar je weet hoe die mensen zeggen. Want kijk,
2: ja, maar we letten niet
0: jij op interviewt mij, dus ik ga vaker ik zeggen. Weet
2: ja.
0: je, en als je... ik zeg, dan is het van ik, I am.

0: man denkt gevaarlijk of niemand denkt dat of wat denkt hij nou, weet je. Dus nou, ik probeer het een beetje.
1: Ik begrijp het, maar dat sluit mooi aan op het. Het

0: ik ben daar een beetje allergisch voor. Dus ik wil meegeven, ik vind het geweldig wat u heeft gedaan.
1: Okay.
0: En ik vind ook dat u het mag erkennen. U mag weten, u heeft het geweldig gedaan, u heeft het goed gedaan, want u zit er nog. Iedereen weet wie u bent.
1: Hmm.
0: We kunnen er niet omheen. Toch, Etienne?
1: Zo is dat.
0: Nou, u heeft artiesten gezien. Verschillende generaties.
1: Ja.
0: Zien komen, zien verdwijnen. Waarom bestaat Ravassi nog?
1: Dan komen we weer bij die visie. Ik heb een planning gemaakt.
0: Ja.
1: Toen ik uit Suriname kwam, ik kwam in Nederland. In de Bijlmer had je, als ik het zo mag zeggen, Creoolse feesten.
0: Ja. Ja,
1: ja. Ja, in Zoetermeer had je Javaanse feesten.
0: Oh,
1: ja?
0: Okay.
1: In Groningen, Zoetermeer en Groningen had je Javaanse feesten. In Den Haag had je Hindoestaanse feesten.
0: Ja.
1: Weet je, dan had je nog Indiaanse feesten. Ja. Je had Rotterdam, had je Kaseko Kawina feesten.
0: Okay.
1: En ik denk, jongens, daar ben ik aan ontsnapt. In Suriname, al die eilandjes.
0: Mm-hmm.
1: Ik kom naar Nederland. Ik wil allereerst de Surinamers bij elkaar brengen. En maakt niet uit wat voor gezindheid of gezinte of geloof of zo je bent. Ik wil de mensen bij elkaar brengen.
0: Ja.
1: Al die eilandjes bij elkaar. En toen kwam ik met Bigger Gaile Baba. Boeire Japanees poko, er staat je hondje voor het hek en zo. Hey, boeire kulipoku? Hey, no, une play kulipoku, we play Hindoestaanse poko. Dus het is ook didactisch dat we de mensen al uitleggen van, hey, laten we nou één worden. Dan, weet je, Japanse, er staat een hondje voor het hek met een briefje in de bag en zo. Boeire Hindoestaanse poko, bigger geile baba, bigger geile ma. Boeire Japanees poko, Oeire Ingi Poku, weet je, Oeire is niet eens Poku. Dus zo heb ik alles bij elkaar gebracht. Dat was de eerste gouden plaat. Maar iedereen denkt, het is wasmachine. Bigger Gaile Baba was de eerste gouden plaat. We hebben zeker in de hele wereld, zelf in India en Pakistan, hebben we meer dan 50.000
0: serieus?
1: Ja,
0: dat
1: verkocht.
0: Is geweldig,
1: ik heb nog foto's en films van de Pakistanse televisie.
0: Yeah.
1: Ja, dat was de eerste gouden plaat. Toen hadden we alle Surinamers bij elkaar.
0: Mm.
1: Toen dacht ik, hé jongens, we gaan nog verder.
0: Yeah.
1: Want er zijn nog meer mensen, je hebt ook nog Antillianen.
0: Mm.
1: Toen kwam ik met Sonsi Senti Salsa. Mm. Sonsi Senti Salsa.
0: Ah, dat was
1: lekker.
0: Oh, dat was leuk. Ja.
1: Nou, we gingen toeren op Curaçao. We waren heel bekend. Dus de Antillianen kwamen ook op de Surinaamse feesten.
0: Klopt.
1: Weet je. En we gingen de kant van de Marokkanen van, als je mag heilen, is mag alles, wie heeft mijn fiets gehaald? Dus die kwamen ook bij. Dus we hebben toen, en toen zeg ik, jongens, we hebben al die mensen bij elkaar. En mijn strategie, we moeten een, ik zei het net, we doen geen folklore, we doen folkoren. Want en mijn brood op de plank.
0: Dus dat,
1: we moeten eten. Dus ik ben niet met volle kloren bezig. Van bim, bim, bim, bim, bim. Alleen Surinamers. Nee.
0: Ja.
1: En toen kwam de wasmachine. Toen was het cirkeltje rond. Toen hadden we. Dat was gewoon een strategie. Want je vroeg hoe het kan dat Travassie zo lang bestaat. Dat was de strategie.
2: Mijn excuus. Neem me een bellen.
0: Oh,
2: als je dat wil hoor.
0: Ja, nee,
2: hoeft
0: prima.
2: Niet. Ja? We gaan niet te veel bellen, Steven.
0: Oké.
2: Goedemiddag, welkom in de uitzending.
3: Ja, dag heren en mevrouw Evita.
2: Dag meneer Jan.
3: Wil ik meneer Boegeroep feliciteren met 45 jaar.
0: Ja.
2: 60 jaar.
3: Nee, wasmachine.
2: Ja, nee, maar hij is 60 jaar in het vak, vandaar dat hij hier zit.
1: Ja, en 45 jaar Travassie en 40 jaar wasmachine, hè?
2: Ja. Nee, maar we moeten.
3: Dan wil ik u feliciteren, want ik heb het een paar weken geleden op de televisie gezien.
0: Wat leuk.
3: Maar ik zocht jouw nummer altijd, maar ik kon niet vinden. Ik heb een foto net naar Evita en.
2: Dit is meneer Jan Ramkisoen,
0: een
2: van onze vaste bellers.
3: Oh. Ik heb net een foto waar jij op de foto ook bent.
1: Oh.
3: Ik kon jou niet bereiken, maar nu kan je de foto via hun krijgen.
0: Wat leuk.
1: Oké, okay, Jan. Prima. Kahale, Jan.
3: Dat was op.
2: Jan kan geen Surinaams meer praten.
3: Museum is die foto gemaakt.
1: Museum?
3: Surinaams museum.
1: Voor Surinaams museum.

0: Ja, ik hang daar, oké.
1: Ja, je zat achter ons, hoe heet die? Mij en nog twee andere heren.
0: Oh, oké.
1: Drie andere heren.
0: Ja, zo zie ik, ben zelf in het museum.
1: Dus ik hoop dat je die foto krijgt.
0: Ja.
1: En één ding wil ik...
2: Ja, want we gaan het kort houden, Jan. Hij is voor de interview hier.
1: Dat lied was Machine. Oorspronkelijk is het een Antilliaans lied, hè?
0: Ja.
2: Daar gaan we straks over praten.
0: Ja, dat staat overal ook, dat staat overal bekend.
2: Nee, daar gaan we zo over praten. Evita is helemaal voorbereid. Ja.
1: Oké.
2: Jan, bedankt voor het belletje.
3: Dankjewel, Jan.
2: Ja, helaas gaan we niet te veel bellers nemen, want anders gaat ons programma helemaal in de soep lopen. Hey, meneer Edgar Burgers, die is hier voor een interview en niet voor de bellers.
3: Ja.
2: We kunnen zeggen van de laatste 10 minuten als je dat wil.
3: Of nou, hierna hebben we nog een uur vrije zendingtijd.
2: Dus ja, maar ik weet niet hoeveel tijd hij heeft. Straks optreden.
3: Oh, zo, ja.
2: Dat Antilliaans, je merkt het al, dat gaat het altijd weer overgaan.
4: Maar ik vond al wat ik vertelde.
2: En zij is een half Antilliaan, dus kijk uit. Contabai.
3: Amitabon, contabai
2: me dosi.
0: Si, contento mirabo.
3: Ah, dank je. Igualmente. Okay. Ja, mijn moeder is geboren op Curaçao.
0: Oké.
3: Shell. De Sufisantwijk, de Surinaamse wijk, zoals dat toen werd genoemd. Ja,
0: ik heb ook daar gewoon Bougainvillestraat.
3: Oké dan.
2: Zo.
3: Nou, daar hebben mijn ouders elkaar ontmoet. Okay. Dus van ik ben zelf half.
0: Bij het stadion dan.
3: Ja.
2: Maar misschien wil je gelijk met dat ernstig, want het is een ernstige situatie geweest. Ik heb net het hele verhaal al gehoord. Maar jij mag daar vragen over stellen, over wasmachine. Wat is er gebeurd precies?
3: Ja. Wasmachine. Hoe is dat tot stand gekomen? U begon net te vertellen.
0: Ja.
3: En wilt u daarop verder gaan?
0: Ja, nou, het is een heel kort verhaal. Ik zei het al, we hadden hit op Curaçao met Son Cicenti Salsa. We komen op Curaçao, iedereen loopt uit. En we moesten optreden met Macario Prudencia in de tunnel, samen met de tunnelminers. Nou, die man bracht daar een liedje, Wasmachine. Met zoveel energie, ik was onder de indruk. Dus ik ben de volgende dag naar Otrabanda gegaan. Daar was een platenwinkel. Ik heb die plaat gekocht. En bij het volgende optreden heb ik hem gevraagd om zijn handtekening op te zetten. En als ik het liedje mocht uitbrengen.
3: Wow.
0: In het Nederlands. Hij was er helemaal mee eens en zo. Ik heb die man 2 keer laten halen, Macario Prudencia. Ik heb de flyers nog. Dus toen ik Wasmachine uitbracht, ik heb hem 2 keer laten halen om bij Veronica Night op de radio en televisie op te treden en in de Marcanti.
3: Oh ja, ja. Ja, oh ja.
0: Marcanti de Hoeksteen, Macario Prudencia, de versie van Trapassi, kleine wasjes, grote wasjes. Het ging om die tekst, dat werd een heel grote hit. Nou, ik heb bakken... Mag ik stront zeggen?
3: Van mij wel. We mogen ook poep zeggen.
2: We zijn volwassen.
0: Over me heen gehaald. Van je bent een dief. Je hebt het lied gestolen. Ik heb alle contracten. Ik heb alles geregeld. Guma, Stemra, overrechten en zo. Ik mag het niet verklappen. Maar ik krijg 1/6 van alle rechten.
3: Ja.
0: Ik krijg niet eens rechten over de muziek. Ik krijg 1/6 over de tekst. Kleine wasjes, grote wasjes. Want die heeft het worldwide gemaakt.
3: Klopt. Klopt. Bent u dat lied ooit zat geweest?
0: Ik moet het steeds weer uitleggen. Zoals die meneer die nu alweer belt. Van, het is eigenlijk van een Antilliaan. I Will Always Love You van Whitney Houston. Van
3: die grote,
0: is van Dolly Parton.
3: Ja.
0: Weet je... De liedjes van...
3: Ik denk dat veel mensen niet begrijpen dat heel veel artiesten voor andere artiesten opschrijven. Ja. Prins, Dolly Parton, de meest bekende volgens mij.
0: Dat zijn liedjes... Joe Cocker.
3: Ja.
0: Liedjes van Joe Cocker zijn van de Beatles.
3: Ja.
0: Maar niemand praat er over. Niet elke keer te vertellen van het is van de Beatles en het is van dit.
2: Het hangt er ook vanaf wat voor swing je aan een liedje geeft.
0: Ja.
2: Want een liedje kan mooi zijn, maar men reageert er niet op. En jij hebt van Trafassi een andere swing gemaakt.
0: Ja, en een wereldstandaard.
2: Ja.
0: Want mensen bellen me van, er staat in Thailand staat er een

0: там Бенджи, у вас машина ты
1: спрашиваешь.
0: Of in Turkije. Yeah. Als ik in Turkije loop, dan stoppen taxichauffeurs om met me te praten en ze proberen Surinaams Fawaka, want ze kennen me vanuit Nederland. Ja?
2: Ja,
0: en in Oostenrijk willen die mensen foto's met me maken. Dus ik heb het wereldwijd gebracht. Dan moeten de mensen trots zijn.
2: Dat is wat ik bedoel.
0: Maar nee, het is... ik ben een dief. Ik heb het lied gestolen. Maar ze praten niet over al die andere liedjes.
2: Behalve dat het lied helemaal niet heeft gestolen, zou ik het fijn vinden, de luisteraars mogen dat herhalen, als wij als Surinamers stoppen met lelijk doen tegen elkaar. Het is gratis. Om iets aardigs te zeggen. Om beleefd te zijn. Om vriendelijk te zijn. Is zo
1: helemaal een voorstander van.
0: Ja.
1: Een beetje anders gaan denken.
0: Ja, soms vinden de mensen mij te vriendelijk. Want na optreden, de aankomende kleine jongetjes of grote meisjes, ze willen een selfie met me maken of ze hebben een schrift waar ik moet tekenen. Mm. Ik ben vriendelijk, want ik zeg dat zijn misschien de klanten van over een paar jaar.
2: Klopt.
0: Weet je, ik zeg maar, ik heb fans van 3 tot dood.
2: Ja. Of je inspireert ook mensen.
1: Maar ook bij jou maakt het niet uit of je voor een blanke mensen speelt of dat je... Ja, ik kan geen wit zeggen, want niemand is wit.
2: Nee,
1: maar goed, of je voor een groep blanke mensen speelt of voor een groep Surinamers van alle kleuren. Wij zijn het meest verbasterd volk ter wereld, geloof
0: ik.
1: Het maakt jou geen bal uit.
0: Ik zie geen kleuren, ik zie publiek, ik zie fans.
1: Je hebt Hindustaanse liedjes gemaakt, Japanse liedjes, Chinees.
0: Ik sta daar ook als Creool op een Hindustaanse bruiloft. Bijvoorbeeld Batuan op een hele ceremonie, dan sta ik. Of ik sta nog op een feest van de inheemse. Ik heb nog zo'n doek, een gevlochten katoenen doek van de oma. Oma van een, hoe heet die nou? Is net overleden.
2: Borger.
0: Ja?
1: Borger
2: is net overleden. Oh,
0: nee.
1: De Indiaan.
2: Ja,
0: Van de Bos, hoe heet de artiestennaam?
2: De Chief?
0: Ja.
2: Nee, ja?
0: Ja, de Chief.
2: Oké.
0: Okay. Zijn oma heeft me in Rood aan huis. Toen ze 100 werd of zo, heeft ze me een doek gegeven. Dus ik, bij iedereen voel ik me thuis en iedereen voelt zich thuis bij mij.
1: Maar je staat ook een week daarna gewoon op een kermis in, wat legde je net uit?
0: Ja, in Tilburg.
1: In Tilburg
0: en sta ik op de Roze Maandag. En er zijn zoveel
1: Nederlandse artiesten daar.
0: En ik win de eerste prijs, want het was de beste.
1: Maar krijg je wel eens kritiek daarover?
0: Wat zeg?
1: Krijg je wel eens kritiek daarover?
0: Kritiek, meer commentaar. En vaak soms een beetje misgunnen.
2: Ja, dat bedoel ik. Want waarom? Wat maakt dat mensen denken het recht te hebben überhaupt om zulke dingen te zeggen of te vragen? Ja. Maar waarom is het niet oké? Als zo'n bekende band een kleine publiek aanspreekt. Het is toch juist mooi. Ik weet dat heel veel artiesten dit juist willen.
1: Ja, absoluut.
2: Dat ze voor een kleine publiek, omdat het veel huiselijker voelt. Je hebt meer contact met de mensen. Er zijn zoveel redenen om het juist wel te doen.
0: Ja, maar daarom juist. Ik kom overal en de mensen die respecteren mij. Ik kom op de meest uiteenlopende gelegenheden. Ik zeg, Trafazi staat op een Sama-Sama. Dat is een luxe feest, nationale feestdag. Dan sta ik daar. Jikalau ke mumur banyan, bentaharan merepulagi. Jikalau ke mumur banyan, kole kole arumbayo. Dan gaan die mensen in tranen.
1: Hore,
2: het is toch
0: die moeilijkse omaatjes die gaan.
1: Ja.
0: Oh, de kamers of die zijn in tranen als ik zie.
1: Zo bind je je publiek.
0: Tana aanbouw, dene in doula.
2: Nou, ik denk niet dat het alleen binden is van publiek. Ja. Het is ook een vorm van respect.
0: Respect. En
1: dat zit er ook in, absoluut.
0: Laten we zeggen, ik leef me in.
2: Ja.
0: In die mensen.
2: Ja.
0: Ik heb ook bijna alle Pasarmalams. Indonesische Pasarmalams. Dat staan we als enige Surinaamse band.
2: Geweldig.
0: Ik sta op Pasarmalam, ik sta op Milan, ik sta op Sambora. Ik sta op kermissen. En gewoon Nederland totaal. Alle kleine plekjes. Mm-hmm. Ik heb feesten waar 1000 kinderen tussen 12 en 16 op de fiets komen om naar deze opa te kijken. Ja,
2: en ik denk juist dat dat de reden is waarom u nog zo groot bent. En zal blijven, want wanneer besefte u dat wasmachine niet zomaar een nummer is? Dat het echt de tijden gaat doorstaan?
0: Nou, toen ik het hoorde bij Makai, toen heb ik hem ook gezegd, ik vind het een geweldig nummer, maar ik vind het jammer dat het alleen maar
2: één groep aanspreekt.
0: In het papiaments, en dat verstaan ze op Curaçao, Aruba, Bonaire, de andere eilandjes. Mm. Dus ik wil het groter maken, want ik zie de potentie dat het een hit wordt. Dus toen ik het hoorde, toen wist ik al, dit is een hit.
2: Oké, dus gewoon bij de eerste keer al.
0: Eerste keer, ik heb met die band samengespeeld.
2: Ja.
0: En ja, ik voelde het gewoon van dit wordt een hit. Dus daarom heb ik alles geregeld om het uit te brengen.
2: En heeft dat nummer ooit andere nummers overschaduwd waarvan u dacht van nou, ik vind deze eigenlijk veel beter?
0: Ja. Ja, Wasmachine was eigenlijk een vulling van een LP.
2: Oké.
0: Ik had nummers erop, de trein en ik had een horens, kinderen, hinderen, strijkplank. Ik had een LP met heel veel goede nummers. Mm. En Wasmachine was...
2: Die sprong eruit.
1: Van de toppers.
0: Hebben we erop gezet om de LP te vullen en die sprong eruit, zodat we heel snel een single moesten gaan maken.
1: Dat hoorde je wel vaker, hoor.
0: Ja, het was een toevalstreffer.
1: Het was een B-kant. Een B-kant wordt een A-kant.
2: Ik klaag niet, want het is heel lang mijn favoriete nummer geweest.
1: Echt waar.
0: Leuk, hoor.
2: Ja, als wij muziek gingen draaien thuis, als mijn vader wat opzette, mij hoefde ze niks te vragen.
1: Wasmachine.
2: Ze wisten, als ik aan de beurt kom, dat nummer.
0: Dat nummer wel.
1: Ja, je bent ermee opgegroeid.
2: Ik ben ermee opgegroeid. En het enige andere nummer, maar wanneer ze eisten dat ik iets anders ging kiezen, wanneer ik weer een beurt had, want anders blijf ik een kind blijft herhalen natuurlijk, dan werd het Nassibal, kan ik me herinneren. Maar hoe dat nummer gaat, weet ik niet.
1: Maar ik wil hem toch vragen van, jij zit 60 jaar nou in de muziek. Welk liedje zeg je van, nou, dat vond ik voor mezelf een van de mooiste liedjes?
0: Ik heb ook 6 kinderen, ik hou van allemaal.
1: Ja, maar dat vraag ik niet.
2: Maar het is wel.
1: Nee, dit zou één liedje zijn van nou, dat zong ik heel graag. En zeker met Harold Bierfried. Dat moeten we niet vergeten om te benoemen, hè? Hmm. Dat was jouw backup.
0: Ja, een liedje wat ik heel leuk vond en met Harold Bierfried, dat was. Het is ook geen hit geworden, maar het was Ting.
1: Ting.
0: Ting Tingeling. Voorzitting, Oloisi no binde.
1: Eigen compositie.
0: De suma no abi ting, ting, ting, ting. De Oloisu mus broko ding. Dus ik niemand die meer dijkt.
1: Ik weet niet hoe dat liedje heet, maar je had een nummer, weet ik.
0: De train misschien.
1: Een van de meest populaire liedjes. En daar heb ik een paar keer ook op gedanst. En dan was het van links, rechts, rechts.
0: Ja, dat is rijden, autorijden.
1: Banana.
0: Ja, hebben we ook met Banana. Dat is een bestand.
2: Klopt.
0: Van een Engelse band. Klopt. In the island of Jamaica.
2: Ja.
0: Ik heb gemaakt, niet alleen in Suriname. Eerst mijn kijk op de Banana. En
1: hij
0: wat denk je?
1: Improviseren.
2: Ja.
0: En wat denk je? Als ik liedjes maak, de klank moet ook hetzelfde zingen. Je hebt mensen die lied gaan vertalen.
1: Moet aansluiten.
2: Ja.
0: Maar dan raakt het de cadans en de sfeer kwijt. Weet je?
2: Mm.
0: Dus je mag zeggen, die island of Jamaica, niet alleen in Suriname. Weet je?
2: Mm.
0: Je mag zeggen, tjugelukeluk, ik zeg vitamine B. Weet je? Dus de klank, de intonatie blijft.
2: Ja.
1: Ja.
0: En ik heb nog stukken, wil jij weten waarom? Juppa, zeg bananenkrom, vraag mij niet steeds waarom, want dat vind ik dom.
1: Ja. Ja, dat improviseren vond ik altijd leuk van hem.
0: En dan gaan we naar Sint Maarten, is die band aan het optreden en ze spelen mijn versie.
2: Zie je, maar dat is wat ik bedoel.
0: Dus de originele band.
2: Die speelt. Maar dat is wat ik bedoel. Daarom vraag ik de mensen gewoon, kappen nu. Stop met die nonsens.
1: Ja, niet dat negatieve altijd.
2: Kappen gewoon.
1: Kijk, misschien is het daarom ook goed om dit in prachtig interview geen bellers te nemen.
0: Kijk,
1: laten we het negatief een keertje aan de kant houden.
0: Nee, maar het is zo, er is een spreekwoord dat zegt, zijn lanzan niet duurt langer. Surinaamse dingen duren nooit lang. En ik heb nu het bewijs geleverd dat ik nou. Een band 45 jaar kan draaien.
1: Alsjeblieft.
0: Dan zijn de mensen, hey, je zing wasmachine bagay, jongen. Ga je wasmachine
2: mensen
0: weer zingen.
2: Voor
0: ik zeg ja, want toen Frank Sinatra doodging, toen zong hij ook nog
1: My Way.
0: Ja, dat was de weg naar zijn graf.
1: Ja, ja.
0: En niemand klaagt als Frank Sinatra My Way zingt.
2: En dat is ook wat ik bedoel. Daarom zeg ik mensen kappen met die nonsens. En ik denk niet eens dat je Jan het negatief bedoelt, hoor.
1: Nee, ik heb het niet over Jan, hoor. Ik heb het over het algemeen.
2: Dat wil ik toch gezegd hebben. Maar...
1: Ja, het viel toevallig dat hij wasmachine met het gerechts. Ja, ja. Het is geen prettige tijd geweest voor hem. Hij heeft me net het een en ander ook uitgelegd. Het was best wel een vervelende tijd voor hem.
2: Ja, dat dacht ik.
1: Dus ja. Ik denk dat we daar even aan de kant moeten schuiven en daar niet meer over praten. Hij heeft dat lied populair gemaakt.
2: Ja.
1: Populairder als de Antiaan.
0: Ja. En alle rechten betaald.
1: En alle rechten betaald. Dus. We gaan gewoon verder met jouw opstelling.
2: Okay. Nou ja, ik heb niet echt. Ik ben ook aan het improviseren zoals gewoonlijk.
1: Edgar kan zo een hele uitzending voor je vullen, 3 uren lang hoor.
0: Ja, ja.
2: Want
1: het is een prater.
2: Dat is goed. Nou, als u opnieuw mocht beginnen, toch? Met alles wat u nu weet over contracten, rechten, platenmaatschappijen. Mm. Wat zou u anders doen?
0: Wat ik anders zou doen?
2: Ja. Want u heeft alles zelf gedaan, voornamelijk. Zou u nu dan wel vertrouwenspersonen aannemen?
0: Nou, met waar ik gekomen ben nu, dan vind ik dat ik het goed gedaan heb.
2: Ja, dat
0: En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk groot geworden door klein te blijven.
2: Mm.
0: Weet je?
2: Mm.
0: Want je hebt artiesten die heel groot geworden zijn.
2: Met één hit.
0: Ja, met één hit. En ze vinden ze dood in een lift.
2: Ja.
1: Ja.
0: Of die zijn junk.
2: Ja, klopt.
0: Of die zijn alles kwijtgeraakt of zo.
2: Ja.
0: Dus ik zou het precies weer zo doen.
2: Het is zoals ik het zie, is bepaalde restaurants of andere organisaties doen het ook. Ze focussen op één ding of op weinig.
0: Mm-hmm.
2: En dat gewoon heel goed doen.
0: Ja.
2: En dan kan je blijven draaien. Want mensen komen voor dat hele goede ding.
1: Ja, maar kijk, het was een feestband, hè.
2: Mm-hmm.
1: En ze hebben ontzettend veel optredens gedaan. In van de kermis tot groot podium. Concertgebouw, geloof ik. Ja. Hebben jullie ook gestaan.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Het is een hele andere stijl van muziek.
2: Okay.
1: Ja, elke muziek heeft zijn schoonheid.
2: Ja. Ja. Ja. Okay, nou, waarin onderschatten mensen u of de band? Waarin onderschatten ze u?
0: Wat ik nu al zei. De mensen kennen de wasmachine en ze denken dat ik alleen
2: That's
0: maar wasmachine speel.
2: Ja,
0: okay. Je kan een show van 3 uur of 2 uur. Zoals als ik op Kwaku sta. Kan ik Kwaku niet vullen door 18 keer achter elkaar wasmachine
2: te
0: spelen.
1: Dan gaan we over op de banana.
0: Ja, dan gaan we de banana, stuiven, dubbeltje, pom pom, chitralowe, huishoudschool, weet je, punani, lik maar aan mijn lolly.
1: Maar je bent nu geen drummer, meneer. Dat stoort de luisteraars wel een beetje.
0: Maar dus, de mensen kennen ons van wasmachine. Wasmachine is eigenlijk in Europa de grootste hit geweest.
1: Klopt, ja.
0: Ik heb in Curaçao heb ik Conta Baiswa gehad.
2: Oh ja.
0: Die stond al in het papiament. Dat is een liedje dat ook geschreven is door Leif Lang, de bassist in de band. En ik was de zanger. Nou, die heeft 16 weken nummer 1 gestaan op Curaçao. En elke auto die langskwam, draaide Conta Baiswa. Speelde Conta Baiswa. Dus dat is een grote hit op Curaçao.
1: Voor de luisteraars is, hoe gaat het dan?
0: Ja, hoe gaat
2: hoe
0: het?
2: Gaat het? In het papiament.
0: En het gaat over een Surinamer die naar Curaçao ging. En iedereen zei tegen hem, Swa, Swa, Conta Baiswa.
2: En hij dacht, hoe dan?
0: Dus hij dacht, ze denken dat ik zuur ruik, weet je. Maar Swa betekent vriend of broer of matie.
1: Of zwager, toch?
0: Ja, Swa.
1: Of niet?
0: Zwager, ja.
2: Ja.
0: Zwager, broer, vriend. Dus daar zit weer de humor in.
2: Ja.
0: Daar hebben we 16 weken nummer 1 gestaan op de radio. 16 weken is er.
1: Misschien kleiner. 16 weken nou.
0: Nummer 1, dus dat is op Curaçao is dat een grote hit.
2: Ja.
0: In Suriname heb ik een bromberen gehad die jaren gedraaid wordt of zo.
2: Ja.
0: Weet je, dus. In België heb ik ook liedjes gehad die gescoord hebben. Weet je,
3: Er is iets misgegaan. Probeer het opnieuw.
2: Niet aan de telefoon praten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is AI, geloof ik, hè?
0: Ja, ja, dus ik heb overal heb ik hitjes. Wat de mensen niet weten, toen de euro in Nederland kwam, heb ik voor de organisatie het liedje gemaakt, Euro. Euro, euro. We zijn naar Lelystad geweest, waar het magazijn van het geld zit, het muntgeld. Ik heb de eerste munten mogen drukken.
2: Wow.
0: Ik heb bij de centrale bank, op de, daar bij de Albert Cuyp, hoe je daar, bij de Weteringskans.
1: Nederlandse bank.
2: Die nu verbouwd.
0: Eerste munten uit moeten trekken. Ik ben naar Frankrijk geweest, naar Duitsland, naar Scandinavië, om... Ik heb de film genoemd, The Making of the Euro.
2: Wow.
0: Daar heb ik in gezeten, heb ik gedaan. En dan, dat ben je geen...
2: Nee, dat is niet niks.
1: Zomaar, boy.
0: Geen jongere pet.
2: Nee, maar u heeft heel veel verschillende onderscheidingen gekregen.
0: Ja. Ik ben ik ook heel erg trots op. Ik wens dat ik een bredere borstkas had.
2: Om ze allemaal op te hangen.
0: Ik moet een beetje gaan trainen, want... ik ben... in Suriname ben ik ridder in de orde van de Gele Ster.
2: Ja.
0: Ik heb... van de Antillen heb ik Semper Pro Gradiens.
2: Mooi.
0: Ik heb van Nederland ben ik lid in de orde van Oranje Nassau. Mm-hmm. Ik heb van het bevrijdingscomité de Gouden Fakkel gehad, omdat ik van het ministerie van OCNW, omdat ik eigenlijk een verbindende persoon ben.
2: Zeker.
0: Ik heb al de mensen bij elkaar. Vanuit Hoogvliet heb ik de Vier Leeuwenspeld gehad, omdat in Hoogvliet waren heel veel problemen met bepaalde bevolkingsgroepen. En als ze een Antilliaanse band daar neerzetten, dan komen alleen maar Antillianen.
2: Anders, ja.
0: Als ze een Nederlandse band zetten, alleen dan komen maar alleen Nederlanders. En dan komen de Surinamers en de Antillianen er niet. Als ze Travassie zetten,
2: komt iedereen.
0: Dan komt iedereen.
2: Kijk. Dus, maar dat zegt ook wat, hè?
0: Dus de burgemeester heeft me... Ik heb de Vier Leeuwenspeld gehad van Hoogvliet.
2: Ja.
0: Weet je? Ik
2: en
0: ben
2: terecht.
0: Ja. En van Amsterdam heb ik de Andrea Spenning. En Amsterdam bestaat 750 jaar.
2: Klopt.
0: En ik hebben nog niet eens 100 mensen dat gehad.
2: Kijk.
0: Maar ik heb het van de burgemeester. Dat is de Andrea Spenning met die drie kruisen.
1: Ja.
0: Dus man, ik ben... nog meer hoor. Ik heb all-time achievement. Ik heb van de Hindoestaanse gemeenschap en van de Senaten. Ik heb van...
1: Je mag eindelijk een keertje naast Trump staan met al die spelletjes.
0: Ja.
2: Hij dus, zou willen om zetel te krijgen.
0: Ja, dus ik heb zoveel onderscheidingen die ik allemaal waardeer. Ik heb een vitrinekast waar de dingen in staan. En ik ben ook trots dat me kinderen en kleinkinderen daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Want toen mijn kinderen heel jong waren, heb ik ze meegenomen. We zijn op de zeedijk gaan rijden en zo, met mijn zoon en mijn dochter. En ik zeg, kijk, zie je die man daar? Ja. Hij was vroeger in Suriname, was hij drummer van mij. Zijn vader was militair. En die man komt bij de auto van, hé, boegroef van jongen en zo. Hij is nou junk, hij is verslaafd.
2: Ah.
0: Weet je, dan zeg ik minder aan mijn zoon van, zou je ook zo willen worden? Nee,
1: ja,
0: pa.
1: Ja, ja.
0: Weet je, ik zeg, dames daar zitten op de zeedijk. En ik zeg, oh, dat was een buurmeisje van me. Dat was dit, kijk wat ze nou doen. Zou je dat? Nee, pa. Weet
1: sorry,
0: je? Dus ik heb didactisch eigenlijk, ik heb die kinderen laten zien dat je door netjes, eerlijk,
2: jezelf te blijven vooral.
0: Ik werkte in het ziekenhuis, in het Wilhelmina gasthuis en in het binnengasthuis. En dan moet je 6:00 morgens, want de dienst was om 7:00, moet ik langs de zeedijk met al die junks. En de man zei, hey boegro, faal, hey pego. Mego roko, amai je roko, jongen, mino roko, jide wit ma jongen. De man zei, hey, de man ben voeren, mino roko, jide ma jongen, dit en zo.
1: Dat ken ik.
2: Die boosheid, ja.
1: Nou, boosheid.
2: Ja, het is een bepaalde frustratie, ja. Laat ik
1: maar
2: het zo zeggen.
1: Dat
0: is mijn verhaal, hè. Dus wat ik vertel. Die mensen wilden, maar ik ging, die mensen verklaarden me gek. Dat ik in de winter om 6:30 morgens
2: naar het werk ging.
0: Ja. Ze verklaarden me voor gek. En op een dagje Was ik aan het optreden in Belmerhuis. Ja, toen geen mobiele telefoon. Dus nee. Ik kom thuis en mijn vrouw zegt, hé, dat ziekenhuis belt je al de hele avond. Ik zeg, hè? Ik heb nooit nachtdienst. Als je kon komen, ik kom daar. En echt, dit is misschien een gruwel verhaal. En het is, ik kom daar, lagen er 4 man naast elkaar in coma.
2: Oh nee.
0: En die mensen vragen, ken je deze man? Ik zeg, oh ja, die is die. Oh ja, dat waren die junks die daar stonden.
2: Oh nee, ja.
0: Ze hebben ze vergiftigd.
2: Oh, nee.
0: En ze lagen daar in coma. En ik heb ze moeten identificeren.
2: Ja, dus, ja heftig wel, ja.
0: Dus ik vertel ook aan mijn kinderen van, weet je, doe gewoon lekker je ding, rustig, relax, langzaam.
1: Want je werkt op een röntgenafdeling.
0: Wat zei
1: je? Je werkt op een röntgenafdeling.
0: Ja, op de centrale röntgenafdeling. Ja.
1: En toen werd het een beetje te veel?
0: Nou, het is...
1: Het was te zwaar dan. Ik zeg het,
2: travasie groeit toch?
0: Ja,
1: ik druk het verkeerd uit, maar...
0: Ik speelde in de IT. En de IT.
2: Wow.
0: Ja, IT, als we uit de IT kwamen, dan hoorde je ting-ting, de eerste tram reed al 7 uur 's morgens.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dan zaten we met onze felrode pakken met grote kragen en gebloemde hemden en afro en rode broek en Ray-Ban. Kwamen buiten daar in de zon en de tram, ting-ting. Ja, de tram reed al als we uit de IT kwamen. En dan moet ik om 8 uur...
2: Een dienst draaien.
0: Een dienst draaien.
2: Nee, dat werkt.
0: Dus wat ik net verteld heb, ik werk op de röntgenafdeling. En ik denk nou, hey, straks ben ik nog zo dizzy of heb ik slaap. Maak ik de verkeerde röntgenfoto. Hebben ze het rechterbeen geamputeerd in plaats van het linker. En toen zeiden ze, god, we hebben het verkeerde been. Nou, dan doe het goede been nu, maar dan heb je helemaal geen benen meer. Het is een grapje. Er zijn veel mensen die hun been kwijtgeraakt zijn. Dus het gaat daar niet om.
2: Nee, maar wat je zegt klopt. Ze doen het nu met schrijven, hè, op de ledematen. Ja. Omdat het echt gebeurde.
0: Ja, dat was een gedachte
1: maar
0: van
1: goed,
0: mij.
1: Daardoor heb je baan opgezegd en ben je volledig in de wissel.
0: Dus dan zeg ik dus, ik wil één ding goed doen.
2: Ja.
0: En ik maakte dus die muziek, ik neem platen op en ik zit op mijn kantoor en ik hoor nummer 1 in de polderpop parade. Toen draaide ze een wasmachine. Ik zeg, hé, een bekend liedje.
2: Ja.
0: Als je zelf op de radio hoort,
2: en zoals nu.
0: En toen belden mensen, mogen we het gekke plaatje weer horen? De DJ, wie maakte nou een liedje over de wasmachine?
2: Ja, ja.
0: Dus ik kwam van het werk. Intussen werkte ik in de AMC. Ik werk, want we waren geviseerd, binnengast, thuis dicht. Ik werkte in de AMC. En Arena bestond nog niet. Muziek Arena, daar had je alleen maar van die gele bloemen. Ik weet niet hoe ze heten. Lijnzaad of Selijnzaad.
1: Kolibroemtje.
0: Gele bloemetjes.
1: Zo noemen we het in Suriname. Het is heel goed tegen insecten, ja, slakken. En
0: ik
1: zo.
0: Reed daar tussen de gele, want er was geen weg. Arena. Je moest gewoon een borrel passen, een paadje.
1: Ja.
0: Ik reed daar met mijn auto en ik hoor die man, Frits Spits. Hier hebben we nou een leuke, nou ik weet niet wie, daar een liedje, nou hij heeft verzonnen over een wasmachine en ik wil graag weten, mensen blijf je tot het einde, want ik zei Djoekbloem op het einde.
1: Ja.
0: Nou zullen we bellen om te vragen wat. Dus dat ding begon te rollen, ik ben naar mijn baas gegaan, ik heb gezegd ik neem ontslag. Die man zegt wat? Neem je ontslag? Ik zeg ja, die man zegt nou je bent gek. Als ambtenaar kon je vroeger niet ontslagen worden.
2: Klopt.
0: Mijn auto was verzekerd, mijn vrouw was verzekerd. Ik had toen nog geen kinderen. Ik had gratis openbaar vervoer in Amsterdam.
2: Er waren zelfs aparte leningen. Nou, ze bestaan nog steeds, maar niet zo voordelig meer.
0: Als je als ambtenaar ontslagen moest worden, dan moest je je baas omverrijden en nog een keer achteruit over hem heen. En dan pas. Dus ze wilden me niet ontslaan. Ik zeg, ik ga weg, ik heb een hit. Ja,
2: ik ben
0: eendagsvlieg, je zal wel weer terugkomen. Echt hoor, het heeft een jaar lang geduurd voordat ik ontslagen werd. Ze wilden me niet ontslaan.
2: Wauw, bijna wil ik die man wel bellen. Hé, weet je nog?
1: Het mooie van is wat hij net buiten vertelde in het vorige programma, is dat hij nog steeds aan dat liedje verdient.
2: Dat is het ook.
1: Want,
2: maar daarom wil ik die man bellen. Weet je nog?
1: Het is in de reclames opgenomen, hè? Vertelde je?
0: Ja, reclames.
1: Zeepen.
0: Wasmachinemerken. Ik mag misschien geen namen noemen. Grote kruideniersbedrijven. Die hebben het. Met tekst. Kleine wasjes, grote wasjes.
2: Ja. Gebruikt voor hun reclame.
0: Ja, voor hun reclame hebben ze voor 5 jaar gekocht. En niet wasmachine, maar dat kleine stukje. Wasjes, grote wasjes. Ja. Dat is die
2: hoek.
0: Gimmick. Ja, de
2: ja.
0: hoek.
2: Ja, ja. Hebben ze.

0: gekocht voor de wasmiddelen en voor de wasmachines. En zijn grote bedrijven in Nederland. Mm. En die mensen, zie je nog steeds wasmachine? Ga je weer wasmachine zingen? Ja, ik ga weer wasmachine zingen. Zodra ik zeg kleine wasjes, is het kitchen.
1: Denk je nog dat je, want onze tijd die loopt hard,
2: ja,
1: zie ik.
2: Ja.
1: Denk je dat je nog binnenkort een hit gaat scoren? Dat je zegt van, nou,
0: ik ben nu bezig, maar...
1: met een mooie tekst, hè?
0: Ja, ik heb alles klaar liggen.
2: Nice.
0: Ik wacht een bepaalde tijd af en ik was eigenlijk in retraite, mm-hmm, omdat... Travassie is mijn kindje gewoon. Mm-hmm. Ik heb een bepaalde planning. Maar in het jaar 2000, toen de band 20 jaar bestaat, is de hele band opgestapt.
2: Oh.
0: Zonder mij te melden, ging de band vandoor om een andere band te beginnen.
2: Oh.
0: En ik stond in mijn eentje. Dus.
2: Zullen we hun bellen? Ja, ik ben vervelend.
0: Helaas kan hij, twee zijn er niet meer. Twee zijn overleden.
2: Ja.
1: Harold was zijn beste gitarist.
0: Harold Beervliet en Iwan Podel, dus twee broers,
1: oh ja,
0: die zijn er niet meer.
1: De drummer, hè?
0: Ja, ja, dus helaas kan hij ze niet meer bellen.
2: Ja.
0: Maar die mensen hebben mij gewoon...
2: In de steek gelaten, basically. Jammer.
0: In de steek gelaten om iets nieuws te gaan beginnen, terwijl de trein al rolde. Want nu, 26 jaar later, na millennium, ben ik er nog steeds.
1: Maar je kan bijvoorbeeld Brontjes Midjari, kan je toch...
0: Hier,
2: ja.
0: Dit is mijn lijst van deze maand.
2: Wat, oh jeetje.
0: Waar ik op kreeg. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste, in Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. Duizenden mensen hebben in de Franse hoofdstad Parijs tegen een omstreden wetsvoorstel over politiegeweld gedemonstreerd. Volgens critici kan die wet ervoor zorgen dat agenten die geweld gebruiken automatisch als rechtmatig handelend worden gezien. De wet is al goedgekeurd door het Franse parlement en moet nog door de Senaat. De demonstranten vrezen dat slachtoffers straks moeten bewijzen dat het politiegeweld onrechtmatig was. Ook politici en mensenrechtenorganisaties zijn daartegen. Ajax, Benu Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vita Kruid, Benu vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt op 3 oktober bekendgemaakt. En de Italiaanse premier Meloni wil het aantal buitenlandse leerlingen per schoolklas aan banden leggen. Daarvoor komt binnenkort een voorstel in de ministerraad. Volgens Meloni moet worden voorkomen dat Italiaanse kinderen in hun eigen klas in de minderheid raken. Haar regering wil een schoolverbod op gezichtsbedekkende kleding, zoals burka's en niqabs. Meloni wil een strenger beleid rond migratie en integratie, maar ze roemde wel een Congolese jongen die een lerares in Rome hielp na een steekincident. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Mart. Vanuit het hart, een status apart. Marktleider in reclame, promotie en strategische communicatie.
3: Mart. Radio voor door... En met u. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
1: Dit is Maart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio en televisie verbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Beste luisteraars, dan zijn we weer met niemand anders dan onze folklorische zanger. De man die het ruim over de wereld heeft gepresteerd op een hit te scoren. En hij zit er hier zo en we gaan hem heel... Hij kan gewoon zijn kleren van zijn lijf afvragen.
1: Hey, als het kan.
2: Het is warm, le moeilijk.
0: Ik vind dat de choices aan jou weer, alsjeblieft.
1: Oké, goedemiddag luisteraars.
0: Hij vertelde trouwens even, mijn excuus, hij vertelde net een heel mooi verhaal over die Gorbachev.
1: Ja.
0: Misschien kunnen we straks...
1: We gaan het zeker vertellen aan de luisteraars. Ja. Want ik wil niet te lang blijven hangen bij de vragen die ieder jubileum interview worden gesteld. 60 jaar in de showbusiness en de geschiedenis van Travassi geven mij juist de mogelijkheid om herinneringen, verrassende verhalen, humor en de kijk op de muziekwereld naar boven te halen. Dus
2: ja, maar ik wil ook nog vertellen over de optredens van ons jubileum tour. Hè. We gaan een tour maken. Ik weet niet of het nu kan of
1: dat als het mag straks. Zeker nu. Laten we dat nu doen.
2: Ja, ja. Even de tour. Weet je, want Travassi bestaat 45 jaar. Mm. Wasmachine is 40 jaar oud. Dat is een heel goede wasmachine. Mm. En ik ben al 60 jaar in de showbusiness.
1: Ja. Ja.
2: We hebben 18 mei hebben we een try-out gedaan in Concertgebouw. En dat was gewoon binnen een week uitverkocht. Nice. Concertgebouw Amsterdam. Dus we gaan nu in het clubcircuit. En we gaan starten in Amstelveen P60... Hoe ironisch, ik ben 60 jaar in de business en we starten in P60 in Amstelveen. En dat is op vrijdag 11 september, ook zo'n mooie dag.
1: Ja.
2: Vrijdag 11 september, want op die dag is Travassi opgericht, 1981, 11 september 1981 is Travassi opgericht. Dus we zijn 11 september in Amstelveen in de P60. Travassi live met de band. 13 september ook in de club in Arnhem, Luxor. Dus zondag 13 september. Mm. En we gaan door met die tour. Woensdag 23 september in Den Haag, het paard. En daar hebben we nog in Sneek. Zaterdag 26 september zitten we in Sneek in Bolwerk.
1: Jeetje, mooi.
2: Dus het clubcircuit. Daarna zijn er nog andere feesten, maar dit is speciaal voor het clubpubliek.
1: Ja.
2: Om onze verjaardag te vieren. Daar heb je grote billboards en alles en foto's, mooi. Handtekeningen en zo. Dus dat is het circuit.
1: Nou, mooi. Ik hoor zoveel data en dat zei ik tijdens de break al. Het lijkt alsof jullie bijna elke dag werken.
2: Ja, kijk.
1: Het schema is helemaal vol.
2: Ja.
1: Dus over succes hoeven niet te twijfelen, hè?
2: Ja.
1: Dat is er gewoon.
2: Nou, het is meer succes.
1: Dus dat. En numerologie bestaat. Want u zegt dat het toeval is, ik denk dat niet. 60, 81. Ja, dat soort 81, dingen. Het toeval
2: september.
1: Bestaat niet. Alles gebeurt om een reden.
2: Mm-hmm.
1: Want u zit inmiddels 60 jaar in de showbusiness.
2: Mm-hmm.
1: Welke periode uit die 60 jaar wordt volgens u te weinig besproken?
2: Nou ja, ik krijg er genoeg aandacht hoor.
1: Ja? Zijn er nog bands waar u graag, of personen waar u nog graag mee zou willen werken? Heeft u een nummer geschreven bijvoorbeeld? Dat u denkt, die past er misschien wel in?
2: Ja, ik heb met heel veel bands dingen gedaan. En mee opgetreden. Ik heb met Caribbean Combo opgetreden. Ook om Ewald Krolos te vervangen.
1: Ja.
2: Ik heb met Vient Combo heb ik dingen gedaan. Ik heb met Master Blaster gedaan. Ik heb met heel veel bands.
1: Met
2: maar
1: iedereen
2: maar tegenwoordig is het, ja, ik heb in de bijna... In het andere, het rapcircuit, heb ik met Keizer dingen gedaan. Ik doe nu heel veel met Pook en Freddy Moreira.
1: Oh, ja.
2: Dat is weer een ander circuit.
1: Ja,
2: want,
1: ja, ja.
2: Ze vragen me steeds van, hey papi, hoe komt het dat je het zo lang volhoudt? Hey, we willen een paar van die sozo's van je, van die fatu's. En dan ga ik met Freddy Moreira en met Pook ga ik naar Curaçao.
1: Leuk.
2: We krijgen daar een heel grote villa met zwembad en zo. En we maken gewoon een lekker feestje, nemen een videoclip op.
1: Ja.
2: Weet je, ik doe ook dingen met Keizer. Ik doe met...
1: Met iedereen.
2: Met iedereen die me vraagt voor een samenwerking. Maar moet er wel goede... artiesten zijn die ook al een beetje naam hebben.
1: Het moet professioneel zijn. Het
2: moet professioneel zijn.
1: Ja.
2: Ik zeg, ik heb alles al gehad. Er is één artiest, en dan ga je misschien uitlachen, waarmee ik iets wil doen. Dan zeg ik, jongens, ik heb het gedaan. Ja, ik heb ook met Oscar Harris heb ik dingen gedaan. Ja. Niet te vergeten met Max Nijman heb ik. Maar er is nog één artiest. Ik zou bijna wel een prijsvraag willen maken. Met wie zou Boegro nog willen optreden?
1: Dat is misschien wel leuk. Hey, nee. Jen?
3: Hij komt er zelf mee.
1: We doen het vaker, hoor.
0: Huh? Nee, maar je komt er met een heel mooi item.
1: Ja.
2: Heel mooi item, maar ze gaan het niet raden. Dus ik is zonde.
1: Oké. Het moet wel haalbaar zijn.
0: Wat zou de persoon kunnen winnen dan? Gratis kaartjes?
2: Ja, twee kaartjes.
1: Twee kaartjes is veel.
0: We praten altijd over 10 hier.
1: Oh, Etienne.
2: 10 kaartjes.
1: Nee, Etienne doet weer gieren.
2: Nee. De persoon. Nee, maar dit ga ik gewoon verklappen. We gaan een andere vraag stellen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat maar, lijkt me leuk, ja.
2: Dus je vraagt over de periode en over hoe en met welke artiest. Ja. Er is nog één artiest waarmee ik iets wil doen. Mm-hmm. Schrik niet, André Rieu.
1: Ja. Oh, dat is niet zo gek.
2: Ja.
0: Ja. Dat is een fantastisch idee.
1: Ja, dat is helemaal niet zo gek.
2: Met die zou ik iets willen doen, dan daarna ik aan Dede.
1: Nou.
2: Afkloppen. Nee, maar om het te zeggen, dus met die man, ik heb hem meegemaakt, met die man, met zijn orkest, zou ik een keertje één liedje, desnoods Wasmachine, willen doen. En dan zeg ik, jongens...
1: Ja,
0: ik heb de top bereikt.
1: Het gebeurt steeds vaker, hè?
0: Ja, maar...
1: Er worden hele concerten gegeven in de klassieke vorm. Ja. Maar dan thema's van films en weet ik veel wat. Het is geweldig.
0: Het gaat bij die man niet alleen om het zingen, hè? Nee, het gaat om alles, die hele entourage.
2: Hij doet het zelf. Hij is al twee keer failliet gegaan. Hij doet het zelf met zijn zoon en zijn vrouw.
0: Ja.
2: Weet je, en zo'n man ben ik ook. Ik geef haast geen dingen uit handen. Omdat ik weet, als ik 1 euro binnen heb, dan zijn 50 cent kosten en 50 cent is voor mij.
1: Ja.
2: Maar niet dat iemand belooft van, hey, joh, 100 euro, jongen. En ik zit nog steeds te wachten of ik krijg 10 en die man gaat met 90 vandoor, waarvan ik het niet eens weet.
1: Ja.
2: Dus ik bewonder André Rieu dat hij het zelf doet. Die man gaat met een hele band met 100 man naar Amerika en corona breekt uit.
0: Maar jij hebt ook iets van hem, hoor.
1: Jij doet het ook zelf.
0: Nee, kijk, André Rieu is iemand die het publiek kan binden.
1: Ja.
0: Met simpele dingetjes. Want eigenlijk werd dit afgekraakt, hè, wat hij deed.
2: Ja, toch?
0: Men wilde het helemaal.
2: Die mensen lachten hem uit.
0: Ja, hoe kan je nou Mozart...
2: Ze lachten mij ook uit. Ze lachten Andreasus ook uit.
0: Maar jij, als jij zingt, op het podium staat, weet je ook de mensen te verrassen met iets zomaar uit het...
2: Ja, iets kleins, iets geks, iets leuks. Dus... Dat weten jullie, dat is mijn verlangen.
1: Ik ben er wel eens aan herinnerd, dat, want ik krijg ook veel commentaar, Etienne weet.
0: Is dat zo?
1: Altijd wel mensen iets populair vinden. En soms ken ik die mensen niet eens. Maar wat iemand mij toen verteld heeft, en ze herinnert me soms eraan, is Evita, wanneer mensen dat doen, dan doe je het goed.
2: Ja.
1: Want dan ben je bezig met iets waarvan zij mogelijk denken, dat kan ik niet, maar dat wil ik wel.
2: Mm-hmm.
1: Dus ik zie het liever op een andere manier.
2: Ja.
1: Maar het kan betekenen dat u juist op de juiste weg zit.
0: Ja, dus. Is een groot probleem in de samenleving.
1: Ja.
2: Ja,
1: gebeurt er ook dingen die bijvoorbeeld een hele ravage voordat u optrad, waarvan niemand in het publiek iets heeft gemerkt? Dat jullie bijvoorbeeld 1 minuut voordat jullie op stage moesten zijn, pas arriveerden of zoiets dergelijks? Of ging het altijd wel goed?
2: Ik ben altijd goed, maar ik ben een keer op het podium gestruikeld over een monitor bijvoorbeeld.
0: Oh, jee.
2: Ja, maar ik deed precies alsof het in de act hoort.
1: Ja, hoort bij het dansje.
0: Die is een goeie.
2: Toen viel ik nog een keer en ik deed in James Brown en een moonwalk. Nou, toen was het afgelopen.
1: Ja, ja. Oh, geweldig.
0: Even moonwalkje doen.
1: Want backstage, gebeuren daar leuke, grappige dingen?
2: Ja, backstage is altijd leuk. Want
3: Ja, ik, veel mensen gaan een handje vasthouden en dan een liedje zingen of een toespraak. Maar ik vertel een paar gruwelijke moppen daarachter. Ja, ja. Of ik,
1: het is face backstage en onstage.
3: Ja, ja, ja, ja, ja, ik pep die jongens op. We zijn alleen maar jongens in de band. Dus alleen mannen. Dus ik kom met de meest gruwelijke verhalen of zo. En, en vakantieverhalen die ze ook geloven. En,
0: sausje erbij.
3: Ja, een beetje saus, een beetje dipsaus erbij.
1: Maar als jullie zoveel reizen, ik zit me af te vragen, hebben jullie dan ook van die geweldige avonturen of ervaringen gehad waarvan je denkt van, nou...
3: Ja, maar jongen, als ik dat hier vertel, jongen... Nou. Nou, ik heb één ding meegemaakt en het is zelf nog in privé gestaan.
1: Oh.
3: Dat een optreden in Tunesië... Mm-hmm. We zijn gebracht naar een ruïne.
1: Yeah.
3: Om te filmen. Maar je weet, het duurt lang filmen. Nog niet voordat filmen. Alles, lunchen, kabels trekken, generatoren. En uit het niets dook er een vrouw op. Een meisje. Of een meisje. Een dame. Jonge dame. Een jonge dame, ja, om het goed te zeggen. Die dook op. En die begon met mij te praten met handen en voeten en zo. Maar het is in de Sahara-woestijn, hoor. Dus
1: ja, dus het komt uit het niets.
3: Al kijk je met een verrekijker, je ziet geen huizen, je ziet geen bomen, je ziet geen kameel. Laat staan een auto.
1: Ja.
3: En we zaten in het midden van de woestijn om te filmen. En plotseling, ik weet niet waar het vandaan komt. En het stond in de privé, hè. Mm. Dus het is geen sterk verhaal of jaf of zo. Nou, dus dook er een meisje op. En die begon met mij te praten met handen en voeten. En we liepen. Maar ik had niet door dat ik heel ver gelopen had.
1: Oh.
3: En we kwamen bij een soort huis dat half onder de grond was. Mm. En dit. En ik kwam binnen. En haar moeder en vader waren daar in het huis. En zei maar lachen. Ik zag die man had alleen maar zilveren tanden.
1: Mm-hmm.
3: En die moeder had tandvlees was getatoeëerd. Zo. En die moeder zat helemaal onder tattoos.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik... Ik heb een hele tijd gelopen alsof ik misschien door de Sahara, door de ruimte.
1: Niet vermoedend.
3: Een soort, kom ik daar en die mensen lachen. Die moeder houdt mijn hand vast. Ze snijden watermeloen, geef me watermeloen.
1: Dat is wel geweldig.
3: En er was geen telefoon, niks. Toen, hè?
1: Ja.
3: Telefoon.
1: Ja.
3: Toen.
1: Maar u was kwijt. Ik denk dat mensen dat gemerkt hebben.
3: Ja. Ik moet filmen met de tros.
1: Ja.
3: Ik keek op mijn horloge. Ik denk, joh, ik ben al een uur weg.
1: Wow.
3: Dus we moeten nou sound checken.
4: Ja.
3: Dus ik probeer weg te gaan. En die mensen proberen me te houden. Dus volgens mij, omdat ik met dat meisje in het huis... Was ik getrouwd of zo, denk ik. Ik weet niet.
1: Dat kan.
4: In bepaalde landen, ja.
3: Dus... Ik ben en die ouders maar lachen en geven me watermeloen en dit en dat. En,
4: als ze schoon zo.
3: Ja.
1: Dat.
3: Dus ik wou weg, maar ik kon, die mensen houden me steeds tegen als ik uit de deur wil. Dus ik ren naar buiten en ik hoor een helikopter. Die mensen zochten me met een helikopter.
4: Wow.
3: Brada, want...
1: Het is een woestijn.
3: Ja. Woestijn, en als het daar donker wordt...
1: Is klaar.
3: Ben je klaar.
1: Ja, is klaar.
3: En je weet niet welke richting. Mensen, het is geen sterk verhaal. Ik ga privé, dat zit in de privé. Mm. Ik hoor helikopter, pap. Dus ik ren, ik zwaai, maar die helikopter die kan niet landen, want die mensen kwamen achter me aan.
1: Mm.
3: Dus die ouders, die kwamen achter me aan. En die helikopter door die wiek, hij heeft een steentje.
1: Klopt, het waait op.
3: Ik hield vast aan dat ding onderin en net als in die film James Bond, die mij helikopter. Nou, die mensen waren boos op mij.
1: Zelf. Ja, want ze zijn hun schoonzoon kwijt.
3: Nee, ik bedoel die mensen van de tv op.
1: Die staan
4: tijdverlies, hè?
1: Ja, tijd is geld.
3: Dus ik ben met een helikopter gered. Dus dat zijn...
1: Dat is zeker een groot avontuur.
3: Dat zijn bepaalde dingen.
1: Dat is zeker een groot avontuur.
3: Het is een bijzonder en het staat nog in de privé van jaren geleden en... En toevallig gingen we het liedje opnemen, Gammar. Van Rod Bulivind ook, wil je echt weg van mij, Gammar.
4: Ja,
3: dit was echt Gammar, hoor.
4: Heel mooi liedje.
3: Maar die ouders zeiden nou, Gammar niet.
4: Wil je echt wel van mij,
3: Gammar.
4: Gammar.
3: Dus dat zijn de problemen. Maar ik maak zoveel dingen mee. Dan moeten we een uitzending van 5 uur inlassen straks. Maar, van Nichatori en echte verhalen. Ik vertel het smeuig natuurlijk.
1: Is er wel een boek?
3: Ik ben bezig. Ik heb al zoveel geschreven.
1: Ja.
3: Voor mij wordt het dikker dan de Bijbel.
1: Oh jee, ja, dat word ik.
3: Ik heb
0: dat wordt echt dik, ja.
3: Ik heb al zoveel vanaf mijn geboorte tot nu. Mm-hmm. Ik ga eigenlijk een privéperiode en een muziekperiode.
1: Oh, wauw. Ja,
3: dus dat
1: mooi.
3: Boek, als je zo kijkt, dan is het privé. En als je omkeert, begin je van achter naar voren te lezen. Dus,
1: wauw.
3: Ja,
1: mooi.
3: Zo wil ik dat
1: mooi
3: boek
1: concept
3: maken.
1: Ook, ja.
3: Dus eentje is Edgar Boer-Burgers en de ander is Travassie.
1: Travassie, ja.
3: Weet je, dus een dubbel boek.
0: Vertel iets over dit lied. Ik ga hem heel kort even draaien.
3: Ja.
0: En dan mag jij me vertellen hoe je op het idee bent gekomen.
5: Spokko. Kom als je op lees niet. Waar is niet Spokko? Oké, alright. Uit China, Jutra
3: Travassie.
0: Twee minuutjes.
3: Ja. Dat was het begin van Travassie, waarmee ik alle Surinaamse bevolkingsgroepen bij elkaar gebracht heb in Nederland. Dat ik begin te
5: vertellen. En ook toe, no, Travassie en Morena ozo. Zo waren er nou bijvoorbeeld.
0: Daar is mijn
5: Marokko, ha.
3: Marokkanen.
5: Zijn nog Marokkanen in de zaal?
3: Ja, Marokkanen bij elkaar.
5: Zijn nog Marokkanen in de zaal?
3: Ja, Marokkanen bij Travassie betrokken.
0: Ik heb dit plaatje uitgekozen omdat jij een hele ander begrip van muziek hier toonde. Je wilde iedereen volgens mij in die zaal pleasen.
1: Ja, ja. Iedereen bij elkaar brengen.
3: Ik wil iedereen bij elkaar
0: bijvoorbeeld.
3: Brengen.
1: Ja.
3: Omdat
0: en dan had je het nog mee dat je een gitarist had die liedjes niet eens kende.
3: Ja.
0: Maar jij improviseerde wat.
3: Hij improviseerde.
0: En hij maakte de gitaarspeling.
3: Ik mag zeggen, Harold Bliefs is de beste gitarist die ik gehad heb. De gitarist die ontzettend kan improviseren. Harold Biervliet die heeft de Surinaamse kaseko een beetje funky gemaakt.
0: Ja.
3: Funky met wawa en met gitaarscheurende gitaarsolo's en die gedempte slag en solo en slaggitaar.
0: Maar had jou ook mee natuurlijk, want jij kan ook goed improviseren.
3: Ja. Dus we konden, ik roep zomaar iets. En hij begint gelijk te spelen. Weet je, want als je in de zaal bent en ik zeg, hey, we spelen alles man, zijn er Spaans sprekende mensen hier en zo, dan begint hij gelijk een Spaans liedje.
0: Ja,
3: of Zuid-Afrika,
0: apart.
3: Dan begint hij gelijk
0: apart.
3: Een Zuid-Afrikaans liedje.
0: Hoorde je die mensen ook gillen, hè?
3: Ja. Dus ik zeg, Zuid-Afrika. En dan begin ik te zingen, My Sari Marais is. En hij speelt hem

0: Of kwam het later met die erkenningen bijvoorbeeld?
1: Het kwam later. Is hetzelfde. Ze hebben André Hazes nooit begrepen. Ja. Ze lachten hem uit. Ja. Elite mensen wilden niet met André Hazes gezien worden. Ja. Totdat die man cult werd. Dus ik ben geen geweldige zanger. Ik ben geen geweldige artiest. Ik ben een, laat zeggen, een cultartiest. Ik blijf...
0: Ik denk ook aan Kassaf, hè? Kassaf bestaat nog steeds.
1: Ja,
0: iedereen gaat naar Kassaf.
1: Ja, is cult. Het is, weet je, is een... Is iconisch, om het zo te zeggen.
0: Het is geen cult.
1: Dat is het woord.
0: Jullie zijn icons.
1: Ja, ja. Is iconisch. Het blijft.
0: Ja.
1: En de mensen weten niet eens waarom.
0: Het is tijdloos, daarom.
1: Maar het gaan... Ja, en er gaan generaties na generaties. Ze hebben op Kwaku gespeeld. Bomvol. Ze hebben in Suriname gespeeld. Bomvol. Weet je, op Curaçao.
0: Ja.
1: Bomvol. Maar wat? Ze spelen nog steeds diezelfde oude Soeklazel. Soeklazel, de medieke mannen.
0: Er komen heel weinig nieuwe nummers. En ik denk ook dat het goed is. Want iedereen blijft komen, net zoals bij Travassi.
1: Maar omdat die mensen het snappen, en ik snap het ook. Ik ga naar de police. Sting. Die komt met liedjes waar hij voor bomen zingt. Hij aait bomen en... Nou, iedereen zit. Die mensen gaan aan de bieren, gaan sigaretje roken. Nou, hij zingt liedjes van... Oh, God, zo mijn beste liefde. Die mensen gaan plassen. Als hij zingt... Rocks en boom! De mensen willen de oude liedjes horen. Zeg geen moer. Maar de zaal zingt mee en de mensen nemen hun kinderen en hun kleinkinderen mee. Als de politie hier komt en ze spelen geen Roxanne of Walking on the Moon of Adoedoedoedadada, dan zeggen ze de politie is niet geweest.
0: Ja.
1: Als Travassi komt en ze spelen geen Wasmachine of Banana of Waka Waka.
0: Ja.
1: Waka Waka was ook zoiets, ik heb het naam 1984 opgenomen. Ik zeg, speel je Waka Waka nog?
0: Ja.
1: En toen kwam Shakira in 2016. Hey, wow, Shakira, Waka Waka.
0: Iedereen heeft het nummer gedaan.
1: Ja. Ik ben op tour geweest met Las Chicas del Can.
0: Ja, daar ken ik het van.
1: Ik heb ze begeleid. Ik heb het toen opgenomen, 1984 of 1986. Iedereen, speel je weer Waka Waka, speel je nog... En dan komt Shakira ermee, boem, de hele wereld. Hé, hey, Shakira, hé, hey, waka waka. Dus het is een soort van miskunnen, onbegrip. En een beetje jaloezie, ik weet het niet.
0: Is het misschien ook dat mensen steeds het nieuwe willen, het snellere?
2: Dat is het niet alleen. Kijk, je kan een liedje populair maken door de media.
0: Ja, klopt.
2: Als jij nu een nieuw liedje te horen brengt, een eigen compositie, en ik draai het de hele
0: dag,
2: dan wordt het sowieso een hit.
0: Ja.
1: Kan.
2: Ik noem een stom liedje, wat ik stom vind tenminste, van Kedegedeng.
0: Oh.
2: Het zegt totaal niets. Een meezingertje.
1: Het is een kadans van een trein.
2: Oma zingt mee en de kinderen zingen mee.
1: Ja, maar ik vind het niet.
2: Maar de radio of televisie, die moet het ook.
1: Die maakt het, ja. Nee, maar elk artiest die maakt een liedje met... Maakt zijn beste liedje, die maakt een liedje met wat hij op dat moment voelt of zo. Dus... Ja, een liedje is nooit stom, maar een liedje is gewoon hoe je hem
0: brengt.
1: Ja, in het tijdperk.
0: Toch? Ja.
1: In het tijdperk. Maar dan komen we terug op die banana. Dat die mensen zeggen, waarom zing je nog steeds Gorbachev? Waarom zing je geen Obama? Want Obama populair is. Nou, niemand praat meer over Obama. Maar ze praten nog steeds over die muur.
0: Uh-huh.
1: Over die muur in Duitsland. Nu dit jaar is het, gisteren was het volgens mij 60 of 70 jaar geleden. Gebouwd was. Weet je, ik was erbij, of ik was er niet bij.
2: Berlijn.
1: Ik heb meegemaakt toen de muur viel.
0: Ja.
1: Dus ik zing over een Gorbachev.
0: Ja.
1: Dat is die man die...
0: Dat is blijvend.
1: Ja, dat is
2: hij was heel populair. Hè?
1: Oost en West bij elkaar gebracht.
0: Maar dat is toch wel reden genoeg om het te blijven doen. Kijk, Obama zal ook blijven. Want hij was de eerste zwarte president. En hij heeft het goed gedaan. En twee termijnen. Dus dat is ook mooi. Maar waarom moet je altijd dat nieuwere gaan pakken? Als mensen verlangen naar die gevoelens van toen. Dat is toch ook iets moois?
1: Ja, dat is het. En ze kunnen het over overdragen. Mm. Want als je moet zeggen, je moet weten waar je

0: aankomt, ja, zodat je kan weten waar je naartoe gaat. Weet je, je bent niet plotseling middelijk van een bompriet in een sapeek, moto in een sapeek.
1: Maar heb jij ooit media geld toegeschoven om je liedje populair te maken?
0: Nee, nooit.
1: Nooit?
0: Juist omgekeerd.
1: Maar het gebeurt wel in de artiestenwereld.
0: Het gebeurde vroeger heel veel, dat je een discjockey kent, daar heb ik over Nederland hoor, want in Suriname... Er zijn weer heel andere normen en zo en waarden. Mm. Daar praat ik niet over. Maar in Nederland, dan had je de hitparade. Ze gingen de verkoop kijken in de winkels. Vroeger hoor. Mm. Nu is het weer met streaming, ja, en andere dingen.
1: Wordt geregeld hier een hit neergelegd van, hey, draaien jullie het een beetje op?
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, wij kijken ook van, we hebben onze tijden en... Alles wat binnenkomt is...
0: Ja, ja. Snap je? Dus dat zeg ik dus... maar dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Juist mensen vragen van... Wil je meedoen aan dit programma of zo? Dan kunnen we het liedje promoten. Of je hebt Tour de France. Ja. Waar er een miljoen mensen kijken naar de finish bij Arc de Triomphe en zo. Dan wil je bij ons optreden, dan draaien we jouw nummer.
1: Ja.
0: Dan zeg ik geen nee. Weet je?
1: Kan ik me voorstellen.
0: Ja, of Sail Amsterdam. Weer weer een liedje spelen en dan komt dat stukje dus op
2: ook
0: tv.
2: Ja.
0: Nou, natuurlijk. Ik denk je moet 30.000 betalen om 20 seconden wasmiddel te promoten.
2: Ja.
0: Dus als je drie minuten krijgt op tv, wat ik vaker krijg, want ik ben ook een van de weinige Surinaamse artiesten die...
1: Hij doet het nou voor Albert, hè?
0: Ja.
2: Ja, kijk, ik ben een van die mensen die weet wat Ahold is. We hebben het niet alleen over Albert Heijn, het is Ahold.
0: Ja, ik mag geen reclame maken.
1: Nee, maar we vertelden net in de vooraf van dat hij een reclame maakt voor een...
2: Wasmachinemerk.
1: En waspoeder toch?
2: Of ja, nee, hij heeft die namen niet genoemd. Want
1: dat mag niet.
2: Het zijn de hele grote organisaties waarvoor gewerkt wordt. Ik denk dat mensen dat niet goed beseffen.
0: Dus ja, maar dat is het. Ik ben 10 april ben ik geweest op het programma Omroep Max. Hmm. 12 april staat er een koerier bij mij voor de deur. Ik zeg, ik heb niks besteld. Ik denk, straks is het die gasten die je huis binnenkomen en jou beroven of zo.
2: Ja, ja.
0: Staat een koerier, maar met een merk wat ik niet kende. Maar ik kom uit België. Hm. Een Belgisch zeep...
2: Oh nee, bedrijf, dit is dat leuk.
0: Een Belgisch zeep heeft mij handcreme, wascreme voor de wasmachine, voor de keuken gebracht. Van meneer, we gaan een reclame maken. Wil jij in onze reclame... Ja.
2: Dat is hoe ze
1: en dat duurt
2: doen.
1: Het maar een paar seconden.
0: Ja.
1: Maar je verdient er wat aan.
0: Ik verdien wat aan.
1: Mooi toch?
0: Of de mensen die... Soms heb je bij een benzinepomp van die wasmachines.
1: Ja, ja.
0: Bij een benzinepomp, €5 kan je kleren wassen. Nou, die vragen mij. Wil je reclame voor ons maken?
1: Nou, prachtig.
0: Weet je, dus dat soort dingen, dat zijn de revenue. Dat zijn dit. En ik, nogmaals, ik schep niet op en zo. Maar
2: we scheppen hier niet op.
0: Zo,
2: we herkennen succes.
0: Ik vertel...
1: Het gaat met jouw toestemming.
0: Spontaan.
1: Met jouw toestemming. De laatste 15 minuten. Zullen we dan interactief gaan, zodat het publiek eventueel een vraag mag stellen?
0: Ja, het publiek kan bellen.
2: Maar mag ik nog één ding?
1: Nee, 15 minuten, okay, hè, de laatste 15.
2: Okay. Okay.
1: Dus nu gewoon je dingetje.
2: Oh, we hebben nog tijd. Oké. Okay. Want we hebben gesproken over wat u was overkomen in het OV. En ik wil dat toch nog een beetje vertellen aan de luisteraars. Want u vertelde dat u in het OV zat en u krijgt de vraag. Want ik weet dat u niet de enige bent. Ik heb het vager gehoord van andere artiesten. Wat doe jij hier? Waarom zit jij in de tram?
0: Ja, ik ben eens geopereerd aan mijn rechteroog.
2: Ja.
0: Ik heb een staroperatie gedaan. En ik zat in de metro. Hmm. Komt er een Surinaamse mevrouw naar me toe en die zegt, hey, Edgar Burgos, boegroe. Ik zeg, ja. Jong, wat doe jij in de tram? Met zoveel geld wat je verdient en die naam die je hebt. Jong, je moest een trawagie moest je rijden, jong. Dan ben je in de tram.
1: Limousine.
2: Toch?
0: Dan ben je in de tram. Ik zeg, ja, maar het is soms ook leuk met parkeren en zo. Dus ik stap uit, maar mijn auto die stond daar bij de parkeerplaats van de metro. Dus ik stap uit en ik ben een dakloze. Ik rij altijd cabrio. Dus.
1: Oh ja?
0: Ja, ik hoor tot de dakloze van Nederland. Ik rij cabrio. Dus die mevrouw met een verhaal van jongen.

0: Es un trago aquí, ma, je bent in de metro. Ja, nou. Dus ik stap uit. Ik druk op een knopje. Mijn dak gaat open. Mijn lichten gaan aan en zo. Mijn deur gaat open. Ik stap in die auto. Zegt ze, ga je naar Oost? Kan je me lift geven naar Oost?
1: Deze zo, ja.
0: Ik zeg, nee mevrouw, deze waggie is volgens mij niet trang genoeg voor jou. En ik rijd weg.
1: Hi.
0: Weet je, maar waarom mag Edgar Burgos Boegroen niet met het openbaar vervoer?
1: Ja.
0: Dus die mensen die meten een soort status of een soort allure waardoor je misschien gekke dingen gaat doen.
2: Dat is
0: ook
2: met
0: mij
2: gebeurd.
0: Dat je boven je stand gaat leven, dat je straks failliet bent. Omdat je moet de
1: omdat
0: mensen
1: je denkt
0: pleasen.
1: Dat je ze moet pleasen. Ja, ja.
2: Dat is ook met mij gebeurd. Ik onderbreek je niet zomaar, mijn excuus. Ik kwam een man tegen op Schiphol met allemaal gouden ringen en gouden dit, gouden dat. Mm-hmm. En ik denk, een collega vroeg me, ken je die man? Ik zeg, hij lijkt alsof hij van de zee daar komt. Met een rood-witte auto had hij, weet ik, een cabrio ook. En wie denk je dat het was, Evita? Nee.
1: Het was niet onze gast.
2: Nee.
1: Het was een,
2: het is
1: Nederlandse,
2: een verrassing.
1: Een Nederlandse artiest, een witte man.
2: Nee, een donkere man.
1: Een donkere man.
2: Een Afro-Surinamer.
1: Afro-Surinamer.
2: Bij de KLM, wereldpopulair geworden.
1: Oscar Harris is niet wereldpopulair geworden.
2: Dan ga je het niet pakken. Dat was Edgar zijn broer.
1: Oh, jeetje.
0: Die A-team BA.
1: Oh, nee.
2: Als je die man zag,
1: ja?
2: Nou, geen onderscheid.
1: Echt?
2: Kapsel, alles.
1: Echt waar? Ja. Wat leuk!
2: Die man, in Indonesië, met politie en militair, wat heb ik geleerd.
1: Ja, ja, ja.
2: Portugal, overal waar ik kwam.
1: Oh, die had inderdaad.
2: Misschien
1: heeft
2: Edgar een tipje van de sluier.
0: Ja, ja, maar die mensen vragen nog steeds, wanneer heb, waarom heb je haar zoals BA en dit? Nou, ik zal je vertellen, als die A-team naar Nederland kwam, de echte BAA-team, die heeft vliegangst, die vliegt niet.
1: Ja.
0: Daar is mijn broer de stand in. Daar lokken ze hem achter bij Schiphol. Hij gaat stiekem in het vliegtuig.
1: Ja.
0: En hij komt met de echte man, ik heb de foto's van hem hier. Hij komt met de echte A-team uit het vliegtuig. En niemand kijkt naar die andere gasten. Iedereen gaat met hem foto maken.
2: Ja, heel apart,
0: Ja, mijn broer. En hij is eigenlijk de stand-in.
1: Dat is wel grappig.
0: Hij is de stand-in.
2: Hij was ook een hele grappige man. Hè? Hij hield van zijn jokes.
0: Maar het zit in de familie.
1: Ja.
0: Weet je? En toen die man met pensioen ging bij de KLM. Want hij is ook technisch. Ja. Je hebt het verteld. Indonesië. Hij vliegt naar Indonesië.
2: Ik heb
0: om vliegtuigen weer de lucht in te krijgen.
1: Ja.
0: En zo, hij hangt onder helikopter, bel helikopter, reclame van dinges, van KLM.
2: KLM, ja.
0: En toen hij met pensioen ging, toen hebben we met een Hummer, die kwam pas in Nederland, hebben ze de buitenvelderbaan afgesloten en mijn broer moest een vliegtuig slepen.
1: Echt?
0: Over de baan en al het verkeer was stopgezet. En dat hebben we gewoon in de familie.
2: Prachtig.
0: Jongens, ik ga weer even reclame maken voor de feesten. En dan gaan we afsluiten. Ik heb nog een uur extra gezeten bij jullie.
1: Nee, want mag
0: want
1: ik één vraag stellen
0: is,
1: over het optreden? Is het optreden van morgen uitverkocht?
0: Nee, ik denk nog niet. Er kunnen nog mensen.
1: Kijk.
0: Dat is morgen in Amstelveen.
1: Ja.
0: Amstelveen.
1: Club Novel.
0: Novel.
1: Ja.
0: Maar de Travassie Jubileum Tour, 40 jaar wasmachine, 45 jaar Travassie, 60 jaar Boegroe on stage. Dat begint in Amstelveen op 11 september. Mm. Dat is de dag waarop Travassie opgericht is.
1: Ja.
0: 11 september 1981. 11 september zitten we in P60, omdat Boegroe ook 60 jaar in de business zit.
1: Dus
0: wel
1: dat
0: toevallig.
1: Nee, toevallig.
0: Dus 11 september, Amstelveen, P60 met Travassie en de live band. We hebben ook nog Arnhem, Luxor. Zondag 13 september in de Luxor. Travassie, de live jubileum show. Dan gaan we in de volgende club. Dat is woensdag 23 september. Den Haag, het paard. Of paard heet dat. Dat is op woensdag 23 september in Den Haag. En dan gaan we zaterdag 26 september in Sneek in Bolwerk. Dus je ziet het hele land.
1: Hele land geniet.
0: In het hele land kent men Travasi. Ja. Kleine wasjes, grote wasjes. En daarom gaan we dit nu. We gaan nu naar de mensen toe.
1: Ja.
0: Weet je, we gaan naar de mensen toe. We brengen mensen, de Surinaamse saus.
2: Die mensen die bellen nu rood.
0: Oh. Okay,
2: dus nou, we gaan overschakelen naar interactief.
0: Ja, oké. Okay. Ja?
2: Kijk, laat ze maar binnenkomen. Ga gewoon lekker verder.
0: Ook ja, mensen maar, die me willen uitschelden, hoor. Iedereen.
1: Nee, dat mag niet. Maar Travasi heeft ook een maatschappelijk onderdeel, hè? Want ja, het overstijgt economische status, huidskleur, van welke cultuur of wat dan ook je afkomstig bent. Het is een goed gevoel wat gecreëerd wordt. En dat is mooi.
0: Ik doe veel maatschappelijke dingen.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld in Suriname heb ik samen met een paar...
1: We hebben een beller. Goedemiddag, u zit in de uitzending.
3: Ja, goedemiddag Evita en ik en met Rivo spreken.
1: Yeah. Hallo.
3: Goedemiddag. Ik wilde eventjes reageren, want ik hoor dat jullie een hele bekende artiest
1: sowieso
3: daar hebben.
1: Sowieso.
3: Dat is meneer Edgar Boegro Burgers.
1: Yes.
2: Ja, Edgar Boegro Burgers.
1: Wat wilt u iets vragen? Of wilt u iets vertellen?
3: Ja, zeker. Dat gaat over het verleden.
1: Mm-hmm.
3: U zit al lang in de muziek, hè?
0: Ja.
3: Daar heeft u volgens mij denk ik ook die tijd meegemaakt dat Caribbean Combo in was in Nederland.
0: Ja.
3: En, want die waren van Rotterdam, weet ik.
0: Yes.
3: Ex-Mostaas was van Rotterdam.
0: Ja. Yeah.
3: En heeft u ook die tijd van Daga en Frankie ook meegemaakt?
0: Ja, Daga Tindari, ja. Frans Abori bedoelt je, of Frankie?
3: Frankie Michigan.
0: Ja, Frank Michigan. Ik heb ze allemaal meegemaakt.
3: Kenneth Vrede?
0: Ja, vaak met ze meegedaan ook.
3: Oké, Paul van Dalen, Ranger.
0: Ja, Ex-Mostar, Mix-Mostar.
2: Ja, die is een expert, die niet praat.
1: Herinneringen komen me naar boven.
3: Ik ben zelf van 1984, maar ik heb...
0: Je bent van 84, heel.
1: Ja, dat is precies dat nummer.
3: Ik ben van 84 en
2: ja,
3: ik heb ook
2: vrij,
3: vooral, zeg maar, dus ook nog heel veel respect voor de oude Travasi van toen.
0: Ja, zeker.
3: Toevallig heb ik nog een maxi single van de week nog gedraaid.
0: Mm-hmm.
2: Ja, maar die voor moeten het kort houden, want de tijd is er bijna.
3: Afronding.
0: Ja.
2: Ja, dankjewel Rivo. En ik wens je een hele mooie dag.
1: Leuk dat u gebeld heeft.
2: We gaan naar de volgende beller.
1: Goedemiddag, u zit in de uitzending.
4: Ja, met Jan even.
1: Hoi Jan.
4: Het was een heel mooie uitzending met Edgar.
1: Dankjewel.
0: Ja, hij is er nog.
4: Ik weet één ding wat Edgar niet verteld heeft. Toen die meneer in Curaçao overleden was... Is hij geweest, maar dat was in de coronaperiode.
0: Yeah.
4: Via heeft hij toch Curaçao gehaald om de laatste eer aan die meneer te bewijzen.
0: Ja, Macario, Prudencia.
4: Dat was een heel mooie moment voor Edgar, denk ik, om toch via naar Curaçao te gaan.
0: Yeah.
4: En ik heb die foto naar jullie gestuurd. Heb het voor hem.
0: Ja, ik heb hem al gezien hoor. U staat ook met de is het ambassadeur volgens mij is op die foto.
4: Nee.
0: Of Rahinder en... meneer Kargi is ook op die foto geloof ik.
4: Ja, die zat voor ons.
0: Ja, dus ik heb...
4: Nee, maar ik zou het via uw zoon. Uw zoon is muziekleraar toch?
0: Ja.
4: Maar hij werkte waar mijn zoon werkt op school.
0: Okay.
4: Maar niet meer, anders zou ik het via hem sturen.
0: Oké.
4: Maar je hebt hem.
0: Ja. Ik heb hem al gehad, ja. Oké. Hey, dankjewel. Ja, bedankt.
1: Dag Jan.
2: Ja.
1: Hebben we nog een bellerietje?
2: Nee, het staat even stil, maar we gaan gewoon lekker verder.
1: We hebben het net, Travasi heeft een groot maatschappelijk onderdeel.
0: Ja.
1: Wat vervuld wordt, als het ware.
0: Ja.
1: Travasi is een band die ervoor zorgt dat mensen van verschillende kleuren, verschillende etnische achtergronden, whatever je economische status is, bij elkaar brengt.
0: Ja.
1: Vindt u dat het genoeg erkend wordt? Behalve dat die al die...
0: Laten we zeggen, ik doe het vaak ook op natuurlijke wijze en niet met veel blabla. Het hoeft niet op tv dat ik een toiletgroep heb geschonken aan een school in Saramaca.
1: Ja.
0: Of dat ik een kerk heb laten schilderen in Suriname of zo. Want het zijn dingen die ik doe.
1: Ja.
0: De eerste dag dat ik mijn pensioen, geld voor pensioen kreeg, heb ik 16 dozen van 60 liter gestuurd naar kindertehuizen met voetbaldingen, pampers, maandverband, voetballen, kleding, speelgoed, boeken. Heb ik gedaan op eigen titel. En het hoeft niet in het nieuws van, hey, Boegro heeft dit of dat. Dus ik doe heel veel maatschappelijke en sociale dingen. Ik heb een project gedaan in Santo Bomba gevangenis voor de jongens en voor de meisjes. Niet ik, ik zeg weer ik, maar met wat horeca mensen in Suriname.

0: dat we muziekinstrumenten hebben gebracht de gevangenis in. En, want die jongens hebben geen, de mensen hebben geen dag,
1: dagbesteding. En muziektherapie.
0: Dat ze muziek gingen leren. Ja. Ze hebben een band gevormd. De meisjes. Er zitten ook heel veel meisjes. En ik huil niet vaak. Ik word nu weer emotioneel. Ja. Heel veel jonge meisjes die zwaar gestraft zijn. Die hadden allemaal een schrift en zo. En die mochten teksten schrijven. Ik heb de teksten overgezet naar muziek. Of naar muziek, niet noten, maar gewoon de vorm. En dan ging de band dat spelen. Hebben we Thalia afgehuurd. Mochten die kinderen, de band mocht spelen. De dames mochten dansen en zingen. En we hebben al die ouders van die kinderen gevraagd om naar de presentatie te komen in Thalia. Natuurlijk was het zwaar bewaakt, want het waren echt niet jongens die een fiets gestolen hadden. En meisjes die misschien een lippenstift gestolen hadden en zo. Dus, maar ik heb dat project om die mensen te resocialiseren. En vele van die jongens, en ik noem geen namen, dat mag ik ook niet vanwege
1: privacy.
0: Die zijn nu buiten en die spelen in een band.
1: Wauw, mooi.
0: En de dames, die zijn zangeressen geworden. Weet je, of stand-up comedians en dat soort dingen. Dus, of niet vele, enkele.
1: Al was het er maar één.
0: Ja, dus dat project hebben we gedaan. Samen met... Het is geen Letitia Friesde, met haar heb ik ook wat projecten gedaan. Maar was een Surinaamse uit België, een Surinaamse presentatrice in België.
1: Ik ken helemaal niemand.
0: Nou, als ik op de naam kom. Maar dus dat hebben we samen gedaan. Dat is een resocialisatie. Ik heb nog een onderscheiding daarvoor gehad, ook voor dat project, weet je. Dus ik doe...
1: Achter de schermen gebeurt het dus.
0: Kleine dingen. Ik heb jongens uit Curaçao hier met de zeeverkenners in Batuverdorp laten meedoen. Weet je, jongens die daar op zeevaartschool zaten. Hier met de zeevaartskenners op een zeilboot en dat soort dingen. Varen naar Texel en dat soort dingen. Dat doe ik en dat bekostig ik ook. Ik heb dingen voor hart. Voor hartpatiënten op Curaçao heb ik gedaan. Gratis optreden, zodat ze geld kunnen ophalen en veilingen doen. Weet je, dus ook hier in Nederland, in Suriname, op de Antillen. Dus daar doe ik sociale dingen. Wat niet groot hoeft te worden uitgemeten. Ik doe het niet om
1: bekend te worden.
0: Om bekend te worden. Ja. Ik ben al bekend. Niet om de pers halen van... die man heeft een pond suiker gegeven aan Esther Stichting of zo.
1: Voor cloud, zo heet het tegenwoordig. Voor cloud, voor de likes.
2: Had je het toevallig over Alida Neslo?
0: Ja.
2: Mijn collega, je hebt het snel opgezocht.
0: Heb ik opgezocht, met Alida Neslo. Want ik kan de naam niet vergeten. We hebben een project gedaan. Ze deed choreografie en presentatie. Ik deed de muziek. En we hebben een paar van die jongens dus uit de gevangenis, moet je zeggen. Of huis van bewaring, ik weet niet. Er is verschil.
1: Er is verschil, ja.
0: Maar we hebben ze dus eruit gehaald. Ja, ze mochten in theater.
2: AVB is een politieke partij geworden.
0: Oh, ik wil niet over politiek praten. Maar dat zijn dingen die ik doe.
2: Een laatste vraag van mij, want ik zit er de tijd al. Maar het is interessant. Zou jij bijvoorbeeld met een zanger als Denise Jenna een nummer kunnen maken? Zou je dat willen?
0: Ik heb je gezegd, ik sluit niemand uit.
2: Je weet, Denise Jenna is...
0: Ik heb zo vaak met haar opgetreden.
2: Echt waar?
0: Ja, ik heb vaak met Denise Jenna opgetreden. We zijn ook altijd samen bij de... ik ga dat niet noemen.
2: Waarom schrijf je niet een speciaal nummer om?
1: Een jazznummer van Travassi?
2: Nee. Maar je kan jazz.
1: De crossover. Crossover. Want net zoals met klassiek.
2: Ik heb Denise een keertje mogen begeleiden. En dat was op Sukurofinga. Ze zingt in haar eigen hoge toon. En dat konden wij niet.
0: Ze heeft Skraakje bij mij gespeeld ook. Skraakje.
2: Oh ja?
0: En, dus ik ken Denise.
2: Ken je dat liedje, Sukurofinga? Dat is een prachtig nummer. Maar ik weet niet, aan toegevoegd.
0: Ja, je hebt over samenwerking. Ik heb gezegd, ik wil met André Rieu iets.
2: Ja, vandaar mijn vraag ook.
1: Vandaar
2: die vraag kwam, van zou je met een jazzzanger...
0: Ik wil met iedereen, dat is ook maar goede voor.

0: raden, want het gaat niet met mij om het zingen met iemand. Ik denk, wat? Ja, hoe komen we verder? Ja. Ik kan met iedereen een liedje maken, maar... Ik heb je gezegd, ik doe niet aan folklore, ik doe aan volkoren.
1: Maar toen
0: ik moet wel brood aan de plank.
2: Heb je met Oscar ook een optreden gedaan?
0: Met Oscar, heel veel. Oscar is een beetje mijn mentor.
2: Oscar Harris hebben we het over.
0: Oscar Harris is een beetje mijn mentor. Hij heeft mij gevraagd of gezegd van jongens, je moet je eigen liedje schrijven. Hij heeft mij naar Bima Stemmera gebracht samen met Stan Lockin. Yeah. En daarom krijg ik nog zoveel van Bima Stemmera terug. Dat komt door Oscar Harris en door Stan Lockin.
1: Mooi.
0: Dus heb ik ook geleerd.
2: Jullie hebben nooit samen nummer?
0: Ja, geen nummer samen.
1: Maar wel optreden?
0: Maar wel optreden samen gedaan. Ja.
2: Clap hands for baby.
0: Clap hands for baby, tel mama.
2: Ik vroeg om programma vooraf van welke zanger vind je de meest populaire zanger of die heeft het grootste bereikt?
1: Ja.
2: En het eerste wat hij zei is Oscar Harris.
1: Nice. Ja.
2: Maar dat is ook waar.
1: Van Oscar heeft, Suriname.
2: Hij heeft de Amerikaanse top.
1: Ja, klopt.
0: Indonesië. En ik kijk onder long run. Iemand die ik ook bewonder, die het goed gedaan heeft, dat is Kenny B.
2: Kenny B.
0: Heeft het goed gedaan. Ja. Damaro heeft het goed gedaan. Die heeft die crossover gemaakt.
1: Zeker.
0: Dat je ook in Nederland bekend bent. En dan weer in Suriname. En Kenny B. En dan wil ik niet over de rap circuit en zo. Dat zijn heel veel jongens die het geweldig doen. Maar over die oude pas, de mensen die gewoon liedjes zingen en zo. Ja. Dus niet rappers en dat soort dingen.
1: Nee, dat is een hele andere genre.
0: Dus Oscar is mijn nummer 1.
1: Okay.
2: Ja. Prachtig.
1: Is er een publiek geweest waarvoor je heel hard heeft moeten werken om ze te veroveren? Of ging het altijd wel soepel? Van nature, zeg maar.
0: Wat het is, ik werk me in, hè, in die mensen.
1: Ja.
0: En ongemerkt neem ik het over.
1: Ja.
0: Ja, ik ben een soort houtworm. Ja. Ja, ik werk me in. Dus ik doe geen moeite met een grapje en een praatje en een liedje. Als je moet kijken, bijvoorbeeld de Hindoestaanse gemeenschap was een heel moeilijke gemeenschap voor Kriolen.
1: Ja.
0: Maar mijn eerste gouden plaat heb ik van de Hindoestaanse gemeenschap.
1: Ja.
0: Want als je kijkt, nu is actueel, hoe heet die film weer? One People.
1: One People, ja.
0: Als je naar het One People verhaal kijkt, het is heel moeilijk om je in de Hindoestaanse gemeenschap te werken. Maar ik heb ze toch wel
1: gepaaid.
0: Veroverd.
1: Hun harten veroverd.
0: En zij vragen mij.
1: Ja.
0: En die Hindoestaanse artiesten spelen nu mijn Hindoestaanse nummers na. Net als ik je zeg over die bananen.
1: Ja.
0: Die Hindoestaanse artiesten, ga maar kijken, stiekem.
1: Ja.
0: Spelen ze de Travassie Hindoestaanse liedjes.
1: Dus. Ja, maar dat is wel mooi. Ik hou
0: het. Omgekeerde wereld.
1: Ik hou er echt van. Ja. Nou, ik zie dat we ongeveer 4 minuten hebben. Weet jij?
2: Klopt. 3 minuutjes.
1: 3 minuten.
2: Nog zit je zo naar de afronding?
1: Ja.
2: Edgar wordt ook moe van het praten zien. Kijk, hij heeft al een liter gedronken.
1: Hij neemt vaak een
0: slapjes. Nee. Ik heb
2: wordt gedronken van die sap?
0: Die sap. Lekkere sap, man. Lekkere sap.
2: Sap zou je drinken.
1: Ja.
0: Sap zou je drinken.
1: Sinaasappel mango.
0: Sinaasappel sap.
1: Ja, we houden van tropische dingen hier.
0: Ja.
1: Maar ik wil u van harte feliciteren. Van harte bedanken dat u tijd heeft vrijgemaakt voor ons. Want ik zie het schema. En ik denk ook dat de luisteraars erg blij zijn dat een paar zelfs u hebben kunnen spreken.
0: Ja, ja.
1: En Etienne, dat jij eindelijk weer met mij werkt.
2: De Music Factory.
1: De E&E Music Factory.
2: Ja.
0: Dus maar je zei dat je alles kapot gemaakt hebt hier, hè?
1: Toen hij weg was.
2: Ja, er zijn dingen die gebeuren dat niet zo leuk is, maar dat bedoel ik niet.
1: Wij gaan nog mooie dingen doen samen, dus dat komt wel goed. En hopelijk komt u weer een keer langs. Gezellig.
0: Zeker. Het is hier altijd gezellig. Ik vermaak me. Je zei, ik kan urenlang... Ik heb zoveel te vertellen. Je vroeg over het boek.
1: Ja.
0: Het wordt een heel dik boek.
1: Ja.
0: Ik ben al een hele tijd aan het schrijven.
1: Ja.
0: En ik wil niet dat mensen voor me schrijven, want ik kan mijn eigen patoes het beste vertellen.
1: Klopt.
0: Je kan een mop niet vertalen. Hè?
1: Nee.
0: Dan zit het geen mop meer.
1: Nee.
0: Dan wordt het pom.
1: Ja, dat heeft mijn opa geschreven. Het omgekeerde van mop is pom.
0: Echt nog?
1: Ja.
0: Echt? Oh, dat wist ik niet.
1: Ja. Dankjewel. Dag iedereen.
0: Oké, thank you.
2: Deel niks.

Hy dat nou man. En nou nou. Pas me hoe jere alles aan ik ba. Hoe jere alle. Kuli poko. Jere trafas in plek kuli poko. We play hendus. Dansen poko. Hoe jere kuli poko? Hoe jere hendustani poko? Oh, hij wil graag maar unom takie, want de plek hendustani poko. Alles mij tak. Ha. Hoe jere hendustani poko? Okay, come on, go now.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse jongeren zijn de afgelopen 4 jaar flink negatiever gaan denken over homoseksualiteit. Dat blijkt uit het nieuwste HBSC-onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Onder middelbare jongens halveerde het aantal dat positief staat tegenover homoseksualiteit zelfs tot ruim 20%. Uit het 4-jaarlijkse onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren school minder fijn vinden en vaker gepest worden. En steeds meer meisjes kampen met emotionele en gedragsproblemen. Bij een auto-evenement in het Belgische Avelgem is een 17-jarig automobilist ingereden op het publiek. 6 mensen raakten gewond, van wie 1 meisje zwaar gewond naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze is niet in levensgevaar. De Franse bestuurder vloog uit de bocht en schoot over de dranghekken heen de toeschouwers in. De tiener mocht met zijn Franse rijbewijs helemaal niet rijden in België. Hij bleef zelf wel ongedeerd en is door de politie meegenomen voor verhoor. Ondanks een historische verkiezingsnederlaag voor zijn CDU peinst de Duitse bondskanselier Merz er niet over om op te stappen. Volgens de eerste exit polls leidt de partij dramatische verliezen bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Merz noemt het resultaat een absolute ramp, maar belooft juist sneller te gaan hervormen om het land vooruit te helpen. In Mecklenburg-Vorpommern wordt de radicaal-rechtse AfD de grootste, in Berlijn pakt Die Linke de koppositie over. En de Iraanse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de organisatoren van een hardloopevenement in Teheran, omdat verschillende vrouwen daar zonder hoofddoek aan deelnamen. Op videobeelden van de 10 kilometer loop is te zien dat de kledingvoorschriften niet werden nageleefd, wat volgens het parket in strijd is met de wet. In Iran is het dragen van een hijab sinds 1979 verplicht voor vrouwen in het openbaar, maar steeds meer Iraanse vrouwen negeren die regels de laatste jaren bewust. Het weer wisselend bewolkt, maar wel droog met vannacht 9 tot 15 graden bij een matige aan de kust tot vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we eerst zon, daarna meer wolken, maar blijft het wel droog bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw pikitiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de 2e Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers. Surinaams exotisch restaurant. 2e Oosterparkstraat 2. Amsterdam.

0: Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Nu-Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Uw toestel is afgestemd door de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
2: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Maart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Er is Mart. Al lange tijd 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: voice you hear is your guide as you listen to this recording.
1: Ladies and gentlemen, I'd like to welcome y'all to...
2: This is what makes time travel possible.
3: Do you know what this means?
4: Het is zondag 20 september. Het is vandaag precies een week geleden dat ik live in de woonkamer was. Ook vanavond is dit live vanuit Amsterdam Zuidoost. Radio Mark op 107.9 FM. En via de kabel. Uiteraard voor de digitale liefhebbers. Via internet radiomark.nl. Uiteraard ook via DAB Plus Radio. Dames en heren, jongens en meisjes, van harte goedenavond en welkom in een nieuwe aflevering van Love Songs and Candlelight. Tot aan de klok van 12 uur vannacht. Werkend Nederland, ook van harte goedenavond in een nieuwe aflevering van Love Songs and Candlelight. Stadstoezicht en veiligheid, politieambtenaren, brandweerlieden, het ziekenhuispersoneel. Personeel van penitentiaire inrichtingen. Kortom, Nederland van harte goedenavond. En ver buiten de Europese grenzen, van mijn kant, welkom tot een klok van 12 uur. Every Sunday night, I'm gonna be your soulmate. Vrienden en speciale vriendinnen op TikTok en Facebook ook van harte goedenavond. We're gonna do it nice and slow till in the midnight hours. With the most beautiful love songs wherever you are. Just stay with me and have a good time. Just have relaxed.

I just want to know only one thing. Coming down the sun. We're gonna make it beautiful tonight. Het is elke zondagavond 100% romantiek. Tot aan de klok van 12 uur op 107.9 FM.

has to do with their show.

ga er maar lekker voor zitten. Want de vraag is natuurlijk, wat kan je allemaal van mij gaan verwachten tot aan de klok van 12 uur vannacht? 20 september 2026. Er scheiden ons nog 14 weken voor het jaar 2027. En hebben velen misschien al goede voornemens voor het jaar 2027. Of de sportliefhebbers. Of staan we op het punt, zeg maar, om te gaan scheiden. Of sta je op het punt om te gaan trouwen. Nou, één ding. De sportwereld blijft dus ook niet stilstaan. Binnenkort neemt Max Verstappen, hij neemt het op. Ja, het schrikt nou niet. Max Verstappen die neemt het op tegen de spookrijders. Dat kan natuurlijk ook. En zo wint hij. Blijft natuurlijk ook altijd winnen. Tot een klok van 12 uur op elke zondagavond op de 107.9 FM. En natuurlijk radiomaart.nl en ook via DA Plus Radio. Zoals gewoonlijk elke zondagavond. Prachtige, mooie, heerlijke ballads, R&B en diep cover soul. Mijn fans in de Republiek Suriname ook van harte goedenavond. Het is daar in de middaguren. Desondanks, gewoon elke zondagavond zijn jullie gewoon erbij. En natuurlijk had ik vandaag een week geleden de enige echte Surinaamse diva, Christina. Ook van mijn kant van harte goedenavond. En natuurlijk een paar leuke dames. Nou, tegenwoordig, ze zijn het echt zo leuk. Nou, leuk. Ja, leuk en intelligent is natuurlijk ook wat anders. Het is een hemelsbreed verschil. We doen het vanavond, hebben jullie met mij te maken, tot aan de klok van 12 uur. Want zoals jullie het weten, ik doe dat elke zondagavond van 9 tot aan de klok van 12 uur. Ben je nog geen lid of donateur van Radio Maart, schroom je eigen niet. En dat voor €9,95 per jaar. Ben je natuurlijk al donateur van dit kleurrijke radiostation binnen het Koninkrijk der Nederlanden. En het schaadt je niet, het baat je niet, je hebt er alleen maar belang bij. Want wij zijn 365 dagen objectief, kwalitatief en natuurlijk ook informatief. De heerlijke muziek, want de zondagavond zal nooit meer zijn als voorheen. En dat is mijn taak en plicht om dat jullie allemaal te gaan vergezellen elke zondagavond. Maar één ding is wel een feit. Het zit namelijk zo, het is vandaag 20 september. En volgende week zondagavond geven we dan alvast maar door. En dan vraag ik me eigen af, dan zijn mensen bereid om volgende week zondag, is het dan 4 oktober, wil ik met jullie gaan praten live in de uitzending. Wat is nou de definitie van de liefde of romantiek? Nogmaals, ik zou volgende week zondag, is geen 4 oktober, het is 27 september, zondag 27 september, zou ik graag met heren en dames van gedachten willen veranderen. Wat verstaan jullie namelijk onder de definitie van liefde en romantiek? Zou je dan trouw moeten zijn? Uiteraard moet je dan trouw zijn aan je partner. Maar een misstap in het leven kan natuurlijk ook gebeuren. Hoe denken jullie erover? Over de romantiek, de liefde. Wat betekent nou eigenlijk liefde voor een man? Liefde van een man naar een vrouw toe. En wat betekent nou eigenlijk de liefde van een vrouw naar een man toe? Daar wil ik met jullie over gaan praten. Volgende week zondag 27 september live in de uitzending. Wees niet verlegen, want wij kunnen allemaal van ons elkander leren. We kunnen, ook ik kan leren van de luisteraars. En de luisteraars kunnen wat van mij leren. Jong of oud mag volgende week zondag 27 september zijn visie en mening daaraan gaan toelichten. En dat mag ook live op de radio. Wees dus niet verlegen. Als je dan denkt van nou, ja, ik heb toch wat te zeggen, want hij heeft mij bedrogen en mijn allerbeste vriendin is met mijn vriendin vandoor. Ja, wat is nou eigenlijk de definitie van liefde? Hoe zou je nou eigenlijk dat willen omschrijven? Dat mag allemaal volgende week zondag 27 september live op de radio. Je hoeft niet je echte naam gaan vermelden, je mag ook een andere naam gebruiken, want er luisteren tal van mensen op de zondagavond en straks denk je dan bij jezelf van ja god, dan herkennen ze mij op de radio.

Eén ding is zeker, we hebben allemaal een rugzak. En velen van ons hebben een rugzak vol met emoties, problemen, ellende, verdriet, financiële problemen.

tijd. Het is inmiddels 5 minuutjes voor de klok van 9:30. Dit is Radio Maal live vanuit Amsterdam Zuidoost. Met Love Songs en Candlelight. Voor degenen die dat nog niet weten, de naam is Benito. Inderdaad. Voor degenen die ook later hebben ingeschakeld, geef dat gerust door aan de buren. Blijf genieten. Tot aan de klok van 12 uur. Christina, goedenavond en welkom in mijn programma. Baby.

0: Luisteraars, welkom bij Mat Radio op 179 FM in de Eter. Mijn naam is Konje Kumabala en tot de klok van 3 uur het programma Black Hour Story. Tot zometeen na de muziek. Tot zo.
1: Ik word 18. Maar ja, vanaf dan dus alles zelf regelen. Zorgverzekering, DigiD, toeslagen, dat soort dingen. Klinkt als veel.
0: En dan komt er net de reclame doorheen terwijl ik een muziekje al klaar gezet. Dus heel even een momentje, dan kom ik meteen terug met het nummer van nog steeds een van de beste, vind ik trouwens, qua R&B, van Frenna. Maar dan moet de reclame wel zijn afgelopen. Dat gaat dus niet. Dan ga ik een ander nummer aan u laten horen. Even kijken. Ja, dat is live radio maken. Hier komt-ie.

0: Ja, luisteraars, welkom bij het programma Black Hour Story tot de klok van 3 uur vandaag. Wat gaan we vandaag doen? We gaan een aantal fragmentjes voor u afdraaien over verschillende onderwerpen. En dan zijn we volgens mij wel zoetjes aan bij de klok van 3 uur als ik klaar met u ben. Ik ga 10 voor 3, laat zeggen 14:15, 14:15. Ga ik dan de lijnen opengooien, dan kunt u ook mee participeren met dit programma als u dat wilt. Even kijken, ik wil als eerste ga ik beginnen. Ik heb een aantal leuke, interessante fragmentjes. Laten we eerst beginnen met de YouTuber Kali Black. Hij heeft het over Congo. En hij vertelt over welke wet de regering in Congo nu heeft genomen. En we gaan daarvan een... ik ga u laten horen, dit is niet zo lang hoor. Dus dan heeft u in ieder geval een beeld over wat er nu weer gaande is in Congo. Even kijken, hem even goed zetten en dan kunt u het horen. Hier komt ie.
1: De wereldwijde export van koper en kobalt per direct. Deze maatregel heeft direct geleid tot stijgende metaalprijzen in de internationale markt. Het land wil dat de metalen eerst in eigen land worden verwerkt, wat zorgt voor meer banen en voor meer belastinginkomsten. Congo is verantwoordelijk voor meer dan 70% van alle kobaltproductie in de wereld. Iedereen weet dat je zonder kobalt geen telefoons hebt, geen computers, geen elektrische auto's. Alles draait erom. Voor deze metaal is de wereld gewoon afhankelijk van Congo. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin dacht dat dit een revolutionaire set was, totdat ik erachter kwam dat Congo dit al voor 97% doet. In principe is er dus niks spectaculairs gebeurd. Het is vooralsnog wel goed om dit in de wet op te nemen, doe. Maar de echte vraag is, waarom komt Congo nu pas met die wet? Toen herinnerde me ik opeens dat de president van Congo en Rwanda laatst naar Amerika waren gegaan om een deal te sluiten. Wat was daar ook alweer uitgekomen. De timing van dit exportverbod is natuurlijk niet toevallig en heeft alles te maken met de nieuwe Amerikaanse strategie die Donald Trump heeft opgesteld. Het heeft alles te maken met zijn recentelijk gelanceerde project Volt. Dit is een project waar miljarden in gestopt gaat worden en hier draait het om. Het doel is om een nationale noodreserve op te bouwen van 60 kritieke grondstoffen. Dit om Amerika volledig onafhankelijk te maken van de Chinese dominantie hierin. De allerbelangrijkste portie van deze grondstoffen liggen natuurlijk in Congo, waar de Chinezen op dit moment de allergrootste deel in de mijnen bezitten. In de Washington-akkoord heeft Amerika aan Congo beloofd om politieke en militaire steun te geven om de conflicten in het oosten van het land, waar alle belangrijke mineralen zijn, te beëindigen. In ruil daarvoor zou Amerika hele belangrijke toegang krijgen tot bepaalde mijnen. De VS gaat nu miljarden pompen in nieuwe raffinaderijen in Congo en dit om de Chinese dominantie te beperken. Dit is in principe goed voor Congo, want er wordt in het land geïnvesteerd en tegelijkertijd wordt de oorlog verminderd en gaan minder mensen dood. 2 vliegen in 1 klap. Al is het wel belangrijk om te noteren dat Amerika dit puur uit eigen belang doet. Maar ja, vooralsnog, tot nu toe deed niemand iets en iedereen liep maar te profiteren. Europa daarentegen, die ligt op dit moment juist onder vuur. En dit vanwege de omstreden grondstoffenakkoord die de EU recentelijk met Rwanda heeft gesloten. Veel van de mineralen die Rwanda aan de EU verkoopt, die komen uit de conflictgebieden van Congo. En deze worden illegaal het land overgesmokkeld. Door de Peace for Minerals deal tussen de VS en Congo wordt de kraan dichtgedraaid voor Europa. Congo beschuldigt de EU van een dubbele moraal, want ze claimen vrede te willen voor Congo, maar tegelijkertijd profiteren ze wel van de illegale export vanuit Rwanda. De situatie is veel complexer dan ik in een korte video kan uitleggen, maar het komt erop neer dat Congo heeft besloten dat niemand in de wereld geen ene F geeft om hun en dat ze maar beter kunnen werken met de hoogste bieder. Congo die verbiedt de wereldwijde export van koper en kobalt per direct.
0: Deze... Ja, dus dat over Congo. Ik heb vaker programma's gemaakt over Congo. En iedereen die nu naar Matthijs luistert, weet gewoon van uw telefoon, uw computer, uw auto. We zijn allemaal afhankelijk van de mineralen die we, die ze allemaal illegaal, tussen de aanhalingstekens legaal, op een slinks manier weghalen uit Congo met alle gevolgen van dien, oorlog hier, oorlog daar, moorden, kinderen die worden bedolven in de mijnen, mensen die worden doodgeschoten, partijen tegen elkaar worden opgezet, u weet het allemaal al, we hebben hier uitvoerig over gesproken, hier bij Matradio, over Congo, en u moet u voorstellen, het telefoon dat u nu in uw hand heeft waarschijnlijk, want u bent naar ons aan het luisteren, Matradio, met u vast ook uw telefoon in uw hand, om de berichtjes door te lezen. Deze telefoon kan alleen maar werken als, als als de mineralen uit Congo en vooral kobalt naar Nederland komen. Dan weet u hoe dicht bij u bent als het gaat om Congo. En ik ga later in de avonduur ga ik het even volgen. Het akkoord wat Amerika heeft afgesloten met Congo. Want ik had er niet van gehoord. Ik kwam het toevallig gisteren tegen. Nee, vandaag kwam ik het tegen. En ik dacht, oké, hier wil ik meer over weten. Want ik ben er gewoon benieuwd naar. En sowieso staat Congo op mijn lijstje. Als het gaat om een land dat ik echt wil bezoeken. Vooral als het gaat om de historie. Als het gaat om onze erfgoed. Onze Afrikaanse erfgoed vanuit de Afrikaanse Suriname. Maar ook vanuit de Curaçaoënaren, vanuit de Brazilianen, waarbij we hebben een lineaire lijn naar Congo en dan praat ik over de Bantu. En u weet het allemaal al, hè, want u heeft heel veel informatie hier van Matraaien ook gekregen en ook in eigen bron natuurlijk, dat wij als Afrikaanse Surinamers, maar ook de Afro-Curaçaoënaren, we hebben onze familieverbanden, we hebben een lineaire lijn naar Congo, onder andere naar Congo, dus niet alleen Ghana, dat hebben we u al geleerd, dat weet u dat. Oké, dan het volgende. Afgelopen week was ik dus even kijken, had ik bezoek van een professor en ik vond het heel interessant. Deze professor, zij komt uit Ghana. Haar naam, moet ik even goed uitspreken, haar naam is Abena Busia. En zij is nu gepensioneerd, maar ze is nog steeds werkzaam. Ze heeft een eigen organisatie opgericht, Busia Foundation International. En ze had over mij gehoord vanuit Ghana, maar ook over Ontold. En toen heeft ze via is ze met mij in contact gekomen. En eergisteren had ik een meeting met haar. En een hele interessante persoon. Ze heeft gewoon ter plekke een korte college gegeven. En wat is haar plan? Zij wil een internationaal project opzetten over cultural awareness en cultural resistance. En ik ga het een beetje uitleggen. Je moet begrijpen vanuit Ghana. Je moet begrijpen dat Ghana is gekoloniseerd door sowieso drie landen. Dat zijn misschien Nederland, maar in dit is het Portugal als eerst natuurlijk. Engeland en Nederland. Maar ook deels de Denen, hoor. Maar ik moet even kijken in de historie, want ik ben in Fort Osu geweest. Dat is gewoon in Accra zelf. En daar heb je een Deense fort. Een slavenfort, genaamd Fort Osu. Maar misschien hadden ze alleen een fort en waren ze bezig met slavernij. Dus, maar in ieder geval, Nederland, Ghana en Portugal hadden dus, hebben onder andere Ghana gekoloniseerd. En heel veel mensen zijn vanuit Ghana verscheept als slaaf, als dier kan je bijna zeggen, naar Zuid-Amerika. Dus al deze landen, al deze kolonisten komen weer terug in Zuid-Amerika. Dus ook Suriname, ook Guyana en ga zo maar door. In Zuid-Amerika, in de verschillende landen, wat de professor aangegeven, is dat er is heel veel cultural resistance is er voortgekomen. En dat is nu blijven. En cultural resistance is niet alleen in gevecht tegen de witte slavencriminelen, maar ook in behoud van onze behoud van bepaalde voedingssoorten, behoud van de manier hoe we koken, behoud van bepaalde talen die we nog steeds spreken in Suriname en ook in andere landen, behoud van de manier hoe we denken, behoud van de manier van onze culturele tradities, kleding en ga zo maar door. En dat wil ze dus in kaart brengen, niet alleen in kaart brengen, maar ze wil het ook met elkaar gaan combineren. Want zij zegt, want ze heeft heel veel gereisd, ze was ook, voor ze met pensioen ging, was ze ambassadeur in Brazilië. Dus dat wil zeggen, vanuit Ghana, Ghanese ambassadeur in Brazilië. Dus als jij als Surinamer naar Ghana wilde afreizen, dan moest je bij haar terecht zijn. Want zij, want je moet nog steeds je visum, als je naar Ghana gaat, in Brazilië aanvragen bij de Ghanese ambassade, omdat Suriname heeft geen Ghanese ambassade. Of, wat nu natuurlijk makkelijker is, ik heb het aan de lijf ondervonden met mensen die het meegenomen naar Ghana, is dat je visa on arrival kan aanvragen. Dat is veel beter en veel sneller geregeld. Dat even terzijde. Deze professor Abena, Zij is vaker naar Suriname geweest. Zij vindt Suriname echt geweldig. Ze heeft ook gezegd van alle landen waar zij is geweest, is Suriname de meest... niet, laat me het goed zeggen. Suriname heeft de meeste Afrikaanse erfenis. En ze zegt, als je in Suriname komt, dan voelt het net als je in een land in Afrika bent. Het voelt net als je in Ghana bent. Wat ze ook heeft gezegd, volgens mij was het in 2018... Tenminste, en die was na COVID, volgens mij, was 4 jaar geleden. Was een Afrikaanse, een Ghanese koning was in Suriname. En zij was een van de begeleiders. En ze zegt, ze waren naar het binnenland gegaan, op audiëntie ook, Brokkeponde. En ze had een heel interessant verhaal meegemaakt, zei ze. Toen ging een jonge man ging spelen. En

koning, de koning, vond het zo mooi, zo herkenbaar, dat niet zijn, zijn voorbode is opgestaan, maar hij is zelf opgestaan om, om het volk te toe te spreken. En wat gebeurt er, zegt ze? Normaliter praat de koning niet rechtstreeks tot mensen. Er is altijd iemand anders die tot rechtstreeks tot mensen praat. Maar wat hij heeft gezien in Suriname, in Brokkoponde, op deze drummer, hij speelde dezelfde tonen, dezelfde muziekstijlen, wat zij ook spelen in Ghana. En die heel erg sacraal zijn, zijn speciale drumtechnieken, speciale drumstijlen. En hij herkent het meteen. Dus voor mij als huiswerk, ik zou heel graag willen weten wie deze jongeman is. Dus ik ga sowieso hier op onderzoek uit. Dus wat wil ze nu van mij, onder andere? Ze heeft gezegd van luister, jullie wonen in Suriname, jullie wonen in Nederland. Ze is ook naar Portugal geweest, want wat is ze gedaan? Ze wil in elk land, in Portugal, heeft ze al een organisatie gevonden die met cultural awareness bezig is en cultural resistance. En hier is het dus ons tegengekomen, ontold. En ze wil dus een internationale project starten met verschillende organisaties. Vijf uit Nederland, een ander uit Portugal en eentje uit Engeland. En dan de landen in Zuid-Amerika. Dus ik ga u nog voor alles over vertellen, want we zijn er nu langzaam mee bezig. Maar het mooie is, wat ze ook heeft gezegd, is dat, kijk, wij zijn hier bezig met art en culture, met het Afrikaans immaterieel erfgoed, het maken van voorstellingen over verzet tegen de slavernij. En ze zegt maar ook in een land als bijvoorbeeld Brazilië of in Colombia zijn mensen ook bezig. En wat zij wil is dat wij elkaar gaan ontmoeten. De Afrikaanse diaspora vanuit Nederland, vanuit Portugal, vanuit Engeland ontmoet de Afrikaanse diaspora in verschillende landen in Zuid-Amerika. En wat heel belangrijk, want Ghana staat centraal, waar heel veel van deze van de gemeenschappen zijn vanuit Ghana dus vertrokken. Als slaaf gemaakt, vertrokken naar, verscheept naar Zuid-Amerika. En even nog een disclaimer voor u. Wanneer ik zeg slaaf gemaakt, nee sorry, wanneer ik zeg uit Ghana, dan moet ik u dit nog vertellen. In Ghana, u weet het ook al, maar ik ga het toch een keer herhalen. In Ghana staan zeker, wat men zegt, 50% van alle slavenvoorten in heel West-Afrika. Centraal-Afrika waren volgens mij geen slavenvoorten, want dat is meer het binnenland, een stukje binnenland van Centraal-Afrika, hou me te goede. Maar vanuit West-Afrika staan 50% van de slavenvoorten staan nu, wat we nu noemen Ghana. Dus vandaar dat heel veel mensen vanuit Ivoorkust, ook soms vanuit Togo, allemaal moesten lopen naar richting Ghana. Ze moesten echt dagen lopen en daar werden ze verscheept naar de nieuwe wereld. Dus dat is even een disclaimer om u mee te geven. Dus ik vond het heel interessant, en ook om het u te vertellen, dat zo'n professor zo'n groot project wil gaan opzetten. En, als laatste, zij is ook boardmember, een van de bestuursleden van de Pannenvest. En ze heeft mij uitgenodigd om met het bestuur van de Pannenvest in gesprek te gaan, waarbij we dus een samenwerking kunnen aangaan. Want Pannenvest, het volgende Pannenvest, is in juli 2027. En het was even uit mijn hoofd. En ik heb al stilletjes besloten dat ik daar naartoe ga. Pannenvest 2027. En ik moet nog even kijken in welke delegatie we gaan. Gaan we met een delegatie van Untold, Black Harmony en Eternity. Om mezelf te presenteren. Om Suriname en Curaçao. Want we bestaan niet alleen maar uit Surinamers, onze organisaties. Om Suriname en Curaçao te presenteren. Op het gebied van art en culture. En ook op het gebied van Afrikaan immaterieel erfgoed. En sowieso op het gebied van Winti. Dat weten van ons. Dus dat heb ik even, niet even, heb met haar besproken. En het was een aangenaam gesprek om met een professor te praten. En ik kende haar niet, maar zij had wel van ons gehoord. Dus dat vind ik heel mooi. Oké, ik wil eigenlijk muziek zetten. Ik ga even muziek zetten. En na de muziek kom ik terug met een andere item. Tot zo.

0: Ja, laten we verder gaan. Dit was trouwens Erik Kabadou. Wist u dat ik Erik Kabadou een aantal jaar, nou heel veel jaren geleden, ik denk volgens mij, dat was ongeveer in 2016 volgens mij, heb ik Erik Kabadou ontmoet in Engeland. Wij moesten toen optreden met Eternity op de Adornment Conference. Ik heb zelf nog een foto met haar gemaakt en wij moesten haar muzikaal begeleiden. Dat was best wel charming om iemand als Erik Kabadou te begeleiden met haar optreden. Ik denk dat veel mensen dat niet weten, maar wij hebben haar begeleid als Eternity. En zij ging a cappella zingen en wij moesten dan als band, als drumband, mochten wij haar begeleiden. Dat vond ik, dat was zo geweldig. Het was volgens mij 2016 in Londen op het Adornment Conference. Dit festival bestaat niet meer, maar om even uit te leggen, Adornment Conference ging over, het had echt te maken met het presenteren van Afrikaanse schoonheid. Dus alles wat natuurlijk is bij ons als Afrikanen en Afrikaan diaspora, dat kon je zien op die dag. En dus kroeshaar, of laat zeggen gekruld haar, stond centraal. Onze history, zwarte verkopers, ga zo maar door, black business, dat stond allemaal centraal. Dus dat was heel interessant. Ik was Erik Kabadou, mochten wij begeleiden. En ik heb gelukkig nog foto's van deze heugelijke feit. We gaan naar het volgende onderwerp. En dat is colorism. En dit onderwerp ga ik altijd nog blijven maken samen met u. Omdat ik ben echt benieuwd trouwens. Want ik was gisteren en vandaag was ik op een klein onderzoekje uit van zijn er beelden en documentaires als het gaat over colorism in Suriname en Curaçao. Ik moest heel veel zoeken, maar ik kwam het niet echt tegen. Natuurlijk heb je natuurlijk ook je kleur, maar ik kwam niet echt heel veel documentaties tegen over praatprogramma's over colorism in Suriname of op Curaçao. Maar het moet er vast wel zijn, dus ik moet gewoon verder zoeken. Maar wat ik wel heb gevonden is natuurlijk colorism in de Dominicaanse Republiek. En waarom dit onderwerp? Ik ben me aan het verdiepen over Afrikaanse diaspora in Zuid-Amerika. Vooral naar aanleiding van het gesprek met de professor, maar ik was er al daar eerder over bezig. Omdat als we praten over de Afrikaanse diaspora, hebben we heel vaak over het Caribisch gebied. In Jamaica, in Curaçao, natuurlijk in Suriname. Maar meer op de eilanden. Maar in Zuid-Amerika is de Caribische Afrikaanse diaspora heel groot vertegenwoordigd. Dus ik was echt even bezig met bijvoorbeeld Panama uit te zoeken. Ik was bezig met in Colombia. Ben ik dingen gaan lezen. En ook, ik maak natuurlijk ook aantekeningen meteen. Dus dat vond ik heel interessant. En ik wil ook weten van hoe zit het met colorism? Niet alleen in Suriname, maar ook in andere landen in Zuid-Amerika. Dat vond ik ook interessant. En ik kwam natuurlijk weer bij een documentaire van dit is natuurlijk een eiland van de Dominicaanse Republiek. En met Wyclef, de zanger, de rapper, die kent u vast wel. En hij ging in gesprek met Godfrey. En Godfrey kent u wel, hele bekende uitgesproken comediant. En ik ga ook straks nog iets anders van hem afdraaien. Maar ik was laatst ook nog in discussie met iemand over de Dominicaanse Republiek. Hoe erg Dominicanen zijn, niet allemaal, maar over een huiskleur van de Dominicanen, wat men zegt en wat we ook zien hè, op YouTube, op Facebook, op allerlei kanalen. De Dominicanen vinden dat ze niet Afrikaans zijn, de Dominicanen vinden dat ze niet zwart zijn. En dat in de Dominicaanse Republiek worden Haitianen echt racistisch behandeld door de Dominicanen. Daar lees ik best wel heel veel over. En ik kom dan dit fragmentje tegen. En laat maar dit zeggen. Want het stukje colorism, het stukje ontkenning en haat van onze Afrikaanse afkomst komen ook nog steeds voor bij ons als Suriname. Niet bij mij trouwens, maar bij ons als Surinamers komen nog steeds voor dat we zeggen van nee, ik ben...
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de Communistische Partij met ruim 13%, gevolgd door de Liberaal-Democratische Partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je

Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in

0: Duitsland vrijwel afwezig. Opnieuw een monster zegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU kan bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de vierde keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, er zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud. Nee,
3: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80 naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin gelieerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.